0: zware stroomstoring heeft gisteravond de luchthaven van Charleroi deels lamgelegd. De verkeerstoren was niet getroffen en het luchtverkeer kon wel doorgaan. Er zijn geen vluchten geschrapt. Wel waren er forse vertragingen. Ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7 uur en het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Rond 11 uur ging de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11 uur zijn daar geen vluchten meer toegelaten. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval dinsdag, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein. De chauffeur en 3 inzittenden van de bus kwamen toen om. 5 anderen raakten zwaar gewond. Hun toestand is al wat beter. Tijdens de waken werd onder meer een minuut stilte gehouden. Ook zijn er op de plaats van het ongeval witte ballonnen opgelaten. Heel wat mensen reageerden op de oproep van een burger daarvoor op Facebook, zoals deze 2 vrouwen.
1: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn, die liggen ook in ons ziekenhuis, dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
2: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben en voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
0: Volgende maand houdt de gemeente Buggenhout ook nog een officiële herdenking. Amerikaanse en Cubaanse hooggeplaatste militairen hebben elkaar ontmoet op de Amerikaanse marinebasis van Guantanamo Bay. De generaals bespraken veiligheidskwesties, vooral over Guantanamo Bay en over de veiligheid van de militairen en hun familie. De relaties tussen beide landen zijn erg gespannen nadat de VS in januari een olieembargo hadden opgelegd aan het eiland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft al vaak gedreigd om Cuba in te nemen. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen op Mount McKinley. Dat is met 6190 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. De slachtoffers hoorden bij een groep van 7 klimmers uit Letland. De lichamen zijn nog niet geborgen. Het is wachten op betere weersomstandigheden. De maanden mei en juni zijn de piekmaanden op Mount McKinley. De hele beklimming duurt ongeveer 17 dagen en jaarlijks doen een duizendtal mensen een poging. Ongeveer de helft daarvan bereikt de top. Het weer, er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. Zondag nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek

0: Rappen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
1: Goeienacht, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2:00 over een mogelijk bestand. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Tussen de VS en Iran geldt al enkele weken een staakt het vuren, maar dat staat onder druk na wederzijdse beschietingen. Volgens de Britse omroep BBC ligt er nu een voorstel op tafel om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Een Amerikaanse rechter heeft beslist dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center moet worden gehaald. Dat cultuurcentrum in Washington mag wettelijk alleen de naam van oud-president John F. Kennedy dragen. En alleen het congres was bevoegd om een naamswijziging door te voeren. De rechter verbood ook de geplande sluiting voor renovatiewerken, omdat het centrum altijd een minimale programmering moet aanbieden. Trump noemt de uitspraken oneerlijk, maar lijkt zich er wel bij neer te leggen. De president kondigt nu aan dat hij het beheer van het centrum wil overdragen aan het congres. In Kenia heeft de politie 8 verdachten aangehouden van de brand in een slaapzaal van een meisjesschool. Bij die brand kwamen gisteren 16 leerlingen om het leven en raakten meer dan 70 mensen gewond. Volgens de Nederlandse journalist Ruud Elmendorp, die in Kenia is, zijn de verdachten leerlingen van de school en hadden de slachtoffers die in de brand bleven geen schijn van een kans.
3: Dat zijn meisjes die in diezelfde slaapzaal waren. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens andere meisjes hebben ze dus in het midden van die slaapzaal een matras in de brand gestoken. Maar het probleem met deze slaapzaal is dat er geen brandbeveiliging is. En vaak zijn de deuren op slot. En ook het type raam wat in Kenia gebruikelijk is, heeft tralies. Dus je kunt er ook niet uit.
1: Bij een verkeersongeval in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde nadat de chauffeur moest uitwijken voor een auto. De man kon zelf uit de cabine klimmen, maar werd meteen aangevallen door de bijen en honderden keren gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg werd 8 uur lang afgesloten. Imkers uit de buurt hielpen de bijen te vangen. Mensen in de omgeving die allergisch zijn voor bijensteken kregen het advies binnen te blijven. Het weer. Plaatselijk is er nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel weer tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En morgen zondag nog maximaal 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Ben je nog wakker en helemaal klaar voor een nieuw uur met de beste muziek? Komt eraan, zometeen na het nieuws.

0: Vierte Nieuws met Jo Valfekes. Een Canadese man heeft schuld bekend dat hij 14 mensen geholpen heeft om een einde te maken aan hun leven. De man, 60 jaar oud, verkocht jarenlang dodelijke chemicaliën via websites. Hij verstuurde meer dan 1200 pakketten naar 40 landen. In het Verenigd Koninkrijk alleen al stierven 112 mensen na het ontvangen van zo'n pakket. In ruil voor zijn bekentenis trokken de aanklagers de zwaardere aanklachten voor moord in. De man riskeert in Canada 14 jaar gevangenisstraf per aanklacht. De strafmaat wordt later dit jaar bepaald. Een zware stroomstoring heeft gisteravond de luchthaven van Charleroi deels lamgelegd. De verkeerstoren was niet getroffen en het luchtverkeer kon wel doorgaan. Er zijn dus geen vluchten geschrapt, wel waren er vertragingen. Ook liep de dienstverlening in de terminals in de war. De stroomstoring begon rond 7 uur. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Rond 11 uur ging de zogenoemde avondklok in bij de luchthaven van Charleroi. Na 11 uur zijn daar geen vluchten meer toegelaten. In Buggenhout hebben een honderdtal mensen een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval met een schoolbus van afgelopen dinsdag. De bus werd er aangereden door een trein waarbij de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen om het leven kwamen. In de bus zaten ook nog 5 andere kinderen die zwaargewond naar het ziekenhuis moesten. Intussen gaat het beter met hen, zegt Caroline van den Bergen die de waken volgde.
1: De voorbije dagen mochten 2 leerlingen het ziekenhuis al verlaten. Die waren aan de beterhand. En zij zijn vandaag ook een eerste keer terug naar school gegaan met hun familie. Omdat de school met hen een herdenkingsmoment heeft gehouden in de loop van de ochtend. De 3 anderen die liggen wel nog in het ziekenhuis. Maar volgens de school is daar toch ook lichte beterschap voor die 3 leerlingen. Die dus nog voor verzorging in het ziekenhuis even moeten blijven.
0: De Belgische architect en ingenieur Philippe Samijn is overleden. Samijn wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische architecten van zijn generatie. Hij is vooral bekend om zijn ontwerp van het Europagebouw in Brussel, waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie zetelen. Het gebouw bestaat onder meer uit een glazen kubus met een eivormige kern. Philippe Samijn werd 77 jaar. Het weer, er is plaatselijk nog kans op onweer of een bui. Het blijft vannacht minstens 12 graden. Vandaag blijft het zwoel weer tot 30 graden. Pas tegen de avond is er opnieuw kans op buien of onweer. En morgen zondag nog maximaal 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Heel goedemorgen. 14 nieuws met Jo Valfekes. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten. Tussen de VS en Iran geldt al enkele weken een staakt het vuren, maar dat staat onder druk na wederzijdse beschietingen. Volgens de Britse omroep BBC ligt er nu een voorstel op tafel om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. De tevredenheid over de democratie daalt in ons land. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De resultaten van dit jaar wijken af van die van vorig jaar, vertelt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
4: Vorig jaar zagen we een stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van een nieuwe regering, een soort honeymoonperiode van de regering. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Je ziet dat de tevredenheid daalt in Vlaanderen. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
3: De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die vorige week werden achtergelaten in Portugal zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Dat heeft een rechtbank in Portugal bekendgemaakt. De moeder en haar partner lieten de jongens 1,5 week geleden achter langs een weg. Sinds zaterdag zitten de moeder en haar partner in de cel in Portugal in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van kinderverwaarlozing en mishandeling. De jongens worden voorlopig opgevangen door een sociale dienst. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen op de Denali, ook bekend als Mount McKinley. Dat is met 6190 meter de hoogste berg van Noord-Amerika. De slachtoffers hoorden bij een groep van 7 klimmers uit Letland. De lichamen zijn nog niet geborgen, het is wachten op betere weersomstandigheden. De maanden mei en juni zijn de drukste maanden op die berg. De hele beklimming van de Denali duurt ongeveer 17 dagen. Jaarlijks doen 1000 mensen een poging, ongeveer de helft daarvan bereikt de top. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Joao Fonseca. Djokovic haalde de eerste 2 sets binnen, maar daarna nam Fonseca het over. De wedstrijd duurde 5 uur. Eerder werden ook Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld en Carlos Alcaraz gaf voor het toernooi forfait. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Alexander Zverev door naar een plaats bij de laatste 16. Het weer, vandaag gedeeltelijk bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen tot 30 graden. Tegen de avond is er opnieuw kans op onweersbuien. Morgen, zondag, nog maximaal 24 graden en grotendeels droog. Meer op vrtnieuws.be.

Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in

0: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Radio 2 in Antwerpen.
1: Ja, goedemorgen. Er werd hier net op de deur geklopt en dat bleek het weekend te zijn dat graag binnen wil. Dus even voeten vegen en komt erin, hè.
2: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
1: Zometeen beginnen we eraan. Eerst het nieuws.
3: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van De Stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. De resultaten van dit jaar wijken af van die van vorig jaar, vertelt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
4: Vorig jaar zagen we een stijging van de tevredenheid met de democratie door het aantreden van een nieuwe regering, een soort honeymoonperiode. Die is op dit moment wel een beetje voorbij. Je ziet dat de tevredenheid daalt in Vlaanderen. Maar we zitten eigenlijk in Vlaanderen nog altijd relatief hoog. Maar in Wallonië en Brussel is de tevredenheid met de democratie wel lager dan in Vlaanderen. Dat is historisch zo. En we zien nu dat de daling in Wallonië en Brussel groter is dan de daling in Vlaanderen.
3: In Buggehout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen gisteravond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval van dinsdag, waarbij een schoolbus werd aangereden door een trein op een overweg. De chauffeur, de begeleidster en 2 kinderen kwamen om het leven en 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Tijdens de waken werd een minuut stilte gehouden. Op de plaats van het ongeval werden witte ballonnen opgelaten. En veel mensen vonden het belangrijk om aanwezig te zijn.
5: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen dat gestorven zijn. Die liggen ook in ons ziekenhuis. Dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
6: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben. En voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
3: Volgende maand houdt de gemeente Buggehout ook nog een officiële herdenking. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden zijn voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand met Iran. Een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat de zeestraat van Hormuz weer opengaat voor olie- en gastankers. Verschillende internationale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen intussen voor een wereldwijd tekort aan olie deze zomer als de straat van Hormuz niet snel opengaat. En dat zou slecht zijn voor de energiezekerheid en voor de economie. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld in de 3e ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf op voor het toernooi. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar met een onweer. Daarna droger en ook zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe. En lokaal kan dat weer een fel onweer zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2, wat een weekend.
8: Sharon Slegers.
1: Hey, goedemorgen. Het is zelfs een beetje friskes buiten op dit moment, zou ik durven zeggen.

Hilde Lindhout is aan het genieten in Erpenmeren. Ze stuurt lekker fris buiten en veel zuurstof. Zalig. Ja, geniet ervan, hè. Net zoals van Roxette en Joyride. Radio 2. Hele goedemorgen. Ja, ik denk als de voorbije week ons nu iets geleerd heeft, dan is het toch dat je elke dag gewoon met beide handjes moet pakken. En iedereen die je graag ziet, keihard tegen je gilet trekken. Superbelangrijk, dus doe dat dit weekend. Als er één ding op je to-do-lijstje moet staan, dan is het toch dat, als je het mij vraagt. En wat er verder allemaal staat te gebeuren, ah wel, daar kijken we zelfs wel naar. Eerst even de dag vieren. Met de Romeo's nu. Ah, zo goed.

zo doet dat vroege uur toch meteen al een pak minder pijn, hè? De Romeo's en ik zag jou maar even. Goedemorgen. Weet je wat ik vanochtend zag? Onderweg naar hier, heel veel lichtflitsen. Bliksem, zowat ja, overal rondom mij. Maar regen heb ik niet gezien tot daarnet. Ik dacht toen ik mijn microfoon openzette dat er ruis op mijn microfoon zat. Ik weet niet of ik dat kan laten horen, maar het is hier nu heel erg hard aan het regenen. En wacht, hè. Ik ga even de muziek stilzetten, luisteren. Ja, horen jullie dat? Ja, ik weet niet of jullie dat kunnen horen. Laat het eens weten in de Radio 2-app. Maar dat is dus de regen die hier nu ook in Brussel met bakken uit de lucht valt. Ja, laat eens weten hoe dat bij jou zit. Of het bij jou al geregend heeft. Of die hagelstenen waarvan sprake was, hebben we die al gezien? Het is trouwens vandaag de laatste echte warme dag. 29 graden. En vanaf morgen is dat nog maar 23 graden. Dan wordt het ook altijd kouder en kouder. Iets waar jij misschien wel blij mee bent, want het was puffen, zeker gisteren. En misschien heb je vandaag nog wel zwemplannen, dat zou ook kunnen. Of dat nu in een zwembad is, aan een recreatiedomein of aan zee. Wel, dan zou ik het echt heel tof vinden als je daar dankjewel zegt. Ja, dankjewel tegen de redders, want het is vandaag hun dag, de dag van de redder. En ik heb oprecht al heel vaak gedacht, als ik alleen ging zwemmen met de kinderen, ik heb twee kinderen, ja, blij dat er toch een paar extra ogen is. Want als het fout loopt, ja, daar mag je niet over nadenken, hè. Dus zeg vandaag gewoon merci tegen die redders. Kost helemaal niks.

0: Het is zo van die muziek waarvan ik hoop dat je er goesting van krijgt om aan het weekend te beginnen. Casey and the Sunshine Band en Give It Up. Ja, hoe zit dat nu met die regen en die hagelstenen waarvan er sprake was? Laat het even weten in de Radio 2-app en we gaan zo meteen een klein toertje rond Vlaanderen doen.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrempjes?
2: Ja, dagcrempje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrempje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Jelke.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Het heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
10: Elke dag telt voor twee.

0: vonken en vuur. Daarnet was het hier boven mijn hoofd vooral van donder en bliksem in Brussel, hoor. Radio 2. Maar dat is niet bij iedereen zo. Patrick Brakke bijvoorbeeld, die stuurt een berichtje in de Radio 2-app. Hier geen druppelregen in Galmaarden tegen Gerard Bergen. Daar is blijkbaar nog rustig. Dat is niet zo bij Renild Bulens. Dan zitten we in Sint-Katelijne-Waver. Daar is het nu ook onweer en bakken regen, laat ze weten. Maar bij Johan in Poperingen, Johan is een beetje van het tippen. We zien wel en YOLO en zo. Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar nog niks te merken van onweer? Of,
1: Nee, lichtjes donder in de verte, maar ja, kijk, het is allemaal aan het verbeteren. Het ziet er nu voor het moment proper uit.
0: Ja, hopelijk blijft het droog, want jullie hebben plannen, hè?
1: Ja, ontbijten buiten, nee.
0: Op het terrasje, zag ik.
1: Lekker fris, ja.
0: Ja. Doen jullie dat elke dag, Johan?
1: Ja, als het goed weer is, ja. Hè.
0: Ja, dan buiten ontbijten. Dat is wel fijn zo. Hè. Zeker om het weekend te starten is dat wel extra leuk natuurlijk. Zeg, en wat als het nu zelfs begint te regenen? Is het dan hup toch naar binnen spurten? Of,
1: Inderdaad, ja. Naar binnen, ja.
0: Met de koffie in de hand nog snel even naar binnen. Oké, allee, dan mag ik hopen voor jou dat het... dat droog blijft. Wat ga je op je boterham smeren, als ik zo onbeleefd mag zijn?
1: Nog niet zo heel veel. Een beetje boter eet, dat is al.
0: Ja, dat is simpel. Soms less is more, zeggen ze tegenwoordig. Johan. Ja. Dus prima. Zeg, smakelijk eten daar, hè.
1: Ja, dank u. Kijk, maar al moet ik naar binnen komen, begint te regenen.
0: Wat? Is het aan het regenen nu?
1: Begint, ja. Het is grote druppels.
0: Oei, ik ga je laten gaan, dan, Johan. Allee, dag, hè.
1: Oké, ja. Ja, daar, ja.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.
0: Dat moet nu toch lukken. Allee, geen ontbijt buiten dan voor Johan. Zo jammer.

0: Als je vandaag jarig bent, hele dikke proficiat dan. Je bent samen jarig met onder andere deze jongen, die wordt 51 jaar. CeeLo Green. En die mag nu zijn mond even gaan uitwassen met zeep. Ondertussen stuurt Johan, die daar net aan de lijn had, mij een berichtje van zijn nat terras. Ja, dat is dus geen ontbijt buiten voor hem daar in Poperingen. Jammer, jammer, jammer. En nochtans, in de Kempen bijvoorbeeld, daar zie ik dat eigenlijk best wel meevalt, hoor. Ria Cox, die laat iets weten vanuit Beersen. Die zegt enkel wat gedruppel hier. En ook Peter Gorres, die woont dan in Oud-Turnhout. Die zegt voorlopig alleen maar een paar druppels. Zo erg is dat ook allemaal niet, hè. Dirk uit Zonnebeke, die is blij. Die laat weten, een beetje in de regen gedanst. Zalig en ook zo'n zalige geur buiten. Dat is zo. Zeg, we gaan zwijgen over het weer, hè. We zien wel wat het wordt nog voor de rest van de dag. Laat vooral eens weten wat jouw plannen zijn. Wat ga je doen vandaag? Ook dat mag je met mij delen in de Radio 2-app natuurlijk.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

half zeven, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet, waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen gisteravond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval van dinsdag, waarbij een schoolbus werd aangereden door een trein op een overweg. De chauffeur, de begeleidster en 2 kinderen kwamen om het leven. Tijdens de baken werd een minuut stilte gehouden en werden witte ballonnen opgelaten. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De dag start hier en daar nog met een onweer. Daarna droger en zonniger weer bij temperatuur tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe. Meer op vrtnieuws.be.

0: of a Lonely Heart. Wat zijn jouw plannen voor vandaag? Wat ga jij van deze zaterdag maken? Frank Broosers die kruipt op zijn fiets. Die gaat fietsen van Turnhout naar Tilburg en terug. Dat is de moeite. Voor René Gené is het een beetje minder sportief. Die gaat vooral lang in de auto zitten. Die stuurt wij te vertrekken vandaag terug naar België na een heerlijke vakantie in Porto Cesareo. Dat is in Italië een rit van 2000 kilometer terug naar huis. Dat is de moeite. Als jij nog niet weet wat te doen vandaag...
1: Kriebels in de buik.
0: Dan ben ik er zo meteen.
1: Fonkelende ogen.
2: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
1: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
2: Trek erop uit op zondag 31 mei. En verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
1: Ook wij vieren mee met een uitzending van Radio 2 Weekend. Live van op de grootste werf in Vlaanderen.
2: Oosterweel in Antwerpen.
1: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immo's Koopman!
9: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
12: Oh, maar die ceviche was lekker.
13: Ja, hè.
14: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
13: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
12: schat, niet blijft kalm.
13: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggensprays bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
12: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
13: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
15: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
16: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio 2.
1: Radio 2.
0: Ja, mocht je dus nog niet weten wat je gaat doen vandaag, nog een beetje inspiratie kunnen gebruiken. Ben al eens gaan kijken tussen alle activiteiten die er te doen zijn. Er zit echt heel wat leuks tussendoor. Zometeen krijg je van mij een leuke tip.

0: Eet feestje thuis bij Niall Horan. Verkoeling is onderweg, vrienden. Het is de laatste warme dag vandaag. Het wordt 29 graden en het kan vanochtend nog op verschillende plaatsen regenen. Soms zelfs met een onweer erbij. Maar de namiddag die wordt beter en droger. Dus vertel eens, waar gaan wij naartoe vandaag?
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Je kan in Antwerpen dit weekend heel wat groene parels bezoeken. Gerenommeerde musea, maar ook particulieren die zetten hun tuinpoorten open. Helemaal gratis. De aanleiding is de 500ste verjaardag van Carolus Clusius. Dat was een bekende arts en botanicus uit de Nederlanden. En tussen 12 en 5 ben je welkom in onder meer de tuin van het museum Plantin Moretus. De Academie voor Schone Kunsten, maar ook de daktuin van Reg en Annelies in hartje Antwerpen.

Suzanne en Freek op de radio en koffie in je hand. Je denkt dat je weekend niet beter kan, maar dat kan het wel. Is echt waar, ja. Want binnenkort komen ze naar ons land, Suzanne en Freek, naar Life is Life in Antwerpen. Ja, en dat wordt echt top, hè. Ik kan alleen maar zeggen, daar staan zoveel grote namen, optredens aan de Middenvijver in Antwerpen. Dat wil je niet missen, onder andere Robbie Williams zal erbij zijn. En dus ook Suzanne en Freek, en jij kan er ook bij zijn. Straks van tussen 1 en 4 geeft DJ Karen elk uur tickets weg voor die Life is Life. Dus dan moet je zeker luisteren. En als je nu je kans al wil wagen, wel, dat kan ook. Dan moet je gewoon even naar het Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. Even daar naartoe surfen. Niet wachten. En daar jouw drie favoriete nummers van Suzanne en Freek kiezen. En als je dat gedaan hebt, ja, dan krijg je binnenkort misschien wel een berichtje van ons dat je zo'n duo-ticket gewonnen hebt voor Life is Life.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Europabank. De bank die durft.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Ijskoud is misschien een beetje overdreven, maar lekker fris buiten op dit moment, dat wel, ja. En dat kan ook al eens deugd doen, hè. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe het er op dit moment in Oostende aan toe gaat. Daar zitten onze Radio 2 Weekwatchers vandaag voor Oostende voor Anker. Daar wil ik het straks nog even over hebben.
1: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
2: Sharon Slegers.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.

0: Dit klinkt verdacht veel als mijn twee jongens thuis. Ze zeggen ook altijd dat ze het niet gedaan hebben. Shaggy en It Wasn't Me. Ondertussen vliegt de tijd vooruit. Het is alweer bijna 7 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Dus klim even uit je bed en strek je spieren, want zometeen ga je zo hard wakker geschud worden door Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Elke dag, maar wij nu eerst go-go naar het nieuws.
2: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Uit die bevraging blijkt ook dat kiezers van twee Vlaamse partijen opvallend meer ontevreden zijn dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgraven.
3: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang. En aan de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie. Maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die twee kiespublieken schieten er echt uit wat betreft ontevredenheid met de democratie, maar ook ontevredenheid met de manier waarop onze maatschappij evolueert en waar we naartoe gaan.
2: 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Die wet geldt sinds begin dit jaar en sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering. Het begon met de groep die al meer dan 20 jaar werkloos was. In april kwamen daar de mensen bij die minder dan 8 jaar werkloos waren. 27% van hen had een maand later al een job. Een Canadese man heeft bekend dat hij 14 mensen heeft geholpen om een einde te maken aan hun leven. De man, 60 jaar oud, verkocht jarenlang dodelijke chemicaliën via websites. Hij verstuurde meer dan 1200 pakketten naar 40 landen. In het Verenigd Koninkrijk stierven 112 mensen na het ontvangen van zo'n pakket. In ruil voor zijn bekentenis trokken de aanklagers de zwaardere aanklachten voor moord in. De man riskeert in Canada 14 jaar gevangenisstraf per aanklacht. De straf die hij zal krijgen, wordt later dit jaar bepaald. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Servier verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf al voor het toernooi op. Van de top 5 van het malletennis stoot alleen de Duitser Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar nog met een onweer. Daarna droger en zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe. En lokaal kan het gaan om een fel onweer. Morgen eerst nog veel wolken met in het oosten enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Europabank. De bank die durft. Radio 2, wat een weekend.
1: Sharon Slegers.
0: Op sommige plekken valt de regen met bakken uit de lucht, maar gelukkig is dat hier ook het geval. Met goede muziek. Muziek die beter werkt dan de strafste tas koffie die je maar kan voorstellen. Dat is in dit geval echt waar, niet gelogen hoor. Wham! And wake me up before you go-go.

0: Is het gelukt? Echt wakker nu? Kan bijna niet anders, hè? Hele goedemorgen en welkom op de laatste echte warme dag. Ja, vandaag nog 29 graden. Vanaf morgen is dat nog maar 23 graden. En dan ga je dat wel voelen ook, hoor. Dan moeten zo die zomerkleren toch terug wat meer van achter in de kast geduwd worden. En de truien en de jassen die mogen er terug uit, want dan wordt het kouder en kouder. Maar de weekwatchers die gaan dat niet aan hun hartje laten komen. Die zitten aan het zeetje vandaag. Live vanuit, hou je vast, de Royal North Sea Yacht Club daar. Jawel, ik heb daarop geoefend. En op hun weekwatchersboot kapitein Ruben natuurlijk, die terug is uit vakantie. En alleen maar toffe matrozen, waaronder acteur Wim Opbroek als weekwatcher. En die heeft zo vroeg op de dag al een vraag voor jou.
1: Dag beste luisteraars van Radio 2, of liever dag lieve luisteraars van Radio 2, want jullie zijn allemaal lief. En dag Sharon, ik ben heel blij dat ik in uw programma te gast mag zijn. Maar straks ben ik echt te gast in dat volgende programma, de Weekwatchers, waar ik een weekwatcher ben. Wat een tongtwister, weekwatcher. Dit is allemaal van op Oostende voor Anker. De zee is heel speciaal voor mij. Het ligt natuurlijk aan mijn achterdeur als West-Vlaming. Maar als jij, lieve luisteraar, naar de zee komt, waar kan ik u dan vinden? Is dat op het strand? Is dat bijgezellig? Garnaalkroketje of een tongetje? Of een tomatcrevet? Of in een donker speelhol? Ik hoor het graag. Allee, tot straks bij de Weekwatcher. Daag.
0: Hij gaat nog een beetje moeten oefenen, denk ik, op die Weekwatcher. Ja, laat het dus maar weten, hè. Waar vinden we jou als jij aan zee bent? Wat doe je daar dan het allerliefste? Mag je laten weten in de Radio 2-app. En matrozen die nog present tekenen straks op de Weekwatcherboot is Kato onder andere en ook Niels de Stadspader, die zijn nieuwe single meebrengt. En niet alleen zijn nieuwe single, nee, ook een primeur.
2: Radio 2, wat een weekend. WRT
0: Radio 2. Je weet het intussen wel, straks vanaf 8 uur hier bij Radio 2. En als je dat graag met beeld bij hebt, dan zet je de televisie alvast op 14 canvas.

0: Soepkerro. Die zit misschien op dit moment al in ons land, ergens in een onweer of zo. Het zou kunnen, want hij treedt vanavond op in de Lotto Arena. Al om 17:30 s'avonds, dacht ik. Die wil misschien gewoon graag zijn petje inkruipen op een deftig uur. Snap ik hoor. Myla Sexy Thing.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
0: Maar schatje, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Je hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig,
8: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Ken dit? KBC beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
10: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

0: Backstreet Boys en Get Down. De vraag vandaag van acteur en weekwatcher Wim Obroek. Wat doe jij graag als je aan de zee bent? Laat dat maar even weten in de Radio 2-app, net zoals Linde dat heeft gedaan. Ja, Linde uit Gent, die laat weten een ijsje eten in mijn favoriete ijsjeszaak in Nieuwpoort. Waar, ik ga daar nu de naam niet van noemen, maar daar gaat ze dus blijkbaar heel graag. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Ja, jij woont aan de zee, jij woont in Blankenbergen. Wat doe jij graag? Ver weg van de drukte, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Wandelen in de natuur, het Kerkse polder, fonteintjes, tuin, zeebos. Ja, dat ook. Maar ook naar het strand gaan of een ijsje nuttigen op de dijk. Dat uiteraard ook.
0: Een ijsje nuttigen.
1: Ja, van Moederberlijn natuurlijk. Ja,
0: dat klinkt zo formeel. Ik ga een ijsje nuttigen.
1: Dat is goed. Ja.
0: Ik snap wat je wil zeggen. Zeg, David, ik kreeg al veel berichtjes.
1: Een crème gelaten in het West-Vlaams. Een
0: crème gelaten. Ik ga het even stilmaken. Zeg het nog eens.
1: Een crème gelaten.
0: Zo schoon.
1: Likken aan een ijsje. Likken, een ijsje likken.
0: Een ijsje likken.
1: Ja,
0: zo goed. Zeker, ja. Absoluut. Ja, nu is het voor iedereen duidelijk. Hè. Zeg, ik kreeg al veel berichten binnen van mensen die schoolfeesten hebben vandaag. Ik ook. Mijn kinderen hebben ook hun schoolfeest. Dus ja, veel mensen die toch nog hopen op een beetje mooi weer. Gaan ze dat krijgen, is de vraag.
1: Wel, hoewel het er nu op meerdere plaatsen niet zo naar uitziet. Want er zijn onweders tussen ongeveer Kortrijk over Brussel en dan ook regio Mechelen. En zo verder naar de provincie Luik. Mm-hmm. Een aantal pittige onweders toch wel. Veel neerslag op korte tijd. Maar die onweders trekken richting Wallonië, dus richting provincie Luik, Waals-Brabant weg. En eigenlijk vandaag overdag zal het meestal droog zijn. Ik sluit een enkele onweersbui niet uit. Maar wat ik zie op de weercomputers, en die zijn bij onweders lang niet allemaal perfect. Hè? Laat dat ook, die onzekerheid blijft er wel. Maar toch denk ik dat het op de meeste plaatsen heel vaak droog zal zijn. Zon en wolken wisselen af. Het is warm, het is broeierig. We gaan temperaturen krijgen die dicht bij 30 graden zitten. Het zal wellicht net onder de 30 blijven. Op veel plaatsen aan zee rond 22 graden. En dan vanavond en vannacht gaat die onweersdreiging weer toenemen. Vooral in de zuidoostelijke helft, dus ook wel delen van Vlaanderen. Maar hoe meer je richting kust en noordwesten gaat, hoe kleiner de kans. Ik sluit nergens een onweer uit. Mm-hmm. Maar toch, de kansen zijn niet gelijk verdeeld. Morgen krijgen we dan overdag na het verdwijnen van die onweders die ook nog 's ochtends vroeg kunnen hier en daar huishouden. Dan wordt het opnieuw meestal droog. Wel met lagere temperaturen, rond 22, 23 graden. In het oosten kan er nog 24 zijn, aan zee 18, 19. En maandag ook overdag meestal droog weer. En dan dinsdag begint de wisselvalligheid. De wind steekt op, het koelt verder af naar een 19 à 20 graden. Eigenlijk voor de rest van de week toch wel fris en vaak buiig. Winderig ook, 50 aan zee, 60 kilometer per uur.
0: Oké. Okay.
1: En ja, dat blijft zo wel een beetje. Het wordt dan mogelijk wel wat minder nat tegen het volgend weekend en de week daarna. Maar echt warm wordt het niet. Kwik blijft zo ongeveer rond 20, 1 of 22 graden. Voor de studenten is dat natuurlijk goed.
0: Absoluut, zeker en vast. Je zit er natuurlijk midden in de examens. Maar het zal wel even wennen worden. We gaan daar eerlijk over zijn. Ik denk dat veel mensen op dit moment en ook in de loop van de dag nog, David, de website van het KMI zullen checken. Ik heb dat daar net geprobeerd. Wat is er aan de hand? Dat gaat zo traag.
1: Ja, waarschijnlijk is er veel internetverkeer in het KMI door die onweders. Ik kan mensen aanraden om ook de app, de gratis app, te downloaden. Je moet gewoon ofwel naar de Apple Store of naar Google Play en dan KMI weer. Hmm. En die wordt om de 10 minuten aangepast. Dus dan heb je dat probleem minder. Ik denk dat veel mensen nu naar de kaart met de weerflasjes zitten te kijken, omdat daar de gemeente wordt opgelicht waar het dan hevig zo onweer.
0: Ah, ja.
1: En dat is om de 10 minuten ververst. Maar de app heeft dat ook. Je moet weten dat we in weersituaties met onweer of noodweer, dat wij tot 2 miljoen unieke bezoekers per dag hebben.
0: Alsjeblieft.
1: Dus, ja, we zijn een van de populairste apps. Dus ja, dat kan verklaren. Onze servers zijn daar normaal gezien op berekend, maar het kan wel eens zijn dat bij piekmomenten dat het dan wat trager verloopt. Maar normaal gezien via de app is dat minder het geval.
0: Oké, dus download die app als je dat nog niet gedaan hebt. Dat is net iets gemakkelijker. Zeg David, veel plezier vandaag. Een crème lekken, of hoe zeg je dat nu weer?
1: Een crème laten.
0: Veel plezier ermee, hè.

Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love. Het is vandaag niet gewoon een zaterdag. Het is ook MS-dag voor iedereen die de ziekte multiple sclerose heeft. Daar wil ik het straks graag nog een beetje uitgebreider over hebben. Maar eerst naar het nieuws.

0: Want wat is er allemaal gebeurd in de wereld deze nacht?
1: 7:30, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als met al zijn voorwaarden rekening wordt gehouden. En een van die voorwaarden is dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat de zeestraat van Hormuz weer opengaat voor olie- en gastankers. En in het basketbal spelen Oostende en de Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde Okapi Aalst uit en Antwerp Giants won van Limburg United. De finale begint volgende week donderdag. Wie het eerst 3 keer wint, is landskampioen. De dag start hier en daar nog met een onweer. Daarna droger en zonniger weer bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweersbui opnieuw toe. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Sophie. Niet alleen start de dag met een onweer, maar ook met een ongeval. Want door een ongeval is de A12 van Antwerpen naar Brussel in Meissen volledig afgesloten op dit moment. Ja, dat moest ik niet hebben natuurlijk. Het is tijd voor een beetje muziek. Wat denken jullie daarvan?

0: hoe sommige afspraakjes of dates toch net iets anders kunnen lopen dan je gehoopt had. Veel over de kunst en Suzanne, laat eens weten wat brengt deze dag voor jou. Hier en daar een regenbui, dat weten we intussen. Maar wat zijn de plannen? Wat ga je doen? Mag het met mij delen in de Radio 2-app. En ik ben al eens door de activiteiten van dit weekend geweest. Ik haal er zo meteen voor jou de meest leuke tip uit.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
5: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
3: James Cook.
6: Bij ons komt iedereen uit de kast.
3: Bjorn Soenes.
7: Dit is voor het eerst in lang thuis.
3: En Steffi Merci.
8: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
9: Als de muren konden praten.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
7: Welkom in onze mooie stulp.
3: Op Radio 2.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Ritchie, citroen met framboos.
12: Ritchie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Ritchie. Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
15: Kijk, die zijn in mijn jas.
14: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
16: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
17: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
18: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

0: The Spice Girls en Wannabe. Zo fijn om te zien dat jullie lekker naar buiten gaan vandaag. If you wanna be my lover. Sophie bijvoorbeeld uit Zwevegem die laat weten, het is vandaag het sportfestival in Zwevegem met meer dan 25 sportclubs die meedoen en bezoek van Mark Vertongen en Mathieu Bonne. Enfin, dus dat wordt daar dik feest in Zwevegem, daar twijfel ik eigenlijk niet aan. En er is nog veel meer te doen vandaag. Hè. Radio 2. Verkoeling is onderweg, vrienden. Het is de laatste warme dag vandaag. Het wordt 29 graden en het kan vanochtend nog op verschillende plaatsen regenen. Soms zelfs met een onweer erbij. Maar de namiddag die wordt beter en droger. Dus vertel eens, waar gaan wij naartoe vandaag?
1: Radio 2 in Antwerpen. Elke dag.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Je kan in Antwerpen dit weekend heel wat groene parels bezoeken. Gerenommeerde musea, maar ook particulieren die zetten hun tuinpoorten open. Helemaal gratis. De aanleiding is de 500ste verjaardag van Carolus Clusius. Dat was een bekende arts en botanicus uit de Nederlanden. En tussen 12 en 5 ben je welkom in onder meer de tuin van het museum Plantin Moretus. De Academie voor Schone Kunsten, maar ook de daktuin van Reg en Annelies in Hartje Antwerpen.

0: Ik heb Catherine Noël in Linter helemaal tevreden gemaakt met dit nummer. Ze stuurt heerlijk losgaan aan het ontbijt. Ja, met Bon Jovi kan dat allemaal, hè. You give love a bad name. Radio 2. Zeg, mocht je nog voor je kleerkast staan en niet weten wat aan te trekken, het zou kunnen, maar kies dan maar voor iets oranje als je dat hebt. Zo steek je een hart onder de riem van mensen met de ziekte MS, multiple sclerose. Ja, dat is een auto-immuunziekte van het centrale zenuwstelsel, waardoor je hersenen en je ruggenmerg beschadigd geraken en waar nog steeds geen geneesmiddel voor bestaat. Sophie Beek, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Sophie, jij hebt de ziekte. Hoe lang intussen al?
1: 10 jaar ongeveer al de diagnose zijn.
0: Ja. Oké, en vandaag is het Wereld MS-dag. De MS-liga heeft ook een bevraging gedaan. En daaruit bleek dat heel veel mensen daar niet over praten, over die ziekte. Bijvoorbeeld ja, op het werk, omdat ze bang zijn hoe er gereageerd wordt. Hoe was dat bij jou, Sophie?
1: Ik ben zelfstandige logopediste. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk niet zo gemakkelijk om dat allemaal te vertellen tegen elke patiënt. In het begin heb ik dat niet echt gedaan. Maar aan den duur moest ik dat eigenlijk wel een stukje. Of vond ik dat toch dat ik dat moest? Omdat als ik dan uitviel voor een opstoot en in het ziekenhuis belandde, vond ik dat wel dat ik dat moest zeggen om dat een beetje de grip van de mensen te krijgen.
0: Ja.
1: Vorig jaar ben ik 7 maanden uit geweest omwille van een stamceltransplantatie voor mijn MS dan.
0: Oké.
1: Ja, en dan vond ik dat ook wel, dat ze dat moesten weten waarom dat eigenlijk wel was.
0: Dat begrijp ik. Anders zouden er misschien ook wel vragen komen. Is er niet alleen op werk dan, maar gewoon in de algemene, in jouw algemene omgeving veel onbegrip? Mensen die, of misschien is onbekend ook een beetje onbemind dat ze niet weten wat de ziekte is, bijvoorbeeld?
1: In onze omgeving eigenlijk niet zoveel. Wij hebben er van in het begin eigenlijk wel vrij open over geweest. We zijn ook wel heel sociale en we hebben ook wel een goede vriendengroep. We zijn er van in het begin heel open over geweest. Niemand heeft er eigenlijk op gereageerd van en ik ben er ook open over. Als men er vragen over stellen, dan ga ik er ook op antwoorden.
0: Ja.
1: Waar dat er ook voor zorgt. Dat mensen wel alles begrijpen.
0: Ja, want het is geen gemakkelijke ziekte. Hè? Het is eigenlijk een soort, mag ik dat zeggen, een soort aftakeling? Goh, moeilijk om dat te gebruiken.
1: Ik zeg het zelf ook.
0: Ja?
1: Ik zeg het zelf ook, aftakeling. Ja, dat je niet tegen kan vechten. En dat gewoon, je niet weet hoe dat verloopt. En bij de ene was sneller dan bij de andere. Maar inderdaad, ik noem het zelf ook. Het is zo onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar.
0: Ja. Onvoorstelbaar en onvoorspelbaar, denk ik.
1: Ja, dat ook.
0: Er is ook nog geen medicijn. Hoe blijf je dan positief, vraag ik mij af.
1: Dat is niet altijd evident. De ene dag is de andere niet.
0: Nee.
1: Maar ik heb 2 kinderen en een fijne man. En daarvoor doe ik dat ook vaak.
0: Ja.
1: Ik doe mijn job ook heel graag. Ik leef graag. Ik ben een positief, gelukkig persoon. En denk
0: dat helpt al waarschijnlijk. Ik ga er een van die kinderen eens bij halen. Anke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Anke, jij bent 12 jaar en Sophie is jouw mama dus. Ja, ze heeft jou eigenlijk een beetje geïnspireerd, hè? Mag ik dat zeggen? Vertel eens.
2: Het wordt allemaal en net is, wil ik graag neuroloog worden.
0: Mm-hmm.
2: Dat is al een droom die ik wel heel lang heb.
0: En hoop je dan dat jij misschien toch op de een of andere manier de ziekte wat beter kan begrijpen of wel voor een geneesmiddel kan zorgen?
2: Ja, dat is wel mijn...

0: Alphabet. Your mobility made easy. Radio 2 in Antwerpen, live.
1: Extra een beetje verzorgen.
2: Doe dat maar. Het klinkt alsof je een hele, hele lieve mama hebt die dat meer dan ooit verdient. En geef elkaar ook maar een dikke knuffel. Zeg, dames, dankjewel om aan de lijn te komen. Ik ga straks nog een soort outfit change doen, denk ik, toch naar iets oranje. Ik vind dat ik dat nu toch ook wel moet doen. Dus voilà. Zeg, veel plezier vandaag. Dag.
1: Ja, dankjewel. Ja.

een grote roze strik rond binnen, want ze is het cadeautje voor de buurt die gekozen wordt tot beste buurt. Ons Camille. En we weten maandag wie dat wordt. En woensdag is het dan natuurlijk het beste buurtfeest, waarop ze hopelijk ook die nieuwe single zou zingen. Dat zou helemaal goed zijn.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Want To Have Fun. Bij de Radio 2 Weekwatchers is dat ook zo. Dus pak alvast die afstandsbediening van de televisie. Zet hem op VRT Canvas en geniet mee van de Radio 2 Weekwatchers. Zometeen live vanuit Oostende.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Witte Raven is wel meer een comfortzone overwinnen. Dit is gewoon een leuk spelletje om naar te kijken. Maar daar kunnen we toch geen programma van een uur van maken. Op VRT.

0: VRT1 zoekt Danira naar televisie met diepgang. En daar zijn beelden van. Op VRT Canvas volg je live de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor Cello. En op VRT Max ga je een ander soort spanning opzoeken met de serie Black Sands. Alvast veel kijkplezier.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaarsjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: 6 uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Meer langdurig werklozen vinden een job nu uitkeringen beperkt zijn in de tijd. Oekraïne heeft Russische olie-infrastructuur aangevallen. En in het basketbal spelen Oostende en de Antwerp Giants tegen elkaar om landskampioen te worden. 12% van de Vlaamse langdurig werkzoekenden die net hun uitkering verloren, vond eind maart een job. Vorig jaar was dat nog 9%. Dat blijkt uit een studie van de VDAB die voor het eerst de gevolgen nagaat van de nieuwe wet, waarbij mensen nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Die wet geldt sinds begin dit jaar. Sindsdien verloren al heel wat mensen hun uitkering. Het begon met de groep die al meer dan 20 jaar werkloos was. In april kwamen daar de mensen bij die minder dan 8 jaar werkloos waren. 27% van hen had een maand later al wel een job. De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming. Een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Uit die bevraging blijkt ook dat kiezers van 2 Vlaamse partijen opvallend meer ontevreden zijn dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgraven.
1: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang. En langs de andere kant de kiezers van PvdA. Daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie. Maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die 2 kiespublieken schieten er echt uit wat betreft ontevredenheid met de democratie, maar ook ontevredenheid met de manier waarop onze maatschappij evolueert en waar we naartoe gaan.
0: In Buggehout in Oost-Vlaanderen hebben enkele honderden mensen gisteravond een waken gehouden voor de slachtoffers van het ongeval van dinsdag, waarbij een schoolbus werd aangereden door een trein op een overweg. De chauffeur, de begeleidster en 2 kinderen kwamen om het leven en 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Tijdens de waken werd een minuut stilte gehouden en op de plaats van het ongeval werden witte ballonnen opgelaten. En veel mensen vonden het belangrijk om aanwezig te zijn.
2: Om ons medeleven te betonen eigenlijk aan de kinderen die gestorven zijn, die liggen ook in ons ziekenhuis. Dus daarom dat ik eigenlijk wel mijn steun wil meegeven.
3: Het is heel erg wat er gebeurd is en iedereen ziet er veel van af. Er zijn ook mensen van mijn klas dat het echt gezien hebben. En voor hun is het heel chockerend, zeker om hier te staan. Ik denk dat ze hier ook ergens zijn.
0: Volgende maand houdt de gemeente Buggehout ook nog een officiële herdenking. Oekraïense drones hebben afgelopen nacht de haven van Taganrog aangevallen. Een militair knooppunt in het zuiden van Rusland is dat. En ook op de door Rusland bezette Krim werd olie-infrastructuur geraakt. Marijn Trio, is er veel schade?
4: Wel, in de haven van Taganrog is brand ontstaan op een olietanker en in een olieopslagplaats. Wat de schade is op de bezette Krim is nog niet duidelijk, maar de gevolgen van die Oekraïense aanvallen op olie-infrastructuur worden daar wel alsmaar duidelijker. De lokale leider van de Krim kondigde gisteravond aan dat inwoners nog maar maximaal 20 liter benzine per dag zullen mogen tanken. En die tekorten zijn ook het gevolg van alsmaar effectievere Oekraïense drone-aanvallen op een belangrijke snelweg die de Krim verbindt met Rusland door bezet gebied in het oosten van Oekraïne. Oekraïense drones worden massaal die kant op gestuurd, meer dan 100 kilometer van de frontlijn. En ze zijn getraind om met AI op het moment zelf Russische militaire doelwitten te herkennen en te raken, zoals militaire transporten of tankwagens. En dat brengt dus de Russische bevoorrading meer en meer in de problemen.
0: Dankjewel, Marijn. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran als aan al zijn voorwaarden is voldaan. Dat zegt het Witte Huis na een vergadering van 2 uur over een mogelijk bestand. 2 voorwaarden zijn dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat de zeestraat van Hormuz weer open moet voor olie- en gastankers. Verschillende internationale organisaties zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen intussen voor een wereldwijd tekort aan olie deze zomer als de straat van Hormuz niet snel opengaat. En dat zou slecht zijn voor de energiezekerheid en voor de economie. In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde OKP Aalst uit en Antwerpen won van Limburg United. De finale begint volgende week donderdag. Wie het eerst 3 keer wint, is landskampioen. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Joao Fonseca. Het verslag vanuit Parijs is van Gilles Meulemans.
5: De eerste week zit er nog niet op en nu al is dit de meest chaotische Roland Garros in jaren. Na de opgave van Carlos Alcaraz voor het toernooi en de instorting van Jannik Sinner in de tweede ronde, neemt Parijs nu ook afscheid van Novak Djokovic. In een zinderende wedstrijd tegen de jonge Braziliaan João Fonseca won Djokovic de eerste twee sets, maar dan kantelde de match. Naarmate de avond viel, kreeg Fonseca meer grip op de wedstrijd. Zijn slagen werden harder en hij dwong Djokovic tot een vijfde set. Bij 6-5 maakte hij het af met drie aces op een rij. Nu ook Djokovic uit het toernooi ligt, komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van Roland Garros bij de mannen.
0: De dag start hier en daar nog met een onweer en daar hoort soms een stevige regenbui bij. Droger en zonniger weer straks bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op een onweer opnieuw toe. Morgen eerst veel wolken met in het oosten nog enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Dit nieuws begon met de langdurig werkzoekenden in Vlaanderen. Meer langdurig werklozen zijn opnieuw aan het werk, nu je nog maar 2 jaar een werkloosheidsuitkering kan krijgen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
6: Het is ver van ons bed, maar door een ongeval is de A12 van Antwerpen naar Brussel in Meissen volledig afgesloten.
7: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2.
8: Radio 2 Weekwatchers.
9: Ruben van Gucht.
10: Elke dag telt voor 2.
11: Het is zaterdagochtend, tijd voor koffie en pistolet. Al 11 jaar lang zijn wij er op

0: Radio 2.
1: Vrienden en vriendinnen, een zeer goede morgen met de nadruk op zeer. Want de Radio 2 Weekwatchers zijn vanochtend te gast in Oostende op het grootste maritieme festival van de kust, Oostende voor Anker. Mijn Weekwatcher vanochtend zou perfect voor een stoere zeebonk kunnen doorgaan, maar we kennen hem toch vooral als acteur, als zanger, als presentator, als performer, als kunstenaar, als vader, als eerste klas West-Vlaming. Graag een groot applaus voor Wim Oproek, dames en heren. Ik zou dezelfde woorden kunnen gebruiken om onze muzikale gast aan te kondigen. Een acteur, een zanger, een presentator, een performer, een vader, dat weet ik niet. Of we zouden hier al van een eerste primeur kunnen spreken. Maar zeker en vast ook een eerste klas West-Vlaming. Graag je applaus voor Niels de Stadsbader. Ook onze watcher van de week, watchers, durft al eens een H en een G door elkaar halen. Het is een West-Vlaming. Graag je applaus voor Hans Kools. En we kunnen pas helemaal van wal steken als ik mijn Weekwatchers band aan u heb voorgesteld. Mijn trouwe matrozen rechts van u. David Jevoor, Jan Chris Vinken, Pieter van Malderen en Cato.
2: Radio 2. Weekwatchers bij Radio 2.
1: Niels, dankjewel. Hans, dankjewel. Wim, kom erbij. Niels, als je er ook wil bij staan, zet u erbij. En anders is tot straks. Ga je pistoleken pakken, vriend, en een tasje koffie. Welkom, Wim Oproek.
3: Ah, dankjewel.
1: Long time no see. Ja. Let op de woordspeling.
3: Inderdaad. Ik dus, zie het.
1: Ik moet zeggen, ik denk dat het beste uitzicht is dat we dit jaar al... Wat zeg ik? Dat we in 12 jaar Weekwatchers al gehad hebben.
3: Oké, ja.
1: Dus toch een fenomenale achtergrond. Fenomenaal,
3: maar ik weet niet welke andere uitzichten jij nog hebt mogen beleven.
1: Wij hebben alles gehad. Alles hebben wij gehad. We zitten op een geweldige mooie plek. De Royal North Sea Yacht Club. Mm-hmm. En jij bent lid van deze club.
3: Ja, ik ben hier lid.
1: Wat moet je daarvoor doen?
3: Lidgeld betalen. Ja, lidgeld. Ja, dat is vergelijkbaar met de golf.
1: Oké. Nou, goede investering, moet ik zeggen.
3: Dat wel, ja.
1: Als je lid kan zijn.
3: Het is een aandeel.
1: Je bent vooral curator ook van het grootste maritieme festival van de kust. Oostende voor Anker. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar eerst de focus op jou, Wim. Want we hebben wat tijd in te halen nu we elkaar zo lang niet gezien hebben. Ik heb een paar snelle vragen voor jou. Mm-hmm. Zodanig gaat er een wekkertje lopen. 1 minuut krijg je de tijd. Vragen worden op jou afgevuurd. Jij moet zoveel mogelijk vragen beantwoorden in 1 minuut. Duidelijk? Here we go. Wanneer heb jij voor het laatst de slappe lach gehad, Wim Oproek?
3: De slappe lach? Gisteren nog.
1: Allee.
3: Jawel.
1: Dat gaat ongelooflijk snel bij jou.
3: Wat... Ik ben redelijk van de slappe lach. Ik zou hem nu al durven krijgen.
1: Ik zou graag eentje hebben vandaag. Okay. Wat is jouw grootste verborgen talent?
3: Mijn grootste verborgen talent? Misschien wel toch een culinair talent.
1: Oké. Wat is jouw mooiste of jouw favoriete West-Vlaamse woord?
3: Tabatata.
1: Tatitatutte. Ik begrijp het, maar ik vind het echt fantastisch. Ooit iemand tegengekomen die echt Frankie Loosveld heet?
3: Sterker nog, er bestaan er 3. Er is één van gestorven.
1: Ik ben een karma.
3: Jazeker. Er bestaan er 3 Frankie Loosveld.
1: Wat zou je graag nog eens voor het eerst meemaken?
3: Ach, de eerste kus.
1: Oh. Ja, ik ook eigenlijk wel. Nog eentje. Welke talentenjacht zou je kunnen winnen?
3: Een talentenjacht. Volgens mij, de minuut is om. De minuut. Ja, welke talentenjacht zou ik kunnen winnen? Ja, misschien wel een zangwedstrijd met een masker op je hoofd. Zo,
1: oh ja.
3: Zoiets.
1: Ja.
3: Mag er nog niets over zijn? Radio 2.
1: Dat is.
3: Sorry, ben te geweldig.
1: Oh, het is ongelooflijk. Ja, maar ik vind het goed.
3: De luisteraar zal nu al in zijn digitale pen kruipen.
1: Ja, nee,
3: haal die man van de radio.
1: Ik hou van overvloed.
3: Dat zien we.
1: Ook weer.
3: Dat maken we mee.
1: Zeethema. Ja, dat maak je mee. Oh, we gaan in het zeethema blijven natuurlijk. Ja. Er zijn van alle vragen gesteld. Fantastisch. Maar ook jij, beste Wim, kan vandaag 1 vraag stellen als jij op deze rode knop drukt. En je mag als...
3: Het was een test.
1: En de knop werkt.
3: Ja.
1: De knop werkt.
3: Kalm Oproek.
1: Ja, maar het is een geweldig nummer. Fan van Philip Robrecht? Dit is Philip Robrecht die dit nummer zingt.
3: Je absoluut.
1: Magie van Philip Robrecht. Ik vind het een geweldig nummer. En het heeft ons dus al jaren geïnspireerd voor die leuke rubriek. Je mag me alles vragen. Zit er al een idee klaar of moet je nog nadenken?
3: Ik moet nog nadenken.
1: Je moet nog nadenken, oké.
3: We hebben 2 uur. Hè?
1: Je hebt tot 10 uur de tijd om na te denken. Weet wel, als je deze knop indrukt, gaan wij 1 prangende vraag aan jou terugstellen.
3: Ah, oké.
1: De luisteraar of de kijker mag nu de vraag aan Wim Obroek insturen via de app van Radio 2. Wij pikken er eentje uit.
3: Oei.
1: Als jij tenminste die rode knop indrukt. Als jij beslist om die rode knop niet in te drukken, dan heb je een tegenprestatie aan je broek.
3: Oké.
1: Voilà. Altijd verloren dus.
3: Ja, dat is inderdaad altijd
1: verloren. Dat is altijd verloren.
3: Gewoon die deksels is
1: leuk. En voor ons altijd prijs.
3: Ja, ja.
1: Zo gaat dat.
3: We hebben in de val gelokt. Wij allemaal hier trouwens.
1: Denk erover na. Je hebt tot 10 uur. Ja. Wij hebben al wat gebabbeld. Het is tijd voor muziek. In zeetermen zou hij moeiteloos voor piraat kunnen doorgaan, want hij verovert alles. En laat zich ook graag veroveren. Vrienden en vriendinnen, graag een groot applaus voor Niels de Stadsbader.
0: Goedemorgen. Hè. Dit is voor het leven, voor altijd. Met jou wordt aan je geven, ik wil je nooit meer kwijt. Wat wil ik graag je man zijn, ik beloof eeuwige trouw.

0: Voorover mij van de one and only Niels de Stadsbader. De Weekwatches Band was er uiteraard ook bij Davy Bieffoor, Jan Kersvinken, Pieter van Malderen, dames en heren. Straks horen we Niels terug met een primeur. Maar eerst, beste Wim Obroek, ben je ervan bewust dat deze uitzending op punten staat?
1: Daar ben ik me totaal niet van bewust.
0: Was je niet van bewust? Want vanaf nu natuurlijk wel.
1: Oké, het is voor de punten.
0: Maak je dat enigszins nerveus?
1: Nee.
0: Nee, oké, dat is heel goed. Is er iets waar Wim Obroek nerveus van kan gemaakt worden?
1: Ja.
0: Zijn er toch dingen, ja?
1: Er zijn dingen die me wel nerveus maken.
0: Ja? Kan je dat zo even meedelen met de mensen?
1: De toestand in de wereld, om meteen een wegsfeermomentje. Ja. De brandstoftoeslag, de lange termijnrente. Er zijn zowel wat dingen die mij
0: Welkom bij Klaar.
1: De occasionele streep in de
0: onderhoed.
1: Voilà, de ondergoed.
0: Dat lijkt... Ah ja.
1: Kan me nerveus maken.
0: In elk geval, we gaan er volk bij halen. Die wordt vanochtend scherp in de gaten gehouden door onze watcher van de week. Watchers, hier is Hans Kools, dames en heren. En eindelijk ontmoeten ze elkaar in het echt.
2: Ja, ongelooflijk.
0: Wat is de eerste indruk?
2: Fantastisch, ja. Dus, Ruben, we mogen zeggen dat je een belabberde nacht achter de rug hebt.
0: Oh, het was half vijf.
2: En dan hebben we toch de grootste wervelwind van Vlaanderen naast u gezet. Dus,
0: I love it.
2: Ja,
0: ik heb dat ook nodig.
2: Dus, ik vind het tof dat ik hem een keer ontmoet. Ik ben eigenlijk... ik ken dus zijn broer zeer goed. Sinterklaas Obroek. Maar voor de rest is het de eerste keer dat ik hem live ontmoet. Dus,
0: ja. Enfin, jullie zijn waarschijnlijk onderstreeks elkaar wel eens gekruist. Of toch nog
1: nooit eigenlijk.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Nee, ik heb je een keer ooit gezien op een... op een vernissage waar hij het inleidend woord gaf. Maar toen hebben we elkaar niet gesproken. Maar je had een geweldige line-up vandaag. Hè?
0: Maar ik moet nu wel zeggen, ik ben onlangs ook eens naar Hans gaan kijken. En als je gaat kijken naar de show van Hans, wat staat er dan in afwachting van de show van Hans?
1: Ah, dat is ik kreeg een filmpje toegestuurd van iemand die in de Kortekdoom zat kijken. Voor aanvang passeert er toch wel een liedje van de dolfijntjes.
2: Mooi, schitterend. Hè? Ja.
1: Zat het in de playlist? Was het toevallig? Was het...
0: Ja, één man kan het ons bevestigen.
1: Was de technieken, niet op slinkse wijze. Maar dankzij de nieuwe technieken ben ik wel fan van Hans Kools.
0: En voilà.
1: Want ik volg hem op de gram.
2: Op de gram.
0: Zeg, wat verwacht je ervan vanochtend?
2: Ja, het is eerst en vooral een fantastische locatie en ook een geweldige line-up. Ik ben hier, toch een van de betere West-Vlaamse comedians. Wim Obroek is hier, misschien wel de beste West-Vlaamse acteur.
0: Dat denk ik
2: wel. En Niels de Stadsbader is hier ook. Dus...
0: Ik vermoed al waar je het meest naar uitkijkt. Dat is toch de ontmoeting met Wim Obroek.
2: Ja, absoluut. En het zijn allemaal West-Vlamingen onder elkaar. Dus we blijven in het maritieme, daarnet in een backstage. Het klonk al een beetje als een Oekraïense onderzeer. Dus dat gaat hier
0: ideaal,
2: de goede richting uit vandaag.
0: Ideaal. Je mag naar goede gewoonte plaatsnemen in het publiek. Neem pen en papier bij de hand.
2: Doe Hans, zeker.
0: De punten die komen er straks. Dus
1: dat wel... niet kwetsend zijn of zo.
0: Normaal gesproken, kijk, er is nog nooit iemand met minder dan 10 op 10 naar huis gegaan.
1: Ik dacht, er is nooit iemand met een neurodivergent naar huis gegaan.
2: Dat wel.
0: Kijk, dus normaal gezien kan het niet fout lopen of je moet het ongelooflijk naar de vaantjes helpen. Okay, maar ik geloof daar niet in. We horen jou straks heel graag terug. Hans Kools, dames en heren.
1: Dag Hans.
3: Knieën in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
4: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
3: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
4: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
3: Ook wij vieren mee met een uitzending van Radio 2 Weekend. Live van op de grootste werf in Vlaanderen.
4: Oosterweel in Antwerpen.
3: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
5: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 2+2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
6: 2+2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Santa Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Camille zong letterlijk wat wij aan het doen waren. Naar achteraan het kijken, de horizon aan het zoeken in Oostende. Oostende voor anker, daarom zijn we hier, het grootste maritieme festival van de kust. We zitten live in de Royal North Sea Yacht Club. En mijn weekwatcher is ook royalty, de one and only Wim Obroek. Wim, dit is een speciale plek voor jou. Je hebt het daarnet al gezegd, je bent lid van deze club. Maar dit was ook het begin van het reisprogramma De Bende van Wim.
1: Ja, juist, hè?
2: Dat klopt.
0: Juist, hè?
1: Hier zijn
0: jullie vertrokken.
2: Dat is een weetje en dat zijn leuke weetjes. Ik hou daar ook zelf van om bijvoorbeeld naar een filmlocatie te gaan. Ik was onlangs in Frankrijk, in de Ode. En daar zijn scènes opgenomen uit de film Le Petit Baigneur van Louis de Funès. En dan ga ik dat echt gaan opzoeken. Waar passeerde dat bootje, aan welke sluis? Maar hier is er ook een petite histoire eigenlijk. Ja, dat is wel waar. De Bende van Wim, een motorproject. Programma uit bijna de vorige eeuw.
0: Legendarisch. Jean Blaute was er onder andere bij.
2: Michiel Hendricks. Ja. En wij reisden door Europa. Wij reisden eigenlijk rond België. Dat was het, in plaats van de Route 66, rond België. En het begon eigenlijk in Oostende. Dus het programma startte, de eerste aflevering. Bij zonsopgang, heel romantisch, komt de eerste motorrijder aan.
0: Wow.
2: Het is nog mistig.
0: Wow.
2: Er hangen nevels over de vaargeul. En de motorrijder, ik dan, hè, stap uit aan de Lange Nelle. En de Lange Nelle, voor de kijker thuis, u moet maar even naar rechts kijken, in uw living, in uw veranda. En de Lange Nelle,
0: ja, we zien hem.
2: De Lange Nelle is die vuurtoren, weet wel, de beroemde vuurtoren van Oostende. En daar stap ik zogezegd naar binnen. Maar dat is niet waar. Dat was een filmtruc.
0: Hoe bedoel je, dat is niet
2: dat
0: waar?
2: Dat was een filmtruc. Dat was er een knip. En dan was eigenlijk het interieur van de Lange Nelle hier. En dan zat ik zogezegd in
0: een cafeetje
2: waar een eenzame baarvrouw mij een koffie schonk.
0: Ik heb me laten vertellen dat je die Lange Nelle zelfs niet eens kan betreden.
2: Dit is
0: dat
2: onmogelijk.
0: Was boerenbedrog.
2: Dat is wat televisie is en radio veel minder.
0: Ja, dat is waar. Hier kunnen we heel weinig doen. Eerst een klein geheimpje, mensen. Eerst een cinematruc die hier wordt prijsgegeven. Maar dat kan dus nog straffen, want jouw goede vriend en lid van die bende, Jean Blaute, die heeft ons nog een geheimpje verteld van achter de schermen. Jawel. En daarvoor halen wij met veel plezier, met heel veel plezier, beste Wim, de primeur jingle naar boven.
3: De primeur van de week.
0: En hij gaat nog vaak passeren vanochtend.
2: I love it. Kan
0: het zal niet
2: zijn.
0: Voor de laatste keer zijn. Dus, voor de bende van Wim, reisden Wim en co. onder andere door Ierland, van noord naar zuid. Alleen hebben jullie de kijkers daar flink bedot.
4: Natuurlijk, als je een reisprogramma maakt, heb je reisbeelden nodig. In ons geval rijbeelden. Die konden gemaakt worden in het groene Ierland. Waren het niet dat dat altijd werd uitgesteld, onder andere door het slechte weer. Maar goed, we waren in Bretagne en op een gegeven moment zei de regisseur: ik denk dat we hier de rijbeelden van Ierland wel kunnen nemen. Ja. Hé, mannen, je moet wel links rijden. Hè? We zijn in Ierland. Die hebben een stuk weg versperd, afgezet. Een drietal kilometer. De links rijdende bende van Wim in Frankrijk.
0: Ja, jongens, het is nog niet eens half negen.
2: Dat is nog een primeur, hè?
0: En we hebben al eerst de primeur / leugen.
2: De kroon al twee keer ontbloot.
0: Dat is echt waar, joh.
2: Het is echt wel, het heeft wel, ook wel een grote poëzie om dat soort trucken toe te passen. Het is eigenlijk zo oprecht mogelijk liegen, wat mijn job is.
0: Zijn jullie echt vertrokken in Oostende? Of is daar ook over gelogen?
2: Dat is
0: echt gebeurd.
2: We hebben, alles is echt geweest. Behalve, zijn nog wel een paar...
0: Wat hebben jullie nog zoal
2: We hebben, denk ik,
0: gelogen.
2: Op het einde van een aflevering komt er altijd een kampvuur.
0: Rond
2: het kampvuur. En dat is ook eens door een technisch foutje. Hebben we ook, dat was ook Ierland, uiteindelijk gefilmd in de duinen hier van Oostende. En gedaan alsof we zo ergens, ja, Schotland of zo zaten.
0: Goh, vriend toch, ja. De primeur van de week.
2: Niemand hoeft het te weten.
0: Nee,
2: regent primeurs.
0: Het blijft onder ons, zal ik jou zeggen.
2: We noemen het programma het Primurke.
0: Ja, maar sowieso. Er gaan er nog heel veel gaan er nog aankomen. Iedereen die nu luistert of meekijkt via VRT Canvas of via VRT Max. Hier is alles echt. Wij zitten in Oostende. Dat is niet gelogen op het Maritieme Festival. Oostende voor anker nog tot en met zondag. Wordt alles wat met zee te maken heeft in de kijker gezet. Het thema dit jaar is zorgen voor de zee. Mm-hmm. Het is een heel uitgebreid programma waar wij dus kunnen bijleren van de zee, maar ook genieten van live muziekoptredens. En deze man, rechts van mij, links voor u in beeld, is de curator van dit festival.
2: Ja.
0: Wat betekent dat nu, curator zijn van zo'n
2: festival. Dat is een mooie titel, hè? Maar dat is eigenlijk, ben je de, ja, inhoudelijk, nu ja, alles, dat is toch nog altijd John Crombé, de burgemeester.
0: Oké.
2: Dat is eigenlijk een fijne job, ik doe dat wel graag. Ik heb al eens een filmfestival mogen cureren, een groot festival in Brugge, en dan ben je eigenlijk gewoon inhoudelijk de inspirator, de organisator van alles wat er inhoudelijk kan en mag gebeuren. En dan is het aan de overheidsdiensten
0: om te zien wat er gefinancierd kan worden.
2: Dat mag en dat mag niet.
0: Ja.
2: Maar voor Theater aan Zee, dat heb ik ook al ooit eens gedaan.
0: Maar voor dit festival heb jij een film gemaakt?
2: Oostende voor Anker, wel.
0: Of... Ja, toch.
2: Ja, er is een film gemaakt. Er is een wat de zee betreft, ik zal het even kort samenvatten. Heb ik een instituut opgericht. Het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën.
0: Oh.
2: Het IOBZ. En ik wou een heel moeilijke afkorting, want alle oceanologische afkortingen van instituten zijn moeilijk. VLIS, ILVO, MDK, IOBZ. Het IOPS. Het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën. Het bestaat, maar als je het googelt, opletten, je komt ook bij de International Bank of Zimbabwe.
0: Ah joh, dat is iets anders. Maar
2: wij staan op één bovenaan op Google. En dat is een instituut wat eigenlijk de schoonheid en de betovering en het acute lijden van de zee onderzoekt. Het is... Slappe lach is hier al, hè?
0: Ja, maar het is geweldig.
2: Dus eigenlijk, dat instituut organiseert organiseert dat maritiem festival. Je ziet daar de tall ships, de drie masters, Le Français, prachtige schepen. Le Français is het schip wat in de jaren 50 is gebruikt voor de film Moby Dick. En wij organiseren daar lezingen, we proberen concertjes te doen. Maar het is vooral een fantastisch groot festival van oude schepen. Je kan ze bezoeken,
0: mooi,
2: je kan ermee gaan varen. En wij injecteren dat met een beetje inhoud. Zorgen voor de zee, een heel mooie titel. De zee zorgt voor ons, maar wij moeten echt wel voor die zee gaan zorgen. En er zijn tal van lezingen over wat leeft er in de zee. Ik heb een mooie lezing meegemaakt over de meeuw.
0: De meeuw?
2: De meeuw wordt gezegd, de ratten van de lucht. Ze zitten hier en ze zorgen voor overlast. Maar ik heb ze toch omarmd na die lezing.
0: Je hebt ze beter leren kennen eigenlijk.
2: De zwartkopmeeuw.
0: Je komt uit het binnenland natuurlijk. Je komt uit Bavikhoven, dat is in de buurt van Harelbeke.
2: Ja,
0: maar als kind kom je natuurlijk graag naar de zee al. Dat heeft voor een stuk met jouw doop, Peter, te maken. Dat heeft ook met... het eten hier te maken, met herinneringen te maken.
2: Ja, de vraag, als je dan hier aan zee bent, en dan vraagt hij, wat heb jij met de zee? Heel veel, maar de echte, allereerste herinneringen zijn voor mij inderdaad mijn parrain, Charles Lambert.
0: Alsjeblieft.
2: Prachtige naam.
0: Mooi.
2: En zijn zoon heet Christophe Lambert.
0: Ook niet slecht.
2: Een acteur, ik is dat. Maar, hij had een mooie... een oud schip en een jacht in de jachthaven van Nieuwpoort. En als kind mocht je dan meegaan en dan dat Frans en mengend met dat Vlaams in dat jachthaventje. Maar de leukste herinnering was eigenlijk als het schip aan wal lag in een hangar en moest dan op een ladder klimmen, ondertussen de mossels eraf schrepen. En dan aten wij cassoulet uit blik.
0: Cassoulet uit blik?
2: Ken je dan nog cassoulet? Dat is zo met bonen en cassoulet. Erger dan de ravioli uit blik is dat eigenlijk. De rode saus met witte bloem.
0: En daar word jij gelukkig van?
2: Wel, hij pimpte dat met garnalen, met verse herders. Mm. En het is die combinatie dat voor mij de zee maakt. Cassoulet uit blik met verse hernors.
0: Die verse hernors, die kan je straks nog zoeken. Maar cassoulet, dat hebben we op zijn minst al meegebracht.
2: Een potje cassoulet.
0: Een lekkere pot cassoulet. Ik heb alles voorzien vanochtend, ja. Wim. Straks meer daarover.
2: Vleeswaren uit onze werkplaats.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Deze komt wel degelijk uit Ierland. Van Morrison met
1: de
0: Brown Eyed Girl.
1: Belfast Cowboy.
0: Oh, en ja, deze heerlijk. Man kon bijna de hele tekst. Niet bijna, hij kon hem helemaal meezingen.
1: Helemaal, van voor naar
2: of zoals zij West-Vlaanders zeggen, je is van hier.
1: Ja, je is van hier.
0: Is dat zo?
1: Van hier. Hier.
0: Ja, van hier. Hier. Ja, ja. Maar het is een late nacht geweest.
2: Een korte nacht, hè?
0: Een zeer korte nacht en een late avond. Dus vergeef mij dat ik niet onmiddellijk de woordspelingen door heb.
1: U heeft het gehoord. Ik ken het etablissement waar u hebt verbleven deze nacht.
0: Maar het is een valstrik.
1: Het is een valstrik. Ja.
0: Ik denk dat, dat ik niet de enige ben die daar ooit in de val
1: er
0: is gelopen.
1: Er zijn er die er nooit zijn uitgekomen uit de Lafayette.
0: Vreselijk. In elk geval, u heeft hem gehoord. We hebben een nieuwe gast. Graag je applaus voor Niels de Stadsbader, dames en heren.
3: Goedemorgen. Dank u, dank u.
0: Hoe was het bij jou de nacht? Want we hebben gisteren samen al een gala van het Wattagefestival gevierd.
3: Ja, ja. Ik mocht daar samen enkele grote renners in de bloemetjes samen, zetten, ja. Samen met jou.
0: Maar jij bent verstandiger geweest en jij hebt het hazenpad gekozen.
3: Ja, maar het ding is, ik moest vandaag 3 nummers voor jouw programma zingen.
0: Ik weet het.
3: En als je me vraagt, weet ik dat het goed is. Dus
0: dat is heel goed,
3: vandaar.
0: Jongen. Niels, Wim, jullie zijn quasi buren. Deerlijk, Haarlembeke.
1: Dat klopt.
0: À peu près 3 kilometer.
1: En wij wonen daar ook nog, hè?
3: Ja, ja, wij zijn onze streek zeer trouw gebleven.
0: En wat jij misschien niet weet, Wim, er is een link tussen de families.
1: Ola.
0: Meer bepaald tussen de vader van Niels en jouw grootmoeder.
3: Grootmoeder en grootvader.
1: Klopt.
0: Hoe zit dat precies, Niels?
3: Mijn papa is kinesist en een van zijn allereerste, hoe zeg je dat dan, klanten? Patiënten?
1: Ja, patiënten. Ja, klanten, maar
3: was uw opa?
1: Ja.
3: En de Mimi kent hem ook.
1: Jules de Kavelen en Marion de Lodre.
3: En dat was het. Ons papa zei dan altijd, moet je weten waar ik geweest ben vandaag. Ben ik geweest bij de grootmoeder van mijn molbroek. Zo gaat dat dan.
1: Maar ik heb zijn vader ooit
3: van mijn molbroek.
1: En een vader heb ik al een keer gezien. Maar dat is het verschil.
0: Dus, maar voor de rest is
1: voor de rest. Maar wij wonen 10 meter verder van Deerlijk.
0: Ja.
1: En we er klappen heel terhans anders.
0: Dat kan niet.
1: Maar ik heb de vader van Niels elke keer... Ter hoogte van Nazareth aan het tankstation komt er de man naar mij. Mijn zoon is ook bekend, hè? Mijn zoon, ken dan? En dat was de vader van Niels.
0: Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja, we all love Kees, want Kees is een trouwe luisteraar van de zaterdagochtend. Dus
3: altijd.
0: Alle trouwe luisteraars van de zaterdagochtend omarmen wij alsof het onze eigen kinderen zijn, Wim. Dus we love him. Niels,
1: poëtisch, mooi.
0: Gisteren heb jij een nieuwe single gedropt.
3: Klopt.
0: Vuur en Vlam, die verwijst naar die periode natuurlijk. Ja, we kennen het verhaal. Enfin, we kennen het verhaal niet, maar het gaat over... De loft die een jaar of 2 geleden ondertussen afgebrand is, dat heeft heel veel teweeg gebracht in jouw leven.
3: Het is te zeggen, het is eigenlijk een soort knipoog inderdaad naar die periode, maar het is vooral eigenlijk een soort dankjewel aan de mensen die er toen heel hard zijn geweest. En ook eigenlijk een heel positief nummer, want ik had ook een andere weg kunnen opgaan, maar als je huis afbrandt op dat moment, dan denk je dat je alles kwijt bent, maar dan zie je eigenlijk hoeveel dat je net hebt. Namelijk de mensen rondom u die er voor u zijn. En ja, dan, als die allemaal alles helpen meedragen op dat moment, dan wordt het toch allemaal een pak gemakkelijker. Dus ja. Daar gaat het eigenlijk
0: over. Ik vind
3: over.
0: Dat wel opvallend, want ik zou inderdaad verwacht hebben dat je daar een soort melancholisch nummer over zou geschreven hebben. Van alles wat je verloren had in je leven en toestand. Maar nee, je hebt bewust gekozen voor iets...
3: Ja, maar ik denk, moest ik dat nummer vrij snel daarna geschreven hebben, dat het een ander nummer was geworden, sowieso. Maar we zijn nu natuurlijk, 2,5 jaar verder ondertussen. Dus je kan er op een andere manier naar kijken. Dit nummer is nog niet zo heel lang geleden ook geschreven. En ik ben vooral super content dat wij binnenkort bijvoorbeeld opnieuw in een eigen huis gaan wonen. Bijvoorbeeld. Daar kijk ik geweldig naar uit. En ik heb een fantastisch lief. Ik heb super lieve vrienden, familie die er voor mij zijn. Ik heb een fantastische job. Ik sta naast mijn molbroek.
0: Dat is geweldig.
3: Allee, om maar
0: dat
3: te zeggen.
0: Dat kan niet meer stuk.
3: Nee, dus ik sta er heel positief tegenover. En ik heb daar ook veel uit geleerd. En daar gaat het eigenlijk over. Daar gaat het eigenlijk over.
0: Je hebt het zo even langs de neus weggezet. Maar ik wil het toch graag wat groter maken. Op dit moment huur je nog. Maar volgende week... Primeur Pieter van Malderen.
4: De tweede primeur van de week.
0: Abba ja.
3: Ja?
0: Je gaat dus... Allee, jong.
3: Half juli is het zover. Maar dat is tof, hè, want vooral duidelijkheid, super dankbaar over de plek waar ik nu kan zijn.
0: Het blijft Deerlijk?
1: Of wordt het Antwerpen?
3: Nee, we blijven Deerlijk trouw natuurlijk. Okay. Maar het ding is dat als je bijvoorbeeld in een zetel zit die niet van u is en uw petekinderen komen langs en zeggen oh. Hè, let op dat je er niks... dat niet vuil wordt of wat dan ook. Als dat uw zetel is, dan...
0: Je bent baas in eigen
3: Voilà, uw eigen frigo, uw eigen tv, uw eigen... Daar heb ik lang naar uitgekeken, dus ik kijk geweldig naar uit.
0: Dat is heel lang geweest, dat je 2 jaar en een half met die gedachte moet leven.
3: Ja, maar er zijn ergere dingen dan dat, hè. Maar
1: Waar heb je dan nu gewoond, sorry? Waar heb je dan nu gewoond?
3: Ook in Deerlijk, hè.
1: Ah, okay.
3: Ja, tuurlijk. Er zijn nog huizen in Deerlijk.
0: Ja, maar ik hoorde bijvoorbeeld dat er mensen waren zoals Mark Koeken bijvoorbeeld. Die belde, die zei van, kijk, ga op hotel. Enfin, mijn hotel. Op mijn kosten. Mijn kosten, zolang je wil. Dus er zijn er zo telefoontjes binnengekomen van mensen die jou echt out of the blue hielpen.
3: Ja, vooral ook sowieso vrienden, maar ook collega's inderdaad. Zo heeft Mark inderdaad gebeld van, ik heb een hotel in Knokke, als je weet, voor een paar maanden. Dus dat was super lief. James Cook heeft mij gebeld. Lien de Merkpoel bijvoorbeeld, die had dan weer allemaal foto's verzameld van vrienden en familie. Had die een kadertjes gegeven om die aan de eerste muren terug op te hangen, om toch een soort van herinneringen te hebben. En, dat vond ik ook super lief, Jeroen Meus bijvoorbeeld, plots ging de bel. Ja. En daar stond iemand, er was een pakje geleverd en allemaal potten en pannen met een briefje daarbij van, Jeroen, dan moet je daar niet meer aan denken. Dat is heel mooi. Ja.
0: Ik vind dat wel mooi.
3: Kijk, als ik het vertaal, waar ik er...
0: Maar ik snap dat, want het is op zo'n momenten dat je natuurlijk...
3: Terwijl ik bijvoorbeeld Jeroen niet supergoed ken, hè, want mensen denken vaak, hè, collega's kennen jullie elkaar goed. Sommige mensen, zoals wij bijvoorbeeld wel, maar andere mensen iets minder. En net omdat dat dan van die mensen komt, denk je, alleen omdat die daar nu mee bezig is, dat is eigenlijk wel straf.
0: Ja.
3: En ik denk dat je dat op begrafenissen bijvoorbeeld ook hebt, als je een dierbare verliest en je ziet plots iemand staan, dat je denkt, amai, dat is wel chapeau dat die hier is, dat dat u echt niet verwacht, dan raakt u soms nog mee.
0: Ik snap het. Man, het mag duidelijk zijn, dit wordt de ochtend van de primeurs. De weekwatches gaan daar vol voor. Wim, jij combineert ook van alles en nog wat. Niels is superdruk bezig. Die gaat binnenkort ook... Ben je aan het zwaaien?
3: Ja, ik mag dit even uit mijn oortjes. Sorry, het is
0: technisch. Het is technisch. Ja, maar dat mag live op antenne. Dat mag allemaal live op antenne. Ik zou zeggen, je mag al plaatsnemen aan de microfoon. Je hebt nog een kleine minuut voor we de primeur gaan horen. Niels de Stadsbader met dus de nieuwe single Vuur en Vlam. Voor het eerst live op de radio.
5: Vrouwies. Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Radio 2.
0: Lieve mensen, vrienden en vriendinnen, voor wie de afgelopen jaren het hele en het halve land heeft doorkruist om Niels de Stadsbader aan het werk te zien, er is goed nieuws. Niels maakt binnenkort zelf de oversteek naar het theater. 25 theatervoorstellingen, sowieso ergens bij jou in de buurt. Niels de Stadsbader, kom thuis. Dat is de titel van de tournee. Tickets te vinden via nielsdestadsbader.be. Maar vanochtend kwam hij gewoon naar ons, naar de Radio 2 Weekwatchers in Oostende, om zijn nieuwe single in primeur voor het eerst helemaal live op de radio te brengen. Vuur en Vlam, hier is Niels de Stadsbader. APPLAUS.

0: Niels de Stadsbader met vuur en vlam en een primeur, want voor het eerst live op de radio de nieuwe single. Dankjewel, Niels. Ja, hij pakte wel, vond ik, op een of andere manier.
1: Supermooi nummer, ja? Echt waar.
2: Ja, dank je.
0: Zeker weten wat de betekenis
1: ja,
0: is.
1: Ja.
0: Ja, goed gedaan. En zoals je zei, op een positieve manier gebracht.
2: Voilà.
0: Je hebt een theatertournee, ik zei het net al. Mm-hmm. Niels de Stadsbader komt thuis.
2: Ja.
0: 25 voorstellingen. Wat mogen de mensen verwachten?
2: En wel, ik vond het heel belangrijk, de afgelopen jaren hebben mensen heel vaak de moeite gedaan om heel lang in de auto te zitten en aan de andere kant van het land te rijden, bijvoorbeeld naar sportpaleizen en zo. Maar ik vond het wel tof om eens zelf tot bij de mensen te komen en vooral ook in iets intiemere settings te gaan spelen, omdat het ervoor zorgt dat je ook andere nummers kunt spelen. Bijvoorbeeld, Wim zal dat herkennen, als je op een festival wordt geboekt, willen mensen zich vooral amuseren. En dat is super tof. Maar soms schrijf je ook een nummer dat echt over iets gaat, dat je wilt delen met de mensen. Is er niet altijd plaats voor in zo'n theater, kan dat wel. Dus daar kijk ik geweldig naar uit. We gaan met een paar muzikanten iets heel intiem brengen. En heel Vlaanderen rond bij de mensen thuis, vlakbij in het dichtstbijzijnde CC. Dus kijk ik echt, dat is lang geleden.
0: Ja.
2: Je kunt ook eens babbelen met de mensen.
0: Dat is ook waar. Ja. Zoals hier vandaag.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld.
0: Wanneer staat de première gepland en waar ga je dan naartoe?
2: We beginnen begin januari, dat weet ik. En we spelen tot eind april.
0: Pinnige tournee.
2: Ja, ja, absoluut.
0: Drie maandjes, volle gas.
2: Zeker, absoluut.
0: Geweldig.
2: We hebben er zin in.
0: Jij gaat dit weekend ook zingen, Wim.
1: Ik zing bijna dit hele weekend hier. Ja, gisteren hadden we nog met Borokov een soort de kleinste ode aan Arno himself. En Borokov is een klezmerband uit Brussel. Dat was heel fijn. En straks treed ik hier nog op met kapitein Winocchio.
2: Ah, oh, leuk.
1: Dus voor de kinderen.
0: En voor het zover is, ga je zelfs nog tijdens de Weekwatchers een nummer
1: brengen. Een lied te berden brengen.
0: Dus,
1: onder lichte dwang. Ik zing heel graag.
0: Je zingt supergraag. In alle geval, mensen, we gaan er allemaal even van bekomen, want het is natuurlijk een pittig verhaal dat Niels net verteld heeft op een positieve manier. We hebben een primeurtje van Bart Kael.
2: Hola.
0: Die zeilt namelijk voor het eerst.
2: Mo. Hey.

0: Zeil je voor het eerst van Bart Kael, die je hier ook af en toe kan tegenkomen in Oostende. Want als ik me niet vergis, hebben Luc en Bart hier een buitenverblijf.
1: Oei, niemand hoeft het te weten.
0: Ja, maar
1: niemand
0: ze gaan met pet en zonnebril op de dijk en dan herkent niemand hen.
1: Ah, ik dacht gisteren al, een oud visserskoppeltje te zien waarvan ik dacht, het is...
0: Zou het wat voor jou Bart zijn, een buitenverblijf aan zee, Wim?
1: Oeh, nee.
0: Of heb je dat al?
1: Nee, dat heb ik niet. Nee, dus,
0: het hoeft niet.
1: Nee.
0: De kust is dichtbij. Ach. Zeg, we hadden het dus over primeurs vandaag. Ja, en we blijven het over primeurs hebben. En je hebt er nog eentje, beste Pieter van Malderen.
2: De derde primeur van de week.
0: 19 juni in Kuurne.
1: 19 juni in Kuurne, is dat een primeur? Dat is een primeur.
0: Ja, dat is een primeur, hè?
1: Absoluut.
0: Jij treedt op, maar niet zomaar.
1: Nee.
0: Met je dochter.
1: Ik treed niet op met mijn dochter. Maar het is wel een primeur waar we nog wat reclame voor kunnen gebruiken. Ik ben al een paar. Ik ben lid van de eerbiedwaardig lid van de Raad van Bestuur van het Ventiel.
0: En
1: dat is een buddywerking voor mensen met jong dementie. En die bestaan 10 jaar en daar kwam de vraag, zou je niet... Ik wou graag eens een voorstelling maken met hen. En we maken een dansvoorstelling.
0: Alright.
1: Mijn dochter is danstherapeute en psycholoog. En zij is een traject gestart, wekelijks dansen. You can jive. Ik hou van nu dat soort liedjes. En halverwege die tocht met een aantal mensen met jong dementie en hun partner of buddy... heb ik eigenlijk gezegd, van zouden we niet een dansvoorstelling maken? Echt een gechoreografeerde voorstelling. En die gaat op 19 juni in première op een locatie in Kuurne.
0: Mooi.
1: En 20 en 21 juni, daar zijn nog heel veel, en dat is de primeur, heel veel kaartjes voor. Het valt buiten alle andere communicatiemiddelen van de grote theaters en van de grote structuren. Dus we...
0: Ik zal er nog een stukje bovenop
1: doen.
0: Ventiel.be.
1: Wat blijft?
0: Ventiel.be.
1: Of via mijn Instagram kan je gemakkelijk een link vinden naar de voorstelling Vogels Vliegen Toch.
0: Kijk, we zijn in jouw leven gedoken, beste Wim, om dingen over jou te weten gekomen. We hebben dus al het een en het ander ontdekt. Vooral dat er gefoefeld dus werd met de bende van Wim. om scènes na te bozen. Ik heb nog een leugentje ontdekt over een ander reisprogramma via Van Oudenhoven. Daarin ging Rob van Oudenhoven op reis met een bekende Vlaming om zijn of haar idool te ontmoeten, zo ook met jou, Wim Onbroek. Rob vertelde over die keer dat jullie samen in L.A. waren.
3: En Wim had eigenlijk een gedicht van Baudelaire op muziek gezet en hij heeft dat daar gebracht voor de enige echte Jodie Foster.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Van Looy was daarbij als regisseur. En ze hadden gezegd eigenlijk... Ah, ja,
1: hier is
0: voilà,
1: de foto.
0: Ja, hier is de foto in Los Angeles. En Erik van Looy was daarbij. En we waren in de Four Seasons Hotel. We zouden Jodie Foster een uur spreken. En we hadden iets gemaakt voor haar. Een dubbing van The Silence of the Lambs. Dat we gingen laten zien, maar in het West-Vlaams. Dus ze zit daar op een stoel. Jodie Foster. En Rob zegt... Hey Jodie, we're gonna show you a dubbing we made from The Silence of the Lambs. En we hadden dat effectief gedaan. En ik echt, mijn broek zakte af van schaamte. Dus zij zit te kijken en dat begon zo. De stilte der labberen. Met Rob van Oudenhoven en Wim Obroek. Zul je hier een glasje Chianti drinken? Maar ze vond het allemaal geweldig. Ze vond het gedicht geweldig. We hebben gezongen en op het einde kregen we nog 3 kussen van Jodie.
1: Fantastisch. Kijk, op de foto gaan met Wim Obroek op een soort achtergrond. Het kan altijd. We hebben een kartonnen Wim Obroek voorzien. We gaan die zo meteen installeren hier, onze analoge Photoshop.
0: Het is Jens de Donker.
1: Ja, we gaan er nog iets van maken. Mensen, Cato staat klaar om ons te vertellen wat er deze week allemaal gebeurd is, maar dan in een muzikale versie. Hier is het enige echte, het onversneden. Oh, wat een week!
2: We maken ons weer zorgen over onze economie. Groen licht voor de hervorming, maar is dat wel positief? En Elisabeth studeerde af. Het Koningshuis zo fier. De Sinkse voor ging weer van start. Een maand voor...

in Buggenhout laat niemand onberoerd. En op de tram, daar ging het fout, de onrust die neemt toe. Kopecky huwde met een merks, proficiat aan het paar. En Martin Prene werd een ster, merci voor alle jaren.

0: wat een cadeau. En oh, wat een weekwatches bent. Pieter van Malderen, Jan-Chris Vinken en David Pieffort. We duiken de laatste minuten van het eerste uur. Wim Obroek, de rode knop staat hier nog altijd te blinken.
1: Je mag me alles vragen.
0: Ja, je hebt nog 40 seconden.
2: 40 seconden. De zee of de Ardennen?
3: De zee.
2: Vis of vlees?
3: Vlees.
2: Wit of rode wijn?
3: Rode wijn.
2: Top of bottom?
3: Sorry.
2: Top of bottom?
0: Als het over een vrouw gaat.
2: Bottom. Een tanga of een boxershort?
3: Voor
2: mezelf.
3: Een boxershort.
2: Dat waren al mijn vragen.
3: Oh, schitterend, man. Schitterend. I love it.
0: Lieve mensen, we gaan zo meteen met het kartonnen bord hier achter onze foto maken. Het tweede uur van de weekwatches komt er zo meteen aan met de one and only Wim Obroek.
4: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
5: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
6: La maffia!
5: Sissi, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
4: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
5: Snotneus.
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
9: Meedoen met al onze wedstrijden.
8: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
9: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
8: Schrijf je nu meteen in

0: op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max. Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten, of wat?
0: Soms gedragen kinderen zich...
1: Vermoeiend.
0: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: 9 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Meer Vlaamse langdurig werklozen hebben een job gevonden nu ze nog maar 2 jaar een uitkering krijgen. Dat blijkt uit een VDAB-studie die voor het eerst de gevolgen van die nieuwe wet bekijkt. Truit de Marais, die lijkt toch impact te hebben?
1: Ja, die blijkt effect te hebben, althans volgens Vlaams minister van Werk Demir. VDAB keek naar de groep werklozen die halfweg vorig jaar minstens 2 jaar werkloos waren en die dus dit jaar hun uitkering verloren. In maart vorig jaar had 9% al een nieuwe baan gevonden. Dit jaar is dat ook in maart al 12%. De nieuwe wet lijkt dus toch een en ander in beweging te zetten en dat zegt ook Joris Philips van de VDAB.
2: We zien alleszins dat er een trigger is, dat er wel effectief een effect is om te gaan zoeken naar werk. We hebben daar als VDAB ook op ingespeeld, met het actieplan ook van minister Demir, Vlaanderen werkt. Dus dat kan ook het effect meeverklaren.
0: Ja, sinds april hebben ook mensen die minder dan 8 jaar werkloos waren hun uitkering verloren. Hoe gaat het met die groep?
1: Ja, het gaat alles samen om 45.000 mensen. Maar ook daar, goed nieuws, in een maand tijd heeft ruim 1/4 van die mensen een job gevonden. Voor minister Demir opnieuw een bewijs dat langdurig werkzoekenden opnieuw aan de slag kunnen als ze maar voldoende ondersteund worden.
0: Dankjewel, Trui. De directeur van de gevangenis van Haren in Brussel heeft ontslag genomen. Hij was directeur sinds 2022, toen de gevangenis in gebruik werd genomen. Maar directeur Jurgen van Poeken stapt nu op uit protest tegen de overbevolking.
3: Als je kijkt naar de gevangenis van Haren, we zijn op dit moment de kampioen van de grondslapers geworden. Ik heb 275 gedetineerden die op de grond slapen. Dat is een gevangen op zich dat op de grond slaapt. En dat is de nieuwste gevangenis van het land. Dat is de gevangenis die het anders ging doen, die het beter ging doen, die aan reïntegratie ging werken. Ik spreek elke dag met mensen die zeggen dat ze op hun eigen 9 vierkante meter zich niet veilig voelen en daarvoor eruit willen.
0: De tevredenheid over de democratie in ons land daalt. Dat blijkt uit de resultaten van de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Uit die bevraging blijkt ook dat kiezers van 2 Vlaamse partijen opvallend meer ontevreden zijn dan andere kiezers, zegt professor Stefan Walgrave.
4: Dat is aan de ene kant het Vlaams Belang. Langs de andere kant, de kiezers van PvdA, daar heb je veel meer ontevredenheid over de democratie, maar eigenlijk ook over de maatschappelijke evoluties. Het gevoel achtergesteld te zijn ligt hoger. Het gevoel dat het vroeger beter was, ligt hoger bij die kiespublieken. Dus die 2 kiespublieken schieten er echt uit wat betreft ontevredenheid met de democratie, maar ook ontevredenheid met de manier waarop onze maatschappij evolueert en waar we naartoe gaan.
0: Oekraïense drones hebben afgelopen nacht de haven van Taganrog aangevallen, een militair knooppunt in het zuiden van Rusland. En ook op de door Rusland bezette Krim werd olieinfrastructuur geraakt. Marijn Trio, is er veel schade?
5: Wel, in de haven van Taganrog is brand ontstaan op een olietanker en in een olieopslagplaats. Ook op de Krim is een oliedepot geraakt en de gevolgen van al die Oekraïense aanvallen worden er ook alsmaar duidelijker. De lokale leider van de Krim kondigde gisteren aan dat inwoners nog maar maximaal 20 liter benzine per dag zullen mogen tanken. Dat benzinetekort is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen diep in Rusland, maar ook van alsmaar effectievere drone-aanvallen op een belangrijke snelweg in bezet gebied die de Krim verbindt met Rusland. Oekraïnse drones worden massaal die kant opgestuurd, meer dan 100 kilometer van de frontlijn, en ze zijn getraind om met AI Russische militaire doelwitten te herkennen en aan te vallen, zoals militaire transporten of tankwagens. En ze plaatsen ook mijnen en dat brengt de Russische bevoorrading natuurlijk meer en meer in de problemen.
0: Dankjewel, Marijn. In het basketbal spelen Oostende en Antwerp Giants de finale om de Belgische titel. Titelverdediger Oostende schakelde OKP Aalst uit en Antwerpen won van Limburg United. De finale begint volgende week donderdag. Wie eerst 3 keer wint, is landskampioen. En op het tennistoernooi van Roland Garros is Novak Djokovic uitgeschakeld in de 3e ronde. De Serviër verloor in 5 sets van de Braziliaanse tiener Fonseca. De wedstrijd duurde in totaal 5 uur. Eerder werden ook topfavorieten Jannik Sinner en Ben Shelton uitgeschakeld. En Carlos Alcaraz gaf al op voor het toernooi. Van de top 5 van het mannentennis stoot alleen de Duitser Alexander Zverev door naar de laatste 16. De dag start hier en daar nog met een onweer en daar hoort soms een stevige regenbui bij. Straks wordt het wel droger en ook zonniger bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond neemt de kans op onweer opnieuw toe. Morgen eerst veel wolken met in het oosten nog enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Er valt momenteel veel neerslag in Brussel, Vlaams-Brabant en zuidelijk Limburg. Hou rekening met aquaplanning. Er zijn op diverse plekken aanrijdingen gebeurd. Op de E40 van Brussel naar Luik 3 ongevallen tussen Heverlee en Boutersum, telkens op de linkerrijstrook. Op de E314 van Leuven naar Lummel is in Bekkevoort de linkerrijstrook dicht. In Brussel zijn tunnels dicht door wateroverlast. De Georges-Henri-tunnel in beide richtingen, de Montgomery-tunnel in de richting van Meijzer. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt zijn er problemen door een ongeval in Antwerpen-Oost. Het is aanschuiven tot op de Antwerpse ring.
7: Natuursteen, parket in Bermo.
8: Radio 2. Olé, olé. Radio 2 Weekwatchers.
9: Ruben van Gucht.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Het is zaterdagochtend, tijd voor koffie en pistolet.

0: Radio 2.
1: Lieve vrienden en vriendinnen van Radio 2, Weekwatchers zijn vanochtend aangemeerd op het grootste maritieme festival van de kust. Oostende voor Anker, de curator van dit festival. Wim Obroek is mijn ideale Weekwatcher. Samen met mijn muzikale gast Nielsen Stadsbader hebben ze al voor heel veel primeurs gezorgd. En wij blijven zoeken naar primeurs. Wij zijn nog lang niet uitgeprimeurd. Dat belooft voor het volgende uur van de Radio 2 Weekwatchers. Met Wim Obroek, dames en heren.

0: En daarnet heeft mijn zeer gewaardeerde weekwatcher Wim Obroek de rode knop ingedrukt. Dat wil zeggen dat de vragen kunnen ingestuurd worden aan het adres van Wim. Want dat de rode knop sowieso opnieuw zal ingedrukt worden met dan een vraag voor jou. Wim, om die primeurs te verzamelen, heeft mijn redactie deze week non-stop rondgebeld met vrienden, met collega's. We kregen niets dan lovende woorden over jou. Warme mens, artistiek aangelegd, sympathiek enzovoort. Herken je daar een beetje in?
1: Ik ben met verstomming gestaan.
0: Nauwelijks. Enfin, iedereen die ooit met jou op een podium stond, die kreeg ook al eens door jou de slappe lach. Mm-hmm. Dat klinkt dan weer wel herkenbaar. Mm-hmm. Maar het was niet alleen lachen. Hier in Brunnen zijn ook tranen gevallen.
1: Oh.
0: Ja. Bij jouw collega, bij actrice Else Dottermans.
1: Ai.
0: Het gebeurde tijdens Ten Oorlog. Een 11 uur durend stuk van Shakespeare. En ik geef nog een kleine trigger warning. Voor... Nee, dat kan niet meer. Je mag hem maar één keer indrukken. En ik geef nog een kleine trigger warning voor eventuele jonge luisteraars.
2: Jullie verkrachten ons met Franse broden. En in het vuur van het spel voelde ik en een Frans brood en een grote man van achter op mij neerkomen. En ik voelde mijn ruggengraat echt 2 stationen naar beneden zakken. Ik val op de grond en ik voel niks meer. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht. En er kwam een dokter, zo iets wat verlegen, maar toch vriendelijk, naar mij toe. En die zei, mevrouw Dottermans, mag ik even? En die trok nog zo'n half stuk Frans brood uit mijn roze legging.
0: Het goede nieuws is, met Els Dottermans is alles goed gekomen.
1: Ik ga het niet in een rolstoel.
0: Maar de vraag is, heb jij sindsdien nog stokbrood gegeten?
1: Ja, zeker. Toch met nog? Een beetje boter. Maar voor het groot verhaal. Deze anekdote komt uit een productie die heette Ten Oorlog.
0: Okay.
1: Iconisch genoemd, want wij speelden alle koningsdrama's van Shakespeare op één dag. Van 10:00 tot 's avonds 11:00. Een marathon met Jan de Cler en Els Dottermans en ikzelf. En er was een oorlog tussen de Fransen en de Engelsen. En we hadden bedacht, van we gaan dat doen met stokbroden. Dus Els Dottermans heeft daar zo een soort Napoleon goed op haar hoofd. Een roze legging. Ik was bij de Engelsen.
0: Ah.
1: En zo. En zei de hele tijd, allez, venez, venez, les anglais. En dan stakken wij stokbroden in de poep van de Fransen.
0: Om ze dood te steken, zo gezegd.
1: Om ze dood te steken. Maar dan is er een ongeluk gebeurd en dat was wel heel erg. Dat was tijdens een van de eerste try-outs. We hadden daar een jaar aan gerepeteerd in de vooruit. Jean-Luc Dehaene, de toenmalige, heel alle ministers, die waren daar. En dan is dat gebeurd. En Jeff Lambrecht, zaliger, de Midden-Oosten, de Rudy Frans van vroeger, die deed verslag van die allereerste grote première. Waar dat is gebeurd, en die is eigenlijk stilgelegd geweest. Want ik was ondertussen nog, ik zie Dottermans wegkruipen, en ondertussen nog lustig stokbroden.
0: andere Fransen.
1: En ik hoor aan het doden. Een ambulance is afgevoerd en hebben het stuk stilgelegd. In zak en as. En dan deed Jeff Lambrecht voor Ten Oorlog is afgelast, want er is een ongeluk gebeurd.
0: Zoals we vaker bij oorlogen.
1: Verpletterd door acteur X.
0: Ja. Zoals we vaker bij oorlogen zijn er ongelukken. Dat is zo.
1: In elk geval, en builen.
0: Ik weet niet of jij het al gemerkt hebt vandaag, maar we hebben geen enkel risico genomen, beste Wim. Enkel koffiekoeken en pistolets vanochtend voor de mensen. Geen stokbroden.

0: Lieve kleine Pirana, een nummer dat mijn weekwatcher Wimbroek al meermaals gebracht heeft om Luc de Vos van Gorky te eren. Maar die ene keer,
1: ja,
0: de dag nadat het gebeurde, blijft jou wel bij.
1: Ja, als ik dit nummer hoor, wij waren, of ik was de gast in de zevende dag, toen daar wordt nog muziek gespeeld. En dat was op een zondag en de nacht ervoor hadden we te horen gekregen van Luc gestorven was. En dan heb ik dat eigenlijk, deze kleine piranha, in een super trage versie gebracht. Een soort rouwklacht.
0: Of een rouwklacht, ja. Hoe dat je het ook wil zien. Wim, je hebt een bijzonder druk weekend. Enfin, wij hebben een bijzonder druk weekend hier in Oostende voor het boek. Morgen ben jij...
1: Bij jou
0: te gast, op het Plantagefestival in Oostende, maar dat is hier nauwelijks 2 kilometer
1: Jules
0: verder.
1: Cumul,
0: dat is zo, ja.
1: Ik sta hier ook naast Jules Cumul.
0: Ja, dat is een beetje waar. Ja. Je gaat samen met Jan Eelen onder andere en Lieve van Gils over jullie fictiereeks De Ronde. Toch een legendarische fictiereeks praten. Klopt. Maar natuurlijk ben je hier vooral voor Oostende, voor Anker. Voor alle mensen die daar naartoe willen komen. Dat kan natuurlijk, want ja, op zich is het vrije toegang.
1: Gratis, behalve een paar lezingen, betaal je een kleine stuiver.
0: Voilà. Of onze weervrouw erbij zal zijn, we weten het niet. Maar we kunnen het haar nu wel vragen via een live videoverbinding. Goedemorgen, Sabine Hagedoren.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Sabine, kom je vandaag nog af? Want het is heerlijk hier. En ik heb me laten vertellen dat er een aquaplanning is in het centrum van het land.
2: Ja, wel. Het is bij jullie in ieder geval, denk ik, op dit moment best wel wat aangenamer dan in Brussel. Want daar is het aan het onweren. Dus vooral het centrale deel van het land. Er zijn een paar onweders nog. Oost-Vlaanderen, Antwerpen. Maar het is vooral eigenlijk Brussel, rond Brussel. Vlaams-Brabant, Waals-Brabant. En ook het zuiden van de provincie Limburg. Waar die hevige onweders losbreken. Ook de provincie Luik trouwens. En ja, dat blijft allemaal wat hangen. Die zeer warme lucht, die vochtige lucht ook. Nog altijd zwoel weer, ook vandaag. Gaan we straks naar 25 en meer, tot hier en daar 30 graden. Dus drukkend warme blijft er. En dus de onweders kunnen zich ontwikkelen. En dat maakt dat er ook vanmiddag trouwens nog altijd her en der onweders kunnen losbreken. En die kunnen lokaal altijd wel hevig zijn, met veel neerslag, wel eens op en eraan. Neerslag, hagel, felle windstoten tot 80 km per uur. Maar dat kan misschien nog lokaal iets meer zijn. Dus altijd voorzichtig wezen in zulk weer. Kans op wateroverlast, op windschade.
0: Ik kan je zeggen, hier is het echt perfect.
2: Ja, ik weet het. Ik zie het ook hier op mijn computer dat bij jullie perfect is. Maar
1: Sabine,
2: dat is niet overal zo.
1: Sabine, mag ik eens vragen hoe de toestand is in de Ardennen?
2: Voor de Ardennen, op dit moment is het nog grotendeels droog. Ik zal eens kijken aan de laatste. De provincie Luxemburg, daar is het nog zo goed als droog, weinig of niets. Maar ja, weten dit de komende uren en ook later op de namiddag... Ja, de kans op onweer blijft er wel nog altijd in. Het is daar wel minder warm.
1: Dankjewel.
2: Het is daar wel koeler. 24 tot 27 graden vandaag. Dus dat is toch een pak minder dan voor Vlaanderen en voor Brussel. Vanavond hebben we dan van over Frankrijk ook nog onweer. En alweer kan dat hevig zijn met veel neerslag, met hagel, felle windstoten, alles erop en eraan. Tot morgenochtend eigenlijk blijft dat zwoelen toch duren. Het koelt uiteindelijk wel af naar 14 tot 17 graden, maar zo dat plakkerige blijft toch altijd nog wel wat voelen. En dan morgen is het vooral in het oosten, misschien nog in het centrum, een paar laatste regen- en onweersbuien. En dan schuiven die weg richting Duitsland. En vanaf het westen komen er dan opklaringen. Na de middag misschien af en toe ook nog wel wat meer wolken en een lokale bui, maar toch niet meer dat heftige weer. En vooral koeler. Temperaturen in het binnenland 23, 24 graden, dat is een pak minder dan vandaag, dus heel wat draaglijker. Ook in de Ardennen 20, 21 graden, voor de kuststreek 19 graden. Dus voor veel mensen zal dat opgelucht ademhalen zijn, denk ik. En dan begin volgende week gaan we naar het wisselvallige. Maandag grotendeels droog, dinsdag af en toe wat regen of een bui. Ook woensdag hier en daar een bui. En dan tegen woensdag zitten we aan maximaal rond 20 graden. En dat zijn dan de normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: En zoals ons moeder altijd zei, normaal is goed genoeg. Voilà. Dat is waar. Voilà. Helaas niet geluisterd. Dat is ons moeder.
1: Ik was te laat. Ik ben te traag. Ja. Ben te traag.
0: Sabine, dankjewel. Je was alweer een aangenaam meerwaarde voor het programma. Wim, wij moeten door naar mijn favoriet moment van de show.
1: Aha.
0: De 1-tegen-allen-challenge.
1: Okay.
0: Daarin daag ik mijn weekwatcher uit tot een duel.
1: Okay.
0: Niet met stokbrood, maak je geen zorgen. Ik speel voor mezelf en jij speelt voor de groep van weekwatchers die het hele seizoen al langs geweest is.
1: Oh, wat een verantwoordelijkheid.
0: En er heerst een sterk groepsgevoel, want ik loop momenteel 2 punten achter. Het is 22 voor jullie, 20 voor
1: hangt
0: mij.
1: Hangt daar een prijs aan vast?
0: Op het einde van de show natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, de eer. Maar de eer is zo belangrijk. Het is het allerbelangrijkste.
1: Ja, het is het allerbelangrijkste.
0: Hoe competitief ben jij, Wim?
1: Niet.
0: Niet?
1: Nee, het is echt erg. Komt met mij goed, om met mij te beginnen kaarten of sporten.
0: Ja, ja, dat komt goed uit.
1: Ik ben recreatief.
0: Over een dikke 3 minuten vertel ik jou wat we gaan doen.

0: on the beach.
1: Jongens, jongens, jongens, was het maar waar. Lieve Wimobroek, wij zijn hier vandaag op het Maritiem Festival Oostende voor Anker. Dat loopt tot morgenavond. Het hele programma vind je op oostendevooranker.be. Je hebt hier ook verschillende prachtige schepen die je kan bezoeken, van drie grote Dreammasters bijvoorbeeld. Maar ik ga aan dat programma, beste Wim, nog twee boten toevoegen. Twee die wij zelf gaan maken voor onze 1 tegen allen challenge. Tijdens de volgende plaat plooien jij en ik elk een bootje. Heb je een favoriete kleur, groen of blauw?
2: Doe maar blauw.
1: Blauw, alsjeblieft.
2: Blauw, zo hemelsblauw.
1: Ja, en bedoeling is dat we ze daarna ook te water laten.
2: Oké.
1: De persoon van wie het bootje het eerst zinkt is verloren.
2: Oei.
1: Ja, ja, ja. Heb je al veel boten geplooid?
2: Nog nooit van mijn leven.
1: Ik ook niet. Maak je geen zorgen.
2: Okay.
1: Ja, het gaat een bijzondere boot worden. 3 minuten hebben wij de tijd.
2: 3 minuten.
1: Bladpapier is voor jou. Wij gaan eraan beginnen.
2: Oké.
3: Dinsdag op Radio Bene.
4: Radio Bene, Italiaanse 40.
3: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
4: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
4: Radio Bene, Italiaanse 40.
3: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4.000 directe korting.
3: Het is Toyota.
5: Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Krevel.
7: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter. Profiteer nu bij Torst van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
8: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Radio 2.

0: Geboren en getogen in Oostende, deze man, Arno.
1: Maakt mij zo gelukkig. Dit nummer is toch fantastisch, hè?
0: Heerlijk. Wat een power. Je hebt nog een ode gebracht aan hem.
1: Power, ja.
0: Drie nummers heb je gebracht. De kortste ode ooit.
1: De kortste ode ooit. Maar ik heb ook wel eens meegespeeld in een langere ode, maar
0: mooi.
1: Dit was de kortste.
0: En hij stond in het publiek.
1: Ik heb hier ooit eens, kreeg ik de vraag van Theater aan Zee om we moesten een zanger nemen, Stef Camille Carles, die nam Bob Dylan, die deed de hele avond Bob Dylan. Admiral Freebie, die deed de hele avond Neil Young. En ik zeg, ik ken al die nummers van T-Symatic van buiten, ik ga Arno doen.
0: In Oostende.
1: In Oostende. Wie staat er daar in dat publiek, zeg?
0: Arno.
1: Arno hemzelf. Het was wel met de kans dat Bob Dylan naar Stef Camille Carles staat te kijken. Is
0: was
1: wel,
0: klein.
1: Het was heel klein. En achteraf komt in de kleedkamer zo. Komt hij zo naar mij. Ja. Ik zei, ja. Ik zei, wat vond je ervan? Ja. Cavillebier leert wij.
0: Mooi. Beste Wim, we hebben ons de voorbije 3 minuten nuttig bezig gehouden. We hebben een bootje geplooid. Enfin, ik mag zeggen, je hebt assistentie gekregen. Hè?
1: Ik viel hier letterlijk door de boot.
0: En zo meteen gaan we dus deze boot te water laten. Mm-hmm. Hier in ons geïmproviseerd bassin. Is recht voor
1: jij
0: ons.
1: Hebt geoefend op dat balkan.
0: Helemaal niet.
1: Jij wist daarvan. Dat stond in uw papieren.
0: Dat is niet waar.
1: Een redacteur
0: dat is
1: heeft
0: jou waar.
1: Gezegd gisteravond in de Lafayette. Straks ga je een bootje maken. En ik word hier...
0: Je wordt voor de leven gegooid.
2: Kom in orde,
0: We hebben onze quizmaster en ons jurylid met dienst erbij gehaald. Ja. Graag je applaus voor Hans Kools, dames en heren. Rebonjour. Want, beste Wim, onze stagiairs hebben dit uitgetest en we willen natuurlijk niet dat we dit programma 4 weken non-stop moeten laten lopen, want het bootje moest dus zinken.
1: Ah, oké.
0: En dat gebeurt niet zomaar, zo'n bootje dat zinkt. Zeker niet als ze goed geplooid zijn, zoals nu.
2: Voilà.
0: Dus Hans Kools heeft een idee.
2: Ja.
0: Hij gaat een quiz organiseren. Wie fout antwoordt, moet zijn bootje verzwaren.
1: Oké.
0: Zal ik ze te water laten?
2: Ze mogen meteen te water laten worden. Dus ik stel een aantal vragen. We hebben hier een aantal schatten vanuit de zee. Oh. En Rum, de nieuwe is goed getrouwd.
1: Is al aan het kapseizen.
0: Ik ga tegengewicht
1: kapseizen.
0: Oh, jongen, lacht mij een ander.
2: Het klopt inderdaad. Ruben, ik heb een klein beetje hoop met Wim. Dus we gaan meteen een kapitein op Wim zijn boot zetten.
0: Dat is een goed idee.
1: Dat is al een minpuntje.
2: Dat is te veel. Rap een aantal vragen moet stellen. Ja. Wim, hij zit te gast, dus ik ga de eerste vraag aan u stellen. In de bekende piratenfilm Pirates of the Caribbean vaart kapitein Jack Sparrow rond met een schip. Wat is de naam van dat schip?
1: Geen idee.
2: Dat is fout. Het was de Black Pearl.
0: Hopla.
2: We brengen hem terug in even.
0: Hij maakt water.
2: Ja.
0: De boot maakt water.
2: Ruben, dan gaan we over naar jou. Goh. Op Oostende voor anker kan je heel wat indrukwekkende schepen bewonderen. Eén daarvan is de Artemis. Een schip dat in 1926 in Noorwegen werd gebouwd voor de walvisvangst. Artemis is een figuur uit de Griekse mythologie. Waarvan is Artemis de godin?
0: De godin van de zee.
2: Nee, van de jacht. We zitten hier allemaal een onderzeer.
1: Submarines. Ja. Een Russische onderzeer. Ja. Het zit vol in de Noordzee.
2: Nog iets voor de antwoord was
0: laat die van mij ook maar zinken. Het is okay.
2: Ik voeg Ruben en een aantal van zijn vriendinnen toe.
0: En wij gaan samen lekker onder naar de bodem van de zee.
2: We doen een heetje voor de sport, maar het resultaat is gekend. We doen geen vraagje. Een niveau. De Titanic is zonder twijfel het bekendste scheepswrak uit de geschiedenis. In welk jaar zonk dit schip na een...
1: 1812. Hoeveel? 1912. Ik zou niet weten.
2: Maar Ruben, zo hulde je bent met de tips als je al gewonnen bent. Dus,
1: Wat doet het er nog toe?
2: Ja,
1: 1912.
0: Schitterend. En zo had jij dus een heleboel vragen.
2: Ik had hier 47 vragen, maar kijk, nou, één vraag is...
1: Waarom vraag je niets over Mark Rothko of over het Amerikaans expressionisme?
0: Nee, dank u vriendelijk.
1: Oké, dank u.
0: Ga gerust even wandelen. Ga gerust een luchtje scheppen, Wim. Ik wil nog één vraagje. Ik wist graag. Voor mezelf ook nog eentje.
2: Is het? Dat is een toffe voor u. De Santa Maria was het vlaggenschip van Christoffel Columbus tijdens zijn reis in 1492 naar Amerika. Ja. Het schip had oorspronkelijk de naam Maria Galante.
0: Oh.
2: Maar omdat het ook een andere betekenis had, besloot men de naam te veranderen. Voor welk woord is Maria Galante een synoniem? Ruben, dat zou je onmiddellijk
0: weten. De galante Maria is misschien een vrouw van lichte zeden?
2: Een prostitueerde.
1: Hey.
0: Hey.
1: Lichte zeden.
2: Dus met overtuiging.
0: Ik vond het geweldig.
2: Alle vragen
0: Wim, ik ben blij dat je geen competitiebeest bent.
1: Nee.
0: Zo ben ik tot op één punt genaderd.
1: Okay, ja.
0: En gaan we een spannende slotmaand van de week kwartjes tegemoet.
1: Oh, kijk.
0: Kan ik erop en erover...
2: Erop kan je, dat weet ik.
0: Erop. Erover zullen we zien. Erover zullen we zien. Lieve mensen, Kato staat klaar dat we zeggen dat er zo meteen gezongen gaat worden.
2: Super.
0: Graag een applaus voor Hans Kools.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Jongens, wat een ochtend is het hier voorlopig al geweest.
1: Mannekes,
0: amuseer je een beetje?
1: Ik amuseer me, maar ik hoor mezelf nu wel.
0: Nee? Ja. Oké. Genoeg met de bootjes gespeeld, lieve Wim. Tijd voor live muziek. Vandaag en morgen kan je vanaf 1 uur in de namiddag luisteren naar het Suzanne en Freek weekend op Radio 2. Je kan via VRT Max ook stemmen op je 3 favoriete nummers van het Nederlandse duo. En met dat stemmen kan je ook tickets winnen voor hun optreden op het Live is Live Festival eind juni in Antwerpen. Kato, die ondertussen klaarstaat, heeft haar favoriete nummer gekozen van dat fijne duo. Ze brengt het hier live voor ons. Dat nummer heet Goud.

0: Geen zorgen, Cato. We gaan jou nooit vergeten. Goud. Er is dus uiteraard het Suzanne en Freek weekend. Goud is ook een kleur die past bij mijn weekwatcher Wim Obroeken. Dat past bij zijn karakter, dat past bij zijn carrière. Oh. En als je me niet gelooft, beste Wim, dan haal ik er gewoon de woorden van Rob van Oudenhoven bij.
1: Oké. Okay.
2: Mocht hij in Amerika geboren zijn, maar jongen, die is een schouw, die stond vol met Oscar, Emmys, BAFTA's, allez, noem maar op.
0: Ooit de oversteek?
1: De oversteek. Ik heb wel meegespeeld in een Hollywood-productie. Met Adam Driver. Ik was samen met Adam Driver. En sterker nog, we hebben samen een lied. En dat is te vinden op Spotify.
0: Wel,
1: Wim Obroeken en Adam Driver.
0: Okay,
1: maar ik heb die oversteek nooit gemaakt.
0: Je weet dat wij vanochtend van de primeurs leven. En over films en Amerika en dat soort dingen gesproken. Valt er toch nog een klein primeurtje te melden, Pieter van Walderen?
3: De vierde primeur van de week.
0: Beste Wim, deel het maar met de mensen. Als ik jou zeg loft.
1: Loft.
0: Loft.
1: Loft.
0: Dan...
1: Jij fietst ergens naartoe.
0: Dan heb jij inderdaad... Ik ben een fietser.
1: Dan heb ja, want ik had eigenlijk zelf... wel een primeur. Maar ik kan het niet zeggen. Dan.
0: Maar we hebben nog tijd genoeg voor andere primeurs. Okay. Want dit is ook een primeur van Loft.
1: De welke dan?
0: Oh, dat jij ooit de kans hebt gehad.
1: Ah, oké. Dat je daar niet in hebt meegespeeld. Ja,
0: dat is een primeur.
1: Dank je wel. Kun jij dat mes met een rug duwen?
0: Ja, maar je hebt de kans gehad.
1: Ja, in ons...
4: Prachtig.
1: Dat had ik niet verwacht. Weet je, dat jij niet hebt meegespeeld in Loft?
0: Primeur van de week.
1: Ik heb twee keer zo bij Erik van Looy iets mafs gedaan. Ik heb ooit auditie gedaan voor een film. Ik weet niet meer wat dat was. Zo'n politiefilm.
0: Met dingen met de zaak Alzheimer.
1: De zaak, ja, ja. En ik deed daar auditie voor. En hij zegt, ja, pak een keer iets vastelijk. Een pistool. En dan ja, kan men een bril pakken. En zo. En hij zei, ik zie u niet met een pistool.
0: Okay.
1: Dus dat heb ik niet gehad. Zaak Alzheimer, einde verhaal. Maar Loft, dat was een planningsdingetje zo. Dat vond ik achteraf.
0: Want het had wel gekund.
1: You win some, you lose some. Maar ik ben een man van het woord. En als ik het heb gegeven, dan mag er gelijk wat op mijn pad komen. Dan hou ik mij aan mijn woord.
0: Dat is een hele mooie kwaliteit onder het alziend oog van koning Philip.
1: Ja.
0: Die het met een goedkeurende knik...
1: Hij knikt bijna. Ik zie hem bewegen.
0: Ja.
4: Het is een meisje.
0: Goedkeurend stemt hij in. U hebt hem al gehoord. We hebben een nieuwe gast erbij.
1: Ja, ja.
0: De Stadbader. Goedemorgen
1: opnieuw.
0: Wat vond jij een van de beste rollen van... Wim Obroek.
4: Goh, ja,
0: heeft er zoveel natuurlijk.
4: Heeft er veel natuurlijk, maar ik denk dat mijn generatie, het eiland, dat toch wel hoog bovenaan het lijstje staat, denk ik.
1: Sterker nog, niet alleen jouw generatie, er krijgt nu wat ik het Urbanus-effect noem. dat men, of het FC De Kampioen-effect.
4: Ja.
1: Dat drie generaties al beginnen.
4: Ja,
1: en door de nieuwe technieken van deze huidige tijden...
0: Ja. Al die fragmenten.
1: Zeggen mensen nu van... we hebben het gebingewatched. Studenten in Leuven. Wat ik op zich wel
4: maar fijn vind. De ondertitels van Bavikoven is toch ook wel vrij...
0: Zoveel, ja, inderdaad.
4: Dat kennen we ook allemaal, hè, toch?
0: En toch... Maar ik zeg, ben je er ook in geslaagd om niet voor de rest van je leven als Frankie Loosveld door het leven te gaan?
1: Ik heb daar wel altijd voor gewaakt. Ook om niet altijd in het West-Vlaams te spelen. Ik zing wel met mijn band, de Dolfijntje, in het West-Vlaams. Maar ik speel in Nederlandse producties, soms een Franse productie. En ik hou te veel van taal om alleen maar in het dialect te spelen.
0: En er zijn ook van die bijzondere uitstapjes. Een bake-off bijvoorbeeld, of een Mijn Restaurant. Niet dat je...
1: Dat is dan niet het acteren.
0: Het acteren, maar... Je hebt genoeg diverse dingen gedaan.
1: Ja, heel erg. Dat is lekker met beleggingen. Je moet je spreiden.
0: Dat is zo.
1: Maar
4: en verschillende pijlen.
1: Maar
4: risicopak, nee.
1: Creatief ondernemerschap. Ja. Staan in met twee. Ja.
0: Ik weet waarom je gevraagd bent om al die kookprogramma's en zo te doen. Want lekker eten en goede restaurants, bijzonder belangrijk.
1: Kookprogramma's, dat klinkt nu wel raar.
0: Ja, maar ik ben er ook al voor gevraagd. Okay, ja.
1: Ik dacht dat je zegt, ik ben er ook al vanaf.
0: Lekker eten, goede restaurants, bijzonder belangrijk voor Wim Obroek. Dat weten we van jouw vriend Wilfried de Jong.
1: Oh.
5: Wist Wim altijd ergens een plekje te vinden in een dorp wat voor mijn gevoel nooit bestaan had, maar volgens hem wel. Dan tikte hij op het ruitje van een restaurant. Dan was daar een chef-kok die zich omdraaide, die door het glas liep. Wim! De deur opendeed, een dikke omhelzing. En zei, ja, zouden we misschien een klein beetje iets lekkers kunnen eten? En dan vloog die man achter de potten en de pannen. En een half uur later zaten wij in een nog leeg restaurant ons buikje vol te eten.
0: Dat is heerlijk. Heerlijk was dat.
1: Ja.
0: Ik wil graag nog een primeur. Ben jij nog met een programma bezig, toevallig, Wim?
1: Wel.
0: Is dat een primeur waard?
1: Ik had wel
0: een jingle waard?
1: Ja, ho, dit, ja, ik ben verzot op dit singles.
3: De beste primeur van de week.
1: Wel, en ik heb, ik heb echt een goede primeur, denk ik.
6: Ja, ga ervan verschieten.
1: De primeur is dat er geen primeur is. Hoe goed is dat? Geen primeur, geen promopraatje. De primeur van de week. Ik heb werkelijk geen primeur. Maar ik heb wel toch een klein primeurtje. Ja. Want Niels de Stadsbader maakt reclame voor zijn show. Ik ga ook de theaters in.
0: Oké.
1: Okay. Met, houd u vast, Hendrik Dierendonck.
0: Dat is de slager.
1: De slager. Omdat wij allebei de acteur en de mens die eten geeft, een van de oudste beroepen ter wereld hebben.
0: Dat is goed.
1: Naast lekker. De prostitutie. Wat eigenlijk ook
4: Vlaamse
1: fijne vleeswaren is.
4: Vlaamse slagers.
1: Ja. Ja, de productie heet Vlees, ook genietbaar voor de vegetariër.
0: Hoppa. Toch weet ik dat er nog primeurs zijn.
1: Nog primeurs.
0: Zowel Niels als Wim, blijf even
1: Jij
0: staan.
1: Jij gaat er nog in hebben. Hè?
0: Geef me even ademruimte, want zometeen lanceren wij drie primeurs.
1: Na elkaar.
0: Op rij.
7: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie. Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
8: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin. Home again.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
15: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
16: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
17: Radio 2.
0: Vrienden en vriendinnen, dit zijn nog altijd de weekwatchers. En zoals beloofd, belofte maakt schuld. We gingen voor een 3 op een rij primeurs van de week. Pieter van Malderen, het woord is aan jou.
3: De 3 van een primeur op een rij.
0: En ik ga eerst naar Niels de Stadsbader. We gaan stilaan naar de seizoensfinale van Thuis.
4: Ja. Zijn er mensen die kijken naar Thuis?
0: Ik dacht het wel, ja. Ah, voilà, voilà. Ik dacht het wel.
1: Dokters.
0: Wat kan jij verklappen?
4: Het
0: over?
4: Is daar nu heel spannend. Er is van alles gebeurd. Er is een dader.
0: Oké. Okay.
4: Misschien Niels de Stadsdader. Wie weet.
1: Of, maar in elk geval... Humor gesignaleerd in Oostende.
4: Nee, Cody Dubois is een van de hoofdverdachten. Ik kan natuurlijk nog niet te veel zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat Cody ook een hoofdrol krijgt in de seizoensfinale.
0: En dat is nieuw. Dat is een primeur.
4: En dat is nieuws. Cody, groot
0: hoofdrol in de seizoensfinale. Wij gaan over naar Wim Obroek.
4: Wim, kom aan. Wim. Kan je daar nog over?
1: Ik kan daar niet.
0: Iets met een programma.
1: Jij sluwe slinkse vost. Ja, de premier is dat ik een nieuw programma maak. Maar zoals dat dan in de mediawereld is, mag ik daar niets over zeggen.
0: Maar we kunnen wel zeggen dat je met een nieuw programma bezig bent.
1: Absoluut.
4: En is dat als presentator of als acteur?
1: Daar mag, het zal grensverleggend zijn.
0: Grensverleggend,
1: het zal nooit gezien zijn. Het zal nog nooit gezien zijn. Het zal een kijkcijferkanon worden.
0: En komt het dit jaar nog op antenne?
1: Het komt... Dat weet niemand.
4: Joost mag het weten, ja.
0: Joost mag
1: dat weet alleen Joost.
0: En ik zal er ook
1: heb
0: nog
1: jij een primeur?
0: Want? Inderdaad, want zoals jullie misschien gelezen hebben, vanaf september begin ik dan weer met een nieuw programma.
1: God.
0: Bij VTM, want ik heb laten verteld dat wij collega's worden. Mm-hmm. Mogelijk daar, ja. En deze week, komende woensdag en vrijdag, begin ik met de eerste testopnames.
1: Maar wat ga je doen?
0: Ja, testen, hè.
1: Ja.
4: Ja, maar hier.
1: Jij mag er niks over zeggen.
0: Allee, ieder om beurt. Iedereen beurt een zin die meer verraadt over wat hij of zij gaat doen. Je mag kiezen nu.
1: De wedstrijd is al lang gedaan. Mijn bootje is al gezonken. Niels en dat is meteen al een tip.
0: Ik ga je...
4: Oh.
1: Ik heb niks gezegd.
4: En die boot gaan we niet afhouden, nee. Nee, toch?
1: Tom Waas, dat is Tom Waas.
0: Dat is waar. Niels, ik ga jou uitnodigen naar de microfoon. Het is een... Ja, geef toe, het is een bijzonder gezellige zaterdagochtend. Vrienden en vriendinnen in de VRT1-soap. Thuis kennen we hem als Cody. Maar bij ons is hij gewoon Niels de Stadsbader. Live met de Weekwatchers Band. Met dat nummer dat u allemaal kan meezingen. Bij jou voel ik me thuis.

0: Dit was een momentje bij de Radio 2 Weekwatchers. Van jong tot minder jong. De man van 90 lentes jong hier links van mij was volop aan het meevieren. Het was schitterend om te zien. Thuis is natuurlijk een belangrijk thema in het leven van Niels de Stadsbader met zijn spik-splinternieuwe theatertour. Niels de Stadsbader komt thuis vanaf 6 januari.
1: Yes.
0: Volgend jaar dan is er de eerste try-out. Ik weet ondertussen waar het is, in Oosterzeelen.
1: Vallassen.
0: Ja, maar ook dit jaar is er genoeg. Niels de Stadsbader voor iedereen. In oktober stelt hij zijn nieuwe album voor in Gent. In Antwerpen ook.
1: De Capitool, de Stadsbader.
0: Ja, mooi. Hè? Alle details te vinden op nielsdestadsbader.be. Ik zal zeggen, blijf er even bij staan. Want we moeten stilaan punten gaan uitdelen. Oei. Beste Niels. Ja, we zijn bijna aan het einde van de Radio 2 Weekwatchers. De punten komen en die worden uitgedeeld door onze watcher van de Weekwatchers. Hans Kools. Het gaat natuurlijk over deze man.
2: Ja, het gaat een beetje over iedereen, hè, Rob.
0: Oké. Wat is jou bijgebleven van de uitzending?
2: Dat we zeer kwistig geweest zijn met de primeurs vandaag.
0: Ja.
2: Dat was fantastisch.
0: Ze stelden niks voor, maar we zijn kwistig geweest.
2: Ik kan bijvoorbeeld ook meegeven, mensen weten dat misschien niet, maar ik heb ook niet meegespeeld in de zaak Alzheimer.
0: Oké. Primeur van de week.
2: Ik vraag er nog geen jingle voor. Ik zet dan aan, dat is... Dat is een beetje hoe dat in elkaar zit, natuurlijk. Niels, ja, even terugkomen op u ook. Fantastisch nieuw nummer. Ik vind het echt een heel goed nummer. En ik vind ook het verhaal erachter is fantastisch. Als ik dan hoor hoe dat iedereen u probeert erdoor te helpen heeft. Ja, ja. Dat dan bij Mark Koeken mocht gaan slapen. En zo, dat ik denk dat mensen die het al niet breed hebben, die dan toch nog een handje toesteken. Dat heeft mij enorm geïmpressioneerd.
0: Eigenlijk, ja.
2: Dan de Weekwatcher zelf. Schitterend, fantastische persoon.
0: Fenomenaal.
2: En ook, misschien kort aan bod te komen, hij heeft dus een auditie gedaan, of op casting geweest voor de zaak Alzheimer.
0: Ja.
2: Maar het pistool, het werkte niet. Erik zei, ik zie het niet. En hij heeft dan gezegd, ik ben een man van mijn woord. En dan heeft hij gewoon ten oorlog gespeeld met een stokbrood. Dat is het toch.
0: Is het toch? Ik moet en ik zal zonder pistool spelen.
2: Ja, dat is fantastisch. En dan klein beetje een aantal wel bubbels die doorprikt zijn voor mij. Van. Een klein beetje bubbels die doorprikt zijn. Ik hoor dat de bende van Wim, dat er eigenlijk niks van waar is. Ik heb nu ook Oren Wijn, een andere glansrol van jou. In Dag Sinterklaas, dat in dat programma ook niet alles echt gebeurd is. Kinderdromen die doorprikt worden. Maar er komt een nieuw reisprogramma aan, heb ik zo tussen de regels wat door een waaien. Het schijnt dat fantastisch. Maar ja, tegenwoordig, je mocht dus niks meer geloven. Hè. Je gaat de volledige wereld rondtrekken. Echt. De Himalaya, noem het op, maar het wordt gefilmd vanuit Bavikoven. Alles komt.
0: Super ecologisch.
2: Dat zeker wel. En als laatste dan misschien wel nog iets voor jou, Ruben. Ik heb iets voor Noaie in de Oostende. We hebben het in het begin gehad over lange nellen. Dat is niet toegankelijk. Ja, maar je hebt een zware nacht gehad in Oostende blijkbaar. En ik heb hoor waaien dat vanaf nu voor jou dikke Mathilde ook niet meer toegankelijk is.
0: Horen waaien
2: aan de kust. Tussen
0: neus en lip.
2: Maar uiteraard, we sluiten af met een opnieuw een 10 op 10.
0: Ja, schitterend. Ja, ja. Grootste onderscheiding toch wel voor mijn Weekwatcher. Wim Obroek. Ah. Wij gaan stilaan de uitzending afronden. We hebben enkel nog één formaliteit te gaan. Ik wil de eer ook aan Niels de Stadsbader laten. Maar als dat niet zo is, dan heb ik zelf wel een alternatief in huis. Hier komt die. We bouwen een beetje spanning op. We hadden natuurlijk opgeroepen voor vragen aan het adres van Wim Obroek.
3: Och, was ik al vergeten.
0: Ja,
3: komt dat nu ook nog, zeg.
0: De app van
3: op
0: Radio
3: het einde.
0: 2.
3: Het vergif zit in de start.
0: Oh.
3: Ja.
0: Goedemorgen, Ruben, van Gert de Wit.
3: Ja.
0: Wim, een vraagje. Staat er nog een vervolg gepland van de bende van Wim?
3: Oef.
0: Zo alleen kunnen wij alle afleveringen van de bende nog eens op de buis bewonderen.
3: De primeur waar ik niets over mocht zeggen. Wij zijn
0: wat heeft het daarmee te maken?
3: Wij zijn ondertussen al bijna okra gerechtigd. Hè, allemaal. Dus als er nog een vervolg komt op een elektrische fiets. Zijn
2: met rollators.
3: Met een fluwe hesje en heel kwaad kijkend in bendes de terrassen terroriseren. Nee, okra gaat mij aanvallen.
0: Ja,
3: alle respect, ik ben okra gerechtigd zelf ook. Maar nee, dat komt er niet. My pension nadert.
0: Oké, dat is goed. Dat is duidelijk. Duidelijker dan dit kon je niet zijn. De formaliteiten zijn bijna afgehandeld.
3: Ah, komt er nog iets?
0: Ja, waar je zelf mee voor gekozen hebt.
3: Inderdaad, ja.
0: De microfoon, ik ga jou uitnodigen voor het slotlied van deze aflevering.
3: Ja.
0: Ga maar.
3: Oké, ik ga.
0: Ga maar.
1: Kom al, Wim.
3: Ik ga.
0: Voilà, Hans blijft erbij staan, Niels blijft erbij staan. Het is een nummer waar we allemaal vrolijk van gaan worden. Maar het wordt op een eigen manier, een eigen twist, zoals alleen Wim Oproep dat kan. Samen met mijn Weekwatchers Band is hier hun versie van die geweldige klassieker van Ann Christie. Dat heet dan Gelukkig zijn.
3: Mooi. Tom Waits achter de vest. Hoe bezig, hè?
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: la. Het is een geweldige ochtend. We waren helemaal betoverd. En het is nog niet voorbij. Nieuwse Stadsbader. Het festival Oostende voor Anker is natuurlijk nog een heel weekend lang te bewonderen. Het Wattagefestival, 2 kilometer verderop, waar we Wim morgen gaan zien. Maar wat brengt het weekend voor jou nog, Niels?
1: Ik ga vertrek straks nog richting Berlaar, want daar heb ik een padelclub. Viva Padel. We bestaan vandaag 4 jaar. Dat wordt een groot feest gegeven. En ik ga daar padellen tegen een paar leden met Waldek uit Thuis. Bart van Avermaat gaat mee. Dus dat is iets om eruit te kijken. Toch.
0: En heb je een rustige zondag dan gepland?
1: En wel, morgen zit ik met een cuptoernooi dat ik heb georganiseerd met vrienden. Onze allereerste cup.
0: Allemaal die café spelen, jongens. Hans Kools, heb jij ook café spelen gepland?
2: Nee. Ik heb gisteren op café gaan. Dus,
0: dat was voldoende.
2: Dat was voldoende voor. Ik had een droge mond, maar ik was niet alleen vandaag.
0: Nee. Maar ik moet zeggen, ik ben er helemaal doorgekomen. Ik ga mijn gasten allemaal bedanken. Wim Obroek, Niels de Stadsbader, Hans Kools, Sabine Haagdoorn, Kato, de Weekwatchersband. Volgende week zitten wij in Merchten, mijn voormalige thuisbasis. De verloren zoon keert terug. Jan-Jaap van der Wal staat aan mijn zijde en Laura Tesoro. Nu is er de zoete inval. Tot volgende week. Bye bye.

0: half minuutje, Wim. Mag ik nog meer zingen? Ook
1: ja,
0: nog
1: eens? Dan kunnen we nog,
0: hebben we nog een refreintje?
1: Een vreselijke loop in de gedachte. Dan zie je wat er gebeurt als ons in een... Dat heet dan gelukkig zijn. Een deur die plots open gaat. Gewoon niet alleen.

0: zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
1: 2. Elke dag telt voor twee.
2: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
3: Soms gedragen kinderen zich.
2: Onuitstaanbaar.
3: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter druk gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
4: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
5: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
4: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
5: Aspe, het slotakkoord.
4: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag, tijd voor twee. BRT Radio 2. 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op dit moment trekt een onweerszone over het land en die heeft al op verschillende plaatsen schade veroorzaakt. Vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Er kwamen verschillende oproepen binnen, vooral over blikseminslagen en wateroverlast. Bij brandweerzone Vlaams-Brabant-West is de brandweer verschillende keren moeten uitrukken, zegt woordvoerder Wouter Jean Fies.
1: Deze morgen hebben wij 2 oproepen gehad in Afliegem, allebei voor blikseminslag. Toen wij ter plaatse kwamen, was op beide adressen een uitslaande dakbrand. Wij hebben die kunnen blussen, maar er is natuurlijk wel redelijk veel schade aan de woningen. En kort nadien is er ook in Roosendaal een blikseminslag geweest en daar bleef de schade beperkt tot een kapotte schouw. Wij hebben een 20-tal oproepen voor wateroverlast en dat gaat voornamelijk over straatkolken die het water niet konden slikken.
0: Ook in Mechelen was er een dakbrand door een blikseminslag en in Laeken is een straat onder water gelopen. Meer Vlaamse langdurig werklozen hebben een job gevonden, nu ze nog maar 2 jaar een uitkering krijgen. Dat blijkt uit een VDAB-studie die voor het eerst de gevolgen van de nieuwe wet bekijkt. Die wet lijkt toch wel effect te hebben, zegt Joris Philips van de VDAB.
2: Ja, we zien alleszins dat het reëel is natuurlijk, hè, dat er wel effectief een effect is om te gaan zoeken naar werk. We hebben daar als VDAB ook op ingespeeld, met het actieplan ook van minister De Meer Vlaanderen Werkt, waar we extra acties ook naar die groepen hebben gedaan. Dus dat kan ook wel een effect mee verklaren natuurlijk voor een verhoogde uitstroom naar werk.
0: VDAB keek naar een groep van 35.000 werklozen die minstens 2 jaar werkloos waren en die dit jaar hun uitkering verloren. In maart vorig jaar, toen de wet nog niet van kracht was, was 9% van hen al opnieuw aan de slag. Dit jaar is dat al 12%. De directeur van de gevangenis van Haren in Brussel die heeft ontslag genomen. Hij was directeur sinds 2022, toen de gevangenis in gebruik werd genomen. De nieuwe gevangenis zou meer met de gedetineerden bezig zijn, maar door de overbevolking lukt dat niet. En daarom stapt hij nu op, zegt Jurgen van Poeken.
3: Mijn probleem bij de opening is begonnen met het feit dat de gevangenis van Sint-Gilles niet dicht kon door de overbevolking. En daar heb ik een paar honderd cipiers kwijtgespeeld. En sinds de opening van de gevangenis van Haren zijn de gedetineerden sneller toegekomen dan het personeel. Ja, en als ik in die grote gevangenis niet meer de koers mag varen die ik had moeten varen, ja, dan hoeft het van mij niet meer.
0: En Kim Meilemans stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden. En dat aan hoge snelheid. Kim Meilemans is 30 jaar en werd 2 keer Europees kampioen en pakte zilver op het WK. Op de recente Olympische Winterspelen in Italië haalde ze geen medaille. Ze is nu bij haar afscheid wel nog altijd nummer 1 in het skeleton. Op sommige plaatsen kan er nog een hevig onweer losbarsten. Straks wordt het wel overal droger en ook zonniger bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond wel opnieuw kans op een onweer. Morgen start bewolkt met in het oosten enkele buien, daarna opklaringen en grotendeels droog bij nog 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. In de Kennedy-tunnel is 1 rijstrook dicht. Dat komt door een ongeval. Langzaam naar Brussel op de E19, 10 minuten vanaf Vilvoorde. Op de E314, 10 minuten van Herent tot Leuven. Daar is sprake van wateroverlast. Op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen. Op de buitenring rond Brussel moet je opletten voor wateroverlast in Machelen, net voor het viaduct van Vilvoorde.
5: Europabank. De bank die durft.

0: zoete inval.
1: Het legendarische spelprogramma van Radio 2.
0: Luc Appermond.
2: Dank u wel. Een heel goede morgen gewenst. De zoete inval hoor je vandaag vanuit het CC Taambeeld in Aartselaar. En ik aarzel niet om u meteen onze paneleden voor te stellen. Victor en Marie Verhulst en Lien van den Broek. Ja, het is voor de eerste keer in de geschiedenis van de zoete inval dat we een broer en een zus te gast hebben. Victor en Marie, ik weet dat jullie als kind vaak ruzie maakten met elkaar. Nu zal dat veel minder zijn of niet meer, tenzij misschien met spelletjes. Kan dat?
3: We kunnen niet beloven dat het hier zo meteen niet volledig ontspoort.
2: Ja, maar dan is er Lien van den Broek als bemiddelaar, hè?
4: Zou het zijn.
5: Hadden we nu beter in het midden gezet, Lien?
4: Ja, eigenlijk wel.
2: Lien, ben jij enig kind?
4: Ik ben enig kind. Ja, ja, ik vind dat top. Ik weet ook niet wat het is om een broer of een zus te hebben, dus ik vind het prima.
3: Lukzak.
2: Jullie hebben er zin in, hoor ik. We zijn helemaal klaar. Straks de eerste vraag.

0: Dit is De Zoete Inval met Lien van den Broek en Victor en Marie Verhulst. Een vraag van Hugo de Laat uit Mechelen. Victor, voor het programma Brieven aan Samson heb jij mensen opgezocht die in hun kinderjaren brieven aan Samson hebben geschreven. Weet jij of daar ook brieven uit het buitenland bij waren?
1: Toch zeker een aantal uit Nederland, ja.
0: Ja, maar niet verder. Nee. Ook geen brieven uit Polen?
1: Nee, dat heb ik zeker niet gevonden, nee.
0: Nee. Wel, gelukkig maar, want Poolse brievenbussen verschillen van de onze. En dat is de vraag van Hugo. Wat is er zo verschillend tussen een brievenbus in Polen en eentje bij ons?
1: Die staan met de gleuf naar de andere kant, omdat de bouwers altijd dronken waren.
2: Vind ik wel goed.
0: Zoals morgens vroeg op de dag, het was een moeilijke kronkel. Nee.
2: Ze hadden alleen gleuven in de voordeuren, niet van voor aan de oprit. Omdat ze dan, ja...
0: Hebben je ze allemaal een oprit?
2: Ja. Oh. Nee, zo niet voor uw huisje.
3: Ah ja, gewoon rechtstreeks in de deur.
2: Alleen maar in de deur.
0: Nee, daar heeft het niks mee te maken.
3: Een put in de grond.
2: Dat wou ik ook zeggen.
0: Een put in de grond?
3: Ja, dat de brievenbussen niet omhoog staan, maar richting de grond.
2: In de kelder belanden, dus ja, binnenschuiven
0: maar,
2: direct.
0: Nee, maar eigenlijk, jullie zitten nu de hele tijd over gleuven te praten. En daar heeft het weinig of niks mee te maken.
1: Zou jij het als een probleem ervaren, moest jouw brievenbus er zo uitzien?
0: Nee, helemaal niet. Ik heb het ook niet.
3: Heeft het iets met de look te maken van de brievenbus?
0: Nee, niet met de look. Nee.
1: Als niet praktisch, niet op look.
0: Als er brieven besteld worden, wat staat er dan op de omslag?
2: Adres en een postzegel.
0: Ja, en het adres, blijf daar even...
3: Is er geen huisnummer?
0: Jawel.
3: Ja.
0: En de straat ook.
3: Maar geen naam?
0: Goed geraden door Marie.
4: Doe maar op je neus, hè?
0: Tot je grote verbazing.
3: Amai.
0: Het grote verschil tussen de brievenbussen in Polen en de onze zijn... in Polen staat er nooit een naam op de brievenbus. En bij ons meestal wel. In Polen is dat niet gebruikelijk om namen daarop te zetten. Daar vind je enkel nummers. En de postbodes die kennen wel hun regio. Die hebben ook een dichter contact. Want bij mij in de straat verandert die postbode heel vaak. Vroeger hadden wij altijd dezelfde in mijn kinderjaren. Die kwam binnen, die kreeg zijn borreltje. Die kreeg een beetje drinkgeld met nieuwjaar. Maar dat is allemaal weg, hè. Nu krijg je postbodes die je amper kent. Heb jij je naam op de brievenbus... Lien?
2: Nee, dat denk ik nu ook wel niet. Wel zo'n ding reclame, geen reclame, dat. Maar mijn naam eigenlijk ook niet. Maar ik heb wel een heel persoonlijke band met mijn postbode. Dus die weet wel... Ja, die ziet ook aan de stand van mijn gordijnen wanneer hij moet aanbellen voor iets te leveren en wanneer niet. Ja, echt waar, echt waar. Als mijn gordijnen zo half stok hangen of volledig toe, dan weet hij van... Ja, nee, ze is nog niet onder de levende. Ik ga nog niet bellen, echt waar. En met kerst en zo, dan steekt hij tussen de post een briefje met zo'n gelukkig nieuwjaar van je postbode. Ja, ik vind dat een max, echt waar.
0: Zeg, over brieven aan Samson gesproken. Marie, schrijf jij zelf ooit nog wel eens een brief?
3: Heel weinig. Ja, wij krijgen ook niet echt nu met Samson niet echt brieven, maar vooral heel veel tekeningen. Maar daar staat weinig informatie op. Terwijl dat juist wel leuk is, hè? Zeker om daar nu zoveel jaar nog eens naar terug te kijken. Maar ik zelf schrijf ook heel weinig met de hand nog.
0: Victor, hoeveel liefdesbrieven kreeg jij?
1: Ik heel weinig hoor. Nog steeds. Ik doe altijd ook een oproep van... stuur eens wat rare berichten en brieven aan mij, maar ik krijg er nooit.
0: Ik zal u eens sturen.
2: Ja, valt ook erbij.

0: Dit was de Samsonrok van Samson en Marie. Ja. Dank je wel. Dank je wel.
1: Marie en Victor Verhulst en Lien van den Broek zijn in deze zoete inval op zoek naar de juiste antwoorden. Een vraag van Marleen Schelfout uit Herne. Kennen jullie het weekblad Kerk en Leven?
2: Van naam wel,
0: van naam,
2: ja.
0: Maar ik heb er nog nooit...
1: Hadden je ouders dat in huis, Lien?
3: Nee. Maar ik heb dat al zien passeren. De titel zegt mij iets.
1: Ja, in de volksmond noemen wij dat parochieblad. Voilà. Ja. Dat is een blad dat wekelijks verschijnt met lokaal nieuws, met een overzicht van de overlijdens, de geboortes, de huwelijken, misvieringen, reportages en ook activiteiten van lokale verenigingen. Maar in de jaren 50 was Kerk en Leven bijzonder populair bij kinderen. Waarom?
0: Stonden er stripverhalen in?
1: Dat is de nagel op de kop.
0: Marlee!
1: Marie! Wow. En dit is je eerste deelname.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja, hè?
0: Een beetje beginnersgeluk misschien. We zullen zien hoe het loopt.
1: Ja. Maar natuurlijk, dat was al een heel goede opmerking. Maar ik moet weten specifiek wat...
3: Een Jezus?
1: Ik moet zeggen, ik was toen een kleine jongen. En mijn broers, wij waren ongeveer allemaal van dezelfde leeftijd. En wij vochten voor Kerk en Leven. Om dat als eerste te mogen lezen.
2: Het waren strips die je zelf nog moest inkleuren.
1: Nee.
3: Het was het vervolg iedere week op het verhaal.
1: Klopt, helemaal. Ja.
3: Is het Jezus zijn verhaal?
1: Nee, het was niet het verhaal van Jezus.
2: Zoeken we zo'n mythisch kerkelijk figuur?
1: Nee, het was geen mythisch kerkelijk figuur.
0: Zo,
1: nee. Geen apostel.
0: Jongeken of zo.
1: Goed geraden door Marie.
0: Marie? Amai.
1: In het weekblad Kerk en Leven, dus het parochieblad zoals wij zeggen, verscheen in 1955 voor het eerst Jommeke. En die werd bedacht, getekend en geschreven door één en dezelfde man, Jeff Nijs. Hij overleed in 2009. Tegenwoordig wordt het album getekend door Dieter Steenhout. Kennen jullie de figuren uit Jommeke?
3: Ja, ik denk dat iedereen... Dat is met Philip Berken en de papegaai en de professor.
1: De professor Gobelijn.
0: Tweeling in Roze...
1: Annemieke en Roze
0: Mieke.
1: Ja. Ik hoor allemaal opmerkingen, maar geen enkel van jou, Victor.
2: Ik weet, mijn moeder was een enorme fan van Jommeke als kind, maar mij is dat allemaal een klein beetje ontgaan.
1: Ja. Ja.
2: Wij mochten alleen strips van Samson en Gert en Kabouter Plop lezen thuis. De rest kwam er niet in.
1: Zo kennen we meer, uw papa. Ja. Herken jij je daarin, Marie?
0: Ik heb ook nooit echt strips gelezen.
1: Mocht niet.
0: Mocht niet! Dat weet ik nu niet per se, maar het zijn me niet zoveel.
1: En kranten of weekbladen?
3: Jij nooit de Joepie gelezen?
0: De Joepie.
3: Ja, kom.
0: Jawel, maar dat is ondertussen ook al lang geleden. En ook voornamelijk voor de posters en zo
3: voor
0: die dat erin zaten.
3: Bieber,
0: of je kon daar ook zo uw vragen naartoe sturen en dan beantwoordde de Joepie u zo...
3: Ja, zo, ik heb mijn maan stonden,
0: wat
3: nu?
0: Moet ik doen? Ja.
1: Wat moet je dan doen?
0: Ja, Luc, ja.
2: Voel mij helemaal op een plaats, dit gesprek.
1: Je blijft toch nog even?
2: Ja, ik blijf.

0: van den Broek en Victor en Marie Verhulst. Misschien een heel bizarre vraag. Hoe willen jullie herinnerd worden als je overleden bent? Marie.
1: Ik hoop, en Victor gaat dat hier tegenspreken waarschijnlijk. Ik hoop als iemand vrolijk.
0: Vrolijk. Dat mag op je grafsteen staan.
1: Ja, nee, of een grafsteen. Ik zou liever gecremeerd worden, denk ik. Krijg je dan ook een steen?
0: Ja, dat kun je ook. Ja, ja, een aandenken sowieso. Ja.
1: Wat was ze vrolijk?
0: Nou, het lijkt me heel kort en goed. En het zegt ook alles.
1: Er moet toch ook niet te veel op staan?
0: Nee.
1: Toch?
0: Nee, toch.
2: Ik ben er niet zo mee bezig, want voor mij is de dood iets heel rationeel. Dus ik denk ook niet dat er nog iets na is komt of zo. Dus het maakt mij allemaal niet zo uit. Dus bij mij mag je gewoon opstaan, ik lig hier goed.
0: Dus jij gaat liggen, dat is oké. Dat weten we ook alweer. Lien?
3: Ja, ik hoop dat... Het is een beetje wat Marie zegt. Zo. Ah, Lien was altijd positief en vrolijk. En die is er altijd voor gegaan en... Ze had goesting in het leven. Dus er mag
0: mooi
3: op.
0: Woord.
3: Ze had goesting, mag erop.
0: Oh, prachtig,
3: met een steen. Ja.
0: Als je in Zwitserland zou leven, daar is een heel aparte manier om iemand te herdenken nadat hij afscheid genomen heeft van het leven. Daarover heb ik straks een vraag.
4: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
5: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
4: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
6: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
4: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
7: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
4: Alles goed?
8: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
4: Alles goed?
8: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
9: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
14: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Torfs!

0: Mijn drie gasten zijn vandaag Victor Verhulst, Lien van den Broek en Marie Verhulst. Een vraag van Els Kakebeke uit Kampenhout. Je kunt ervoor kiezen om na je overlijden begraven, gecremeerd of zelfs gecomposteerd te worden. Maar als je echt iets bijzonders wil, dan moet je naar Zwitserland. Waarom?
1: Oh, is dat niet iets met een boom? Wordt er daar geen boom geplant op u en leeft je dan verder?
0: Nee, maar dat gebeurt hier ook. Ik vind dat ook een heel mooie gedachte. Ja.
2: Okay. Kunt u het toch ook laten tatoeëren?
1: Ah, ja, met de assen
2: dan
1: in de inkt.
2: Kappen ze uw as in de inkt en dan tatoeëren ze u op het lijf.
0: Op wiens lijf?
2: Ja, van degene die dat graag willen, van degene die dat overblijven.
0: Ah ja.
2: Oh, of je kunt u ook laten persen in een diamant.
0: Goed geraden door Marie.
2: Maar alleen... de vragen niet op voorhand bekeken heb. Ik zweer het.
0: Ja, dat zou ook niet kunnen, hè, want die liggen in een safe. Die komen niet uit die safe voordat wij beginnen.
3: Oh, die rap gedaan zijn.
1: Oh, sorry. Wij worden hier echt afgetroefd, wij twee.
2: Ja, ik ga wel zwijgen bij de volgende vragen.
1: Nee, zeg, hoe bezig?
0: Ja, de vraag van Els was, wat kun je in Zwitserland doen wanneer je er niet meer bent? Je moet wel eerst gecremeerd worden. Dat is de eerste voorwaarde. Maar
3: ja,
0: nadien...
3: anders zou nog aan de steen moeten zijn.
0: Maar nadien, wat Marie zo mooi zei, ze maken van je as een diamant. De as die na een crematie overblijft, bevat koolstof. En via een speciaal apparaat met hoge druk en temperatuur wordt van die koolstof diamant gemaakt. Want eigenlijk is diamant in een zuivere vorm koolstof, hè? De prijzen voor zoiets, ja, dat is natuurlijk niet niks. Dat is 5000 euro voor een kleine diamant. Dat heb je ervoor over, Lien.
1: Ja, ik weet nu niet, moest ik met een man of zo doodgaan of ik die dan in zo'n grellige steen wil zien terugkomen? Ik weet het niet.
2: Maar, en is dat
1: wel
2: dan
1: iets mooi, maar
2: is dat dan het enige wat er overblijft?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus al die assen worden dan zo'n heel klein steentje?
0: Dat, ja, klein of groot, de afwerking.
2: Afhankelijk van wie dat er... Ja.
0: En wat je ervoor over hebt. Hè.
1: Dan zou ik liever de assen hebben in iets, in een pot of in...
0: Een urne of in een juweeltje, zei je?
1: Ja, zo, dan zou ik liever nog de assen hebben. Dan zo, dan is het gevoel, mijn man is zo geperst. Snap je?
0: Ja.
1: Zo samengedrukt. Zo, ja. Nee.
3: Het heeft toch ook iets raar als je zo... een overleden naaste altijd rond je vinger hebt of zo.
0: Ja.
3: Of
0: het hangt er vanaf, hè. Als je met anderen aan het daten bent, is dat wel ambetant, ja. Dat is wel ambetant dan, hè. Ja. Zouden ze van jou een diamant mogen maken, Marie?
2: Als ik dood ben, dan doen ze met mij wat ze willen. Toch, dat is toch meer aan de mensen die overblijven, als die graag hebben dat ik in een urne zit, dat ze dan... Zo, wij zeggen dat ook altijd, hè, dat je dan per kerstfeest naar iemand anders gaat, bijvoorbeeld. Dat je er zo wel een beetje bij blijft.
1: De gezellige kerstfeesten. Bij mij moet ze niet komen.
3: Nee, we vinden dat... De ouders van onze vader bijvoorbeeld zijn overleden. En die staan bij ons thuis, in ons tuinkerkje. En die staan ook apart, want die konden elkaar niet meer zo heel goed uitstaan op het eind. Niet of dat ik dat eigenlijk mocht zeggen, maar goed. Die staan apart en Jos staat in de bar. En soms zetten we ze nog eens samen. Bijvoorbeeld als we met z'n allen rond tafel zitten, dan zetten we ze bij een digestief in het midden van de tafel. En dan doen we zo'n toast op de urnes.
1: Allee.
3: Dat vind ik wel iets moois, maar ja. En dan gaan ze terug op het eind van de avond, zetten we ze terug mooi apart.
1: Dan is het
3: zodat
1: genoeg geweest.
3: Zodat ze terug rustig kunnen worden.
0: Het is toch een rare familie, die Verhulstjes.

Met de zomer in aantocht hebben heel wat Vlaamse artiesten uiteraard een nieuw liedje klaar. Ook deze jongeman. En dit is zijn allernieuwste, Rak Sam Goris.

0: Ja, er is er maar ene die dat zo kan voor ambiance zorgen. Dat is onze Sam. Maar ik zit me de hele tijd af te vragen, Sam. Rak, wat betekent dat?
1: Wel, Luc, rak, dat wil zeggen niet afgeven. Feesten, bijvoorbeeld ga je dan bungee jumpen doen. Op het laatste zeggen, nee, ik had niet doen, ik twijfel. Nee, 100 jol, rak, gaan.
0: We gaan door.
1: Alsjeblieft, ja.
0: Heel mooi.
1: Hoe is het met mijn lieve vriend?
0: Goed, jongen. En met u?
1: Ja, gelukkig als cousine.
0: Ja, dat is wederzijds. Dat is wederzijds. Zeg, ben jij een plakker?
1: Jawel.
0: Ja. Na een optreden?
1: Dat gebeurt.
0: Puntje pakken?
1: Jawel, het is niet gemaakt voor een varkens te geven.
0: Zou je hier ook even willen blijven plakken?
1: Met veel plezier.
0: Mag ik je dan uitnodigen om plaats te nemen naast ons?
1: Jazeker.
0: Voor de volgende vraag. Een vraag van Pierre de Gant uit Borsbeek. In april 2022 overleed de Amerikaanse kunstenares Cynthia Albritton. Haar werk is in verschillende musea in de Verenigde Staten te zien. Maar voor een van haar kunstwerken moet je naar IJsland, naar een museum in Reykjavik. Wat is er zo bijzonder aan dat kunstwerk dat je enkel en alleen in IJsland kunt zien?
2: Is het
1: met vulkanen te maken of zoiets?
0: Nee, het heeft niks met vulkaan
1: bewerkt.
3: Het heeft wel een reden dat het in IJsland te bewonderen is.
0: Eigenlijk wel, ja.
3: Het kan niet ergens anders, stel dat ze het zouden verplaatsen.
0: Het zou kunnen, maar eigenlijk hoort dat thuis in dat museum in Reykjavik.
1: Een soort ijsculpteur?
0: Nee, ze werkte vooral met gipsafdrukken. Okay. En nu is de vraag...
2: Is het een symbool? Heeft het iets te maken met het land? Is het voor hun iets belangrijks?
0: Nee, zij was een echte rock'n'roll chick.
2: Ja, wij kennen hem allemaal. Is het een persoon? Wij kennen hem allemaal.
0: Het is een persoon en ik denk dat iedereen hier Mick Jagger? In Aartselaar hem
1: kent. Van Mick Jagger?
0: Niet Mick Jagger.
2: Bruce Springsteen?
0: Nee. En het is een wereldberoemde afdruk van een bekend
2: van
0: iemand.
2: Van zijn voet?
0: Nee, niet van zijn voet.
3: Van zijn gezicht?
0: Nee, niet van zijn gelaat.
1: Oei.
2: Een afdruk van zijn...
1: Toch niet van zijn derde been, zeker.
0: Een afdruk van zijn derde been.
1: Ja.
2: Nee.
1: Hoop het.
0: Ja, maar van wie?
2: Maar van wie? Ja, dat weet ik.
1: Dat is de vraag, hè.
3: Alleen noem die zwemmekinder rockartiesten op.
1: Mick Jagger, Paul McCartney.
0: Nee.
1: Maar dan veronderstel ik dat dat niet zo... een beest gaat zijn.
3: Maar de rocklegende is ook al overleden.
0: Ja.
3: Ja.
1: Alleen met zijn gitaar...
0: Ga door. Het begint met
1: Jimmy Hendrix.
0: Goed geraden op aangegeven van het publiek door Sam Roris.
2: Goed, Sam. Amai, dat is een serieuze klomp.
0: Ja, wat zie je allemaal, Lien? Wat ik niet zie?
2: Het is vrij in de breedte, vind ik eigenlijk. Ja. Het is een gipsafdruk van Jimi Hendrix en... penis, hè, ja. Top. Iedereen is heel stil ook. Amai.
0: Ja, ik laat jullie even kijken, want jullie staan gebiologeerd te kijken.
2: Wat heeft Jimi Hendrix met IJsland te maken? Komt hij van...
0: Wel, nee, dat zal ik even uitleggen. Die jonge dame die studeerde in de jaren 60 aan de Kunstacademie van Chicago. En ze moest iets maken, iets in gips. En omdat ze nogal in de rockmuziek actief was, kwam ze via via in contact met Jimi Hendrix. En haar afspraak was met hen, ze moesten voor haar poseren. En zij moesten een afgietsel mogen maken van hun ding. Maar zonder seks. Het had niks met seks te maken. Alleen met kunst, zei ze. Ja. En ze heeft... Jimi Hendrix voelde zich geroepen om daaraan mee te werken. Aan dat kunstwerk. Zonder seks. En waarom staat dat nu in IJsland? Omdat in IJsland, Victor, het enige museum is ter wereld... waar een grote collectie van penissen van zoogdieren staat... En de mens behoort tot de zoogdieren, dus daar ontbreken
3: veel.
0: Ook...
3: Dat verklaart veel.
0: Dus daarvoor. Ga je er naartoe?
3: Als ik ooit in IJsland ben, dan zal ik dit toch wel moeten gaan bewonderen, denk ik, ja.
0: Heb jij ooit iets laten... Sam, ja? in gips... heb je ooit in de gips gezeten?
1: Ik heb ooit met mijn arm eens in de gips gelegen, ja. Maar niet gebroken, wel gebarsten. Ik had een barstje in mijn arm.
0: Jij?
2: Oh, ik denk wel 8 keer...
0: Acht keer in de gips?
2: Ik was als kind nogal bruut. Dus ik heb ook een hoop vingers en tenen volgens mij gebroken. Maar mijn mama zei op den duur, dat gaan we niet meer voor naar het ziekenhuis. Dat doen we zelf. Dus ik heb ook heel veel vingers aan elkaar getaped en zo zelf, ja.
3: Maar jij brak ook heel rap dingen, hè?
2: Ik was gewoon heel wild. Ik klom heel de dagen in bomen en lopen en vallen. En...
3: Ik herinner me nog een moment dat ik naar de Dixieles moest. En ik vond dat verschrikkelijk. En Marie was op de trampoline aan het spelen vlak voordat we moesten vertrekken. En ze misspringt zich en ze breekt haar been. En ik sprong een gat in de lucht omdat ik niet meer naar de Dixieles moest.
2: Maar dat is goed.
0: Weten jullie dat er bepaalde moeders zijn die hun buikje, wanneer ze in verwachting zijn, ook in de gips laten zetten om die afdruk later te laten zien aan het kindje?
4: Oh ja, of die dat zetten dat dan mooi, zo op een sokkel in de living. Zo, hè?
2: Dat is toch een leuke herinnering. Alleen denk ik, ja, dat staat toch ook maar zo wat stof te vangen en zo. Hè?
4: Ja. Ja, nee, iedereen moet dat maar weten voor zichzelf. Ik zou dat niet... ik weet dat niet. Ik zou dat niet rap doen, denk ik. Maar dat wordt veel gedaan, hè. Of handen zo op de buik.
2: Ja, denk wel dat het een leuke herinnering is.
0: Ja. Ja. Er worden ook van kindjes voetjes en handjes ook in de gips gezet. Om later... Heb jij dat ook gedaan, Sam?
1: We hebben dat van kindjes gedaan, zo handjes. Hè.
0: Ja?
1: Handjes, ja.
0: En waar liggen die of staan?
1: Die hangen omhoog. Bij ons in de living, in de woonkamer. Ja.
0: Dat is kunst.
1: Je mag gerust zijn. Ja. Ja.
0: Mooi. Mag ik je bedanken?
1: Mag ik jullie bedanken?
0: Een heel warme zomer wensen. Met heel veel succes.
1: Allemaal. Bedankt
0: Sam Goris.

0: Vandaag te gast bij mij Marie en Victor Verhulst en Lien van den Broek. Volgen jullie trends? Bijvoorbeeld Marie, jij.
1: Trends zijn... Ik heb het idee dat trends tegenwoordig heel snel komen en gaan. En dat tegen dat ik mee ben met de trend die meestal eigenlijk al gepasseerd is.
0: In mijn tijd was dat een hula hoop.
1: Oh, maar wij hebben ook heel veel gehoela hoept.
0: Nee, dat is van voor uw tijd.
1: Wij hebben toch thuis veel gehoela. Allee, jij komt dat niet zo goed, maar ik heb veel gehoela hoept. En dan wou ik altijd wedstrijden doen tegen u, omdat ik wist dat ik ging winnen. Om ter langst.
0: Heb jij zo bepaalde trends, Victor, gevolgd?
2: Nee, ik ben, als ik 5, 6 jaar was, ben ik Pokémon beginnen spelen. En ik speel het nu nog altijd. Dat is de enige trend waar ik ooit echt op
0: in meegegaan ben.
2: Ja, maar nog altijd.
1: Van die kaarten, je hebt nu ook van die Pokémon kaartjes die echt superveel geld waard zijn. Hè?
0: Oh, het is daarom natuurlijk, Victor.
2: Nee, ik heb die ooit eigenlijk allemaal weggegeven. En daar heb ik nu wel enorm veel spijt van. Ja.
0: Dat zal wel.
2: Ik weet wat er tussen gezeten, maar ja. Ik zal het nooit weten.
0: Lien, jij gevoelig voor trends?
3: Ik ben er niet gevoelig aan. Het is wat Marie zegt met de mode. Het verandert zo vaak. Nu is het zo mode van zoiets tussen een lange broek en een korte short. Zo een short tot boven je knie.
1: Dat is zo wat een Bermuda.
3: Ja, ja. Wel, maar dat gaat bijvoorbeeld voor mij niet. Ik ben met 1,5 meter en dan lijk ik precies afgezaagd. Allee, dus ik kan niet met alle trends meegaan.
2: Ja, maar dat is grappig, want dat is een soort driekwartbroek.
3: Ja, ik vind het verschrikkelijk.
2: Dat was zo 20 jaar geleden was dat in. Maar dat kon je toch 5 jaar geleden niet meer inbeelden dat dat ooit nog terug in zou komen.
0: En kijk.
2: Toch gebeurt het in
0: En toch
2: keer.
0: Gebeurt het, hè. Ik heb misschien een heel leuke trend voor jullie. Die komt overwaaien uit Duitsland. Daarover straks. Een vraag.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, maar mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Vrouw Wies.
8: Het zou Zweeds kunnen zijn voor G-wijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
9: Krevel.
10: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
11: Elke dag telt voor 2.
12: Radio 2.

0: Je luistert nog steeds naar De Zoete Inval met Marie en Victor Verhulst en Lien van den Broek. Een vraag van Yannick Geerts uit Sint-Gilles-Waas. In Duitsland is er een nieuwe, bijzondere rage. En die komt stilletjes ook naar ons land. De rage heet hobby dogging. En dat is de vraag van Yannick. Wat is het precies?
1: Hobby dogging?
0: Ja.
1: Hobby dogging.
0: Hobby dogging.
1: Dogging van hond.
2: Van hond.
0: Ja. Wat is de rage die nu stilletjes komt overwaaien vanuit
3: hobby
0: Duitsland?
3: Hobby zoeken voor je hond.
0: Nee.
1: Als hobby met een hond iets doen.
0: Ja.
1: Gaan wandelen met al de honden uit de buurt.
0: Nee.
3: Ah, zelf hond spelen en zo op gelijke voet van de hond komen.
1: Dat is een fetish tussen u en Sarah, denk ik.
0: Ik weet niet wat jij in je vrije tijd allemaal doet.
3: Nee, ik wandelde onlangs voorbij de Waagnatie in Antwerpen. En daar was zo'n festival aan de gang. Waarbij mensen dus met hondenmaskers over de straat liepen aan een leiband. Ik vond dat bijzonder vreemd om te zien. Maar je moet maar eens aan Bart vragen. Die zal dat misschien wel kennen.
0: Nee, het is niet juist.
3: Nee, dat is het niet.
2: Het is een hobby die je met je hond doet.
0: Dat heb ik niet gezegd.
2: Ah, nee.
1: Het heeft wel iets met een hond te maken, toch?
0: Onrechtstreeks.
2: Oh, het is toch niet zo? Je hebt ook een hobby dat mensen doen alsof ze paardrijden, maar ze rijden op een stok en dan doen ze zo allemaal...
1: Dat is ook een fetish, denk ik. Is
0: het... Goed geraden door Marie.
1: Maar alleen, nee. Maar nee, toch. En waar zijn die paarden dan?
2: Ja, maar je doet dus alsof dat je een hond vast hebt. En dan doe je al die obstakels.
1: En waarom is dat leuk?
0: Wel, wacht even. Ik ga het even laten demonstreren. Lien, wil jij even hier komen staan? Met je microfoon?
2: Nee.
1: Hier?
0: Jij bent actrice. Je krijgt dus zogezegd een denkbeeldige hond aan de leiband.
1: Ja. Ja. En iedereen moet dan raden welke dat ik heb.
0: Nee. Jij moet de hond nu uitlaten.
1: Ah ja.
0: Oké, daar gaan we. Lien heeft een denkbeeldige lijn vast. Ze draait rond een hondje. Oei, daar komt plots een labrador af op jouw
1: waar?
0: Hond. Ja, daar! Ze zwaait de hond over haar hoofd van links naar rechts.
1: Ja.
0: Goed gedaan.
1: Ah ja.
0: Victor.
1: Oh, nee. Hè.
0: Welke hond heb jij in gedachten?
3: Mijn eigen hondje, Joey.
1: En heel actief.
0: En wat voor een ras is dat?
3: Een cavapoo. Dat is een poedel met een cavalier. En, heel lief beest. Maar ik ben echt een slechte mimespeler. Wij doen dat soms thuis en dan lacht iedereen mij uit. Maar,
0: ah wel. Laat hem maar uit. Daar gaat de cavapoedel. Ja, van Victor. Hij moet dringend zijn behoefte doen. Victor, blijft staan.
3: Ja.
0: Waar is uw poepzakje?
3: Oh, dat zit dan hier zo, hè. Dan pakt hij dat eraf. Hup, ja.
0: Met de blote hand pakt hij de behoefte. Dankjewel. En ik krijg het in mijn aangezicht. Dankjewel, Victor. Marie, welke hond heb jij in gedachten?
2: Een tikkeltje.
0: Ik dacht
1: nu wel dat jij Samson ging zeggen.
2: Maar die heeft geen leiband nodig.
1: Nee, dat is waar.
2: Altijd
0: een tackeltje, ja. Heel mooi. Ja. Je bent op wandel met je tackle. En jouw hond vindt plots mijn benen heel interessant.
2: Oh, nee. Therese, nee.
0: Therese, ja, niet hoger. Dankjewel, Marie.
3: Je ziet dat twee actrices zijn, hè? Dat is ongelooflijk. Hè?
0: Ja, hè? Goeie.
4: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een beetje.

0: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: weer al op. Maar vooraleer ik afscheid van jullie neem, wil ik graag nog weten, wat zou je willen onthouden? Marie.
1: De hobby dogging. Ja, en dat spreekt een beetje voor zich, want dat gaat over honden.
0: Ja.
1: Dus dat matcht wel.
0: Met
1: en
0: u.
1: Het is een beetje gek,
0: ja.
1: Vind ik wel.
0: Je doet alsof je een hond hebt en je loopt ermee, maar je hebt niks.
1: Je doet er parcours mee, maar de hond is er niet echt.
0: Victor?
2: Wel, ik ben echt blij dat ik een beetje Vlaamse geschiedenis heb bijgeleerd vandaag. Namelijk dat Jommeke ontstaan is in Kerk en Leven. Dat wist ik niet en dat vind ik bijzonder.
0: Mooi. Lien, tot slot.
3: Ja, ik ben geïnspireerd door het afgietsel van de penis van Jimi Hendrix.
0: En ik
3: ga vragen aan mijn man, Matthias. In de plaats van dat uw as kan verwerkt worden tot een diamant in Zwitserland, laat een afgietsel maken van uw penis. En als jij er niet meer bent, dan heb ik daar nog geniet van.
0: Zou je een tweede exemplaar voor mij willen voorzien?
3: Ik kan dat op de markt brengen. Ik ga daar een webshop van maken. Er gaan nog wel wat mensen dat willen misschien.
0: Dank jullie wel om mee te spelen. Lien van den Broek, Victor en Marie Verhulst. Jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
4: En is er met een geweest in...
5: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
4: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
5: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
4: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
5: Een oorlog die een zware tol eist.
6: So you lost your limbs.
7: Ja.
5: En die een hele generatie tekent.
8: Every flag represents a fallen soldier.
4: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
5: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
10: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Merci Luc. En nu als de gesmeerde bliksem naar de 30 populairste hits van het moment in de Radio 2 Top 30. Maar eerst ja, donder- en bliksemnieuws eigenlijk. Ja.
14: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op dit moment trekt

0: een onweerszone over het land en die heeft al op verschillende plaatsen schade veroorzaakt. Vooral in de provincie Vlaams-Brabant en de regio Mechelen. Er kwamen verschillende oproepen binnen, vooral over blikseminslagen en wateroverlast. In de omgeving van Bertum, Zaventem en Leuven zijn verschillende straten onder water gelopen. Bij brandweerzone Vlaams-Brabant-West heeft de brandweer vanmorgen 4 dakbranden moeten blussen. En nu komen er vooral oproepen binnen over wateroverlast, zegt woordvoerder Wouter Janvies.
1: Nu krijgen wij heel veel oproepen voor wateroverlast. Voornamelijk door de Noordrand, regio Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem, Kortenberg. Een honderdtal oproepen eigenlijk al op een half uur tijd voor straten die onder water komen, straatkolken die het water niet kunnen slikken en zo verder. Er zijn verschillende woningen die getroffen zijn in die zin dat we oproepen krijgen van kelders die onderlopen. Onze ploegen concentreren zich volop om die woningen te kunnen beschermen.
0: Ook in Mechelen was er vanmorgen een dakbrand door een blikseminslag. En de luchthaven van Zaventem ondervindt ook hinder door het onweer. Het Israëlische leger heeft de inwoners van nog eens 7 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te evacueren. De inwoners worden gewaarschuwd dat ze onmiddellijk moeten vertrekken, want het Israëlische leger wil daar Hezbollah-doelwitten bombarderen. Sinds midden april is er een staakt het vuur van kracht tussen Israël en de door Iran gesteunde gewapende beweging Hezbollah. Maar Israël blijft bijna dagelijks Libanon bombarderen en voert ook een grondoffensief uit. Ook Hezbollah voert af en toe projectielen af op het noorden van Israël. En bijna 2 op de 3 MS-patiënten vertellen niet aan collega's, vrienden en soms zelfs familie dat ze MS hebben. Dat blijkt uit een ledenbevraging van de MS-Liga Vlaanderen naar aanleiding van de Wereld-MS-dag vandaag. Multiple sclerose is een ongeneeslijke chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. In een beginfase is er niks van de ziekte te merken en daarom zwijgen mensen er vaak over. En ze zwijgen ook uit angst om anders behandeld te worden of om onbegrip of negatief gevolgen op het werk. Sophie Beek heeft al 10 jaar MS. Zij is zelfstandig logopediste en heeft wel verteld aan haar patiënten dat ze ziek is. Dat zei ze vanmorgen op Radio 2.
2: Dat was natuurlijk niet zo gemakkelijk om dat allemaal te vertellen tegen elke patiënt. In het begin heb ik dat niet echt gedaan, maar aan den duur moest ik dat eigenlijk wel eens. Omdat als ik dan uitviel voor een opstoot, vond ik dat wel, ik dat moest zeggen om dat beetje begrip van de mensen te krijgen. En ik ben er ook open over. Als men er vragen over stellen, dan ga ik er ook op antwoorden. Waar dat er ook voor zorgt, dat mensen wel alles begrijpen.
0: Stilaan wordt het overal droger en ook zonniger bij temperaturen tot 29 graden. In de late namiddag en zeker tegen de avond opnieuw kans op een onweer. Morgen start bewolkt met in het oosten nog enkele buien. Daarna opklaringen vanaf het westen en grotendeels droog bij 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel. Langzaam richting Brussel op de E314, 20 minuten van Heeren tot Leuven. Daar is sprake van wateroverlast. Op de buitenring rond Brussel moet je opletten voor wateroverlast in Zaventem en in Machelen. Er is ook hinder voor het verkeer op de A201 dat naar de buitenring wil. Nog problemen door te veel water op de Tervuurse Steenweg in Steenokkerzeel. Daar is de tunnel onder de luchthaven momenteel deels gesloten. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op andere plaatsen slechts kleinere vertragingen.
4: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
3: Zaterdag 30 mei.
5: Radio 2 Top 30.
6: Dirk Gijs.
3: Ja, en nu de moeder van alle hitparades, de oudste hitlijst van het land, de originele Radio 2 Top 30, aflevering 2911. Ja, ik heb lang moeten tellen. Maar goed, we hebben de rekensom gemaakt. We gaan hier ook eens de rekensom maken van de artiesten. Maar eerst een terugblik. Wat waren vorige week de strafste 3?
6: Radio 2 Top 30. 3.
7: So easy.
3: Dit is Olivia Rien met It's So Easy. Een ex nummer 1 is deze finaal op de terugweg. Of veert Olivia terug op?
6: 2.
8: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
3: Zoo van Shakira al weken subtop. Kan ze deze week haar moment pakken?
6: 1.
3: Is Bazaar nog krachtig genoeg om die nummer 1 vast te houden? Want dat was het dus. Hè. Vorige week zijn ze op 1 gekomen. Wel, we horen het straks. We gaan er aan beginnen.
6: Radio 2, top 30.
5: Dirk Gijs.
7: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
6: 30.

0: Emirate en Be Mine. Van 28 gezakt naar 30. Ja, we zijn hem bijna kwijt. Hè. Dus 30, vorige week 28 en nu weer 30. En ook Taylor Swift zit in de gevarenzone met Opelite. Al kan ze deze week toch nog een plaatsje stijgen.
1: Radio 2, top 30.
2: 29.

0: heb een beetje medelijden met Mathieu van Bazaar. In The Voice zat hij er al werkloos bij. Ah ja, leeg team. Ook geen rol meer. En deze week moet hij hier in de Radio 2 Top 30 een uppercut van min 10 incasseren, accepteren voor deze begin opnieuw. Maar deze staat er wel al mooi 37 weken in. Dat is best wel impressionant. Ah ja, en de nieuwe nacht in Amsterdam was goed voor een nummer 1 vorige week.
1: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: De Bausa en Magnetic. Dat is een Noors house trio. Het klinkt heel zomers, maar het werd geschreven bij min 15 Celsius.
1: 27.

0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik krijg er een heerlijk zomers gevoel van. De Bausa met Magnetic. Dit ontstond in een vakantiehuis aan zee. Klinkt ook heel zomers. Maar vergeet je niet, het was daar min 15 en er was een sneeuwstorm. Straks voor de tweede keer Taylor Swift na Open Light nu met Elizabeth Taylor op 26.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè?
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Ja,
3: dat is waar, hè?
2: Siska Scooters en Ilse Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Rico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Rico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Radio 2, 26.

0: Chris Zelleslag is fan van Taylor Swift. Vooral Open Lights. Die Elizabeth Taylor vond die blijkbaar wel iets minder. Die stond op 26, hè, Elizabeth Taylor. En op 25 deze Sienna Spyro. Met Die on This Hill. Deze week 3 nieuwkomers. Dat betekent dat er ook 3 songs verdwijnen.
1: Verdwenen uit de Radio 2 Top 30.
0: 4 weken maar voor Olivia Rodrigo en Drop Dead. Dat is niet zo lang. Dat is wel een leuk nummer nogthans. Bruno Mars zijn we ook kwijt, maar dan wel met Risk It All. En deze Jennifer Lopez en David Guetta verdwijnen ook met Save Me Tonight. 8 weken, dat is ook niet zo heel erg lang. En nu onze zwaarste zakker. Madonna met Sabrina Carpenter.

Madonna en Sabrina Carpenter. Op 24 met Bring Your Love. Sabrina Carpenter werd 3 keer bekroond op de American Music Awards. Album van het jaar, beste popalbum en beste vrouwelijke popartiest. 3-voudig bekroond, dat is goed gewerkt. Ja, en Sabrina doet daarmee eigenlijk even goed als Bruno Mars, want die pakte vorige week ook 3 prijzen. En nu naar de kampioen van die American Music Awards, want hij won er in totaal 26. Zijn recordavond was de uitreiking voor het album Thriller in 84. Hij kreeg er toen 8. En de Canadese zanger The Weeknd heeft dat ook wel geëvenaard. 3 jaar geleden kreeg hij er ook nog eens 8. Uit dat album Thriller is hier Billie Jean, Michael.

0: Ja, dus in de 80's stond hij al eens in de Radio 2 Top 30 en die staat er nu terug in. Dat heeft alles te maken met de biopic die tegenwoordig rond Michael in de zaal loopt. Michael Jackson, Billie Jean, bleef staan op 23. Op de E40 naar de kust is er vertraging tussen Lophem en Jabeke. Daar staat een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel moet je opletten voor wateroverlast in Zaventem en in Machelen. Er is ook hinder voor het verkeer dat op de A201 naar de buitenring wil. In Herent-Wilselen is de Brusselse Steenweg versperd door wateroverlast en modder vlakbij het complex. Met de E314 en op andere plaatsen slechts kleinere vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En nu twee Nederlandse DJ's, Another heten ze, en zanger Ultra 45 met Talk to You.

0: Het leek alsof hij op zijn paard zit. Beetje cowboy-achtige song toch, hè? Van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. 7 plaatsen gezakt. We hebben ondertussen weer 10 hits gespeeld, dus tijd voor een overzicht.
1: Radio 2, tot 30. 30.
0: Dat is met de hakken over de sloot, hè? 30, misschien zijn we volgende week wel kwijt. Deze Cameron en Be Mine. 29 is Taylor Swift. Open light, maar we komen ze straks nog eens tegen, hoor. 28, Bazaar. Begin opnieuw is de langst genoteerde. Wel 10 plaatsen gezakt. En de eerste nieuwkomer vinden we op 27. Magnetic dus van Da Bausa. 26, Taylor Swift. Zoals gezegd, tweede keer, Elizabeth Taylor. 25 is voor Sienna Spyro. En een superzakker op 24. Madonna met Sabrina Carpenter en Bring Your Love, min 12, dat is niet zo fraai. 23 bleef 23. Hij stond er in de 80's al eens in en die is terug, hè, dankzij de film Michael Jackson en Billie Jean. 22, Another met 45 Ultra. And Talk to You, zo heet hij. Vind ik wel een lekker nummertje. 21 is voor Cameron Whitcomb. En we beginnen aan de top 20.
1: Nieuw in de Radio 2 top 30.
0: Shakira en Burna Boy. Radio 2. Die, die.

0: officieel liedje voor het FIFA WK in Amerika. De nieuwe van Shakira en Burna Boy, Die Die. Komt dus binnen. En een leuk weetje over dit nummer. Het werd geschreven door uiteraard Shakira en Burna Boy. Maar ook Ed Sheeran heeft eraan meegewerkt.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
10: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
11: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
13: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
14: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
12: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
13: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
12: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
15: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
16: O, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
15: En dan met een promo die kan tellen.
16: Tegen zijn honger komt.
15: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
17: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.
17: Tot 30.
2: 19.

0: zitten met een reeks concerten. Hè? Suzanne en Freek, de twee laatste vanavond nog en morgen. En onze Xavier gaat ook, want hij is fan van Suzanne en Freek.
1: Ik vind dat goed gemaakte muziek. Ik vind die melodieën goed. Ik vind hen heel leuk ook gewoon. Een beetje nuchter. Niet een beetje nuchter, zijn gewoon nuchter, vind ik. Ik zou daar wel het kind van willen zijn. Ik zou Stef willen zijn.
0: Oh. Oei, Xavier als adoptiekind. Ik raad het niet aan voor het koppel Suzanne en Freek.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Ja, ja, de winnaar van het Eurovisie Songfestival op 15.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza was hier. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
3: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
5: Het is Toyota.
4: Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Straks de finale van de Radio 2 Top 30. De 15 populairste hits komen er nog aan, maar eerst het nieuws natuurlijk.

11 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Verschillende straten in Vlaams-Brabant en Mechelen lopen onder door het onweer van vanmorgen. En onze landgenoten en de nummer 1 van de wereld, Kim Meileman, stopt met skeleton. Het onweer van vanmorgen heeft op verschillende plaatsen schade veroorzaakt aan daken door blikseminslagen en verschillende straten zijn ook ondergelopen. Vooral in het centrum van het land was het zwaar. In Bertum in Vlaams-Brabant is in enkele tientallen huizen het water naar binnen gelopen. De brandweer is nog niet ter plaatse, omdat ze overbevraagd zijn, maar de gemeentearbeiders

0: proberen al te helpen, zegt burgemeester Joël van der Elst.
1: Het is zo dat we op een aantal sites echt wel heel veel water te verduren gekregen hebben. Onder Ambert en Bos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de voer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar de voer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er toch verschillende huizen onder water gelopen zijn.
0: Ook in Leuven, Herent en Zaventem is er wateroverlast. In Zaventem is een steenweg in de buurt van de luchthaven afgesloten. Getuigen zagen het water meters hoog uit de riolering spuiten. Verschillende auto's, waaronder een brandweerwagen en kelders, liepen onder. Deze buurtbewoner vertelt wat er is gebeurd.
2: Het water is omhoog gekomen, steeds hoger, hoger, hoger tot daar. Dus onze auto's zijn vol water. Onze kelders zijn ook een beetje wat water binnengekomen. Bij sommigen veel, bij anderen zoals ik een beetje. Dus dat was een beetje lastig. En het heeft even geduurd voordat die water dus allemaal in de riool is terechtgekomen.
0: Het water is intussen daar wel weggetrokken. En koning Filip en koningin Mathilde hebben vanmorgen ook een kwartier rondjes gedraaid in een vliegtuig boven Zaventem door het slechte weer. Dat schrijft het laatste nieuws. Ze waren in de VS voor de diploma-uitreiking van prinses Elisabeth en waren vanmorgen op de terugweg. Maar door het hevige onweer konden ze dus niet meteen landen. Ondertussen zijn ze wel thuis. Vlaams minister van Werk, Zoël Demir, is tevreden dat meer Vlaamse langdurig werklozen opnieuw werk vinden nu de werkloosheidsuitkeringen beperkt zijn in de tijd tot 2 jaar. Dat blijkt uit een VDAB-studie die de gevolgen bekijkt van de nieuwe wetgeving. In maart vorig jaar was 9% van de langdurig werklozen al opnieuw aan de slag. Dit jaar is dat al 12%.
3: We zien heel duidelijk dat daardoor mensen sneller richting werk gaan. Tegelijk zetten we natuurlijk ook wel bij de VDAB heel fel in om die mensen ook richting werk te begeleiden. En daar wordt heel fel op ingezet met een aanklampend beleid. Want iedereen die kan werken, moet natuurlijk ook wel gaan werken. Zo is onze solidariteit opgebouwd.
0: De liberale vakbond ACLVB verandert vanaf vandaag zijn naam naar Sinova. Het woord liberaal valt ook weg en wordt vervangen door vrije vakbond. De vakbond doet dat omdat ze niet langer willen geassocieerd worden met de liberale partijen. Voorzitter Gert Truijens vertelt waarom de naamsverandering nodig is.
4: Wij voelen heel goed aan dat er nog een grote stilzwijgende massa is die zich vandaag eigenlijk een stukje syndicaal dakloos voelt. Die zich niet meer aangesproken voelt door altijd die straatprotesten of die protesten aan bedrijven, maar die ook wel niet altijd akkoord zijn met wat de regering beslist. En kijk, via petities, via het overleg, via andere manieren om druk te zetten op de regering, willen wij eigenlijk op een andere manier aan vakbond doen dan gewoon te bedogen en te staken.
0: Rusland roept zijn ambassadeur terug uit de Armeense hoofdstad Yerevan voor overleg over de Europese ambities van Armenië. Gisteren had de Russische president Poetin ook al gewaarschuwd voor zo'n toenadering. Maar in trio, wat is er aan de hand?
5: Nou, volgende zondag zijn er in Armenië parlementsverkiezingen en Rusland probeert zware druk te zetten om die verkiezingen in zijn voordeel te doen uitdraaien. De huidige premier Pashinyan loopt voorop in de peilingen. En terwijl Armenië en Rusland altijd goede banden hebben gehad, heeft Pashinyan vaak kritiek op Poetin en zoekt hij toenadering tot het Westen en de Europese Unie.
0: Waarom is Armenië zo belangrijk voor Rusland?
5: Het is een ex-Sovjetland in de Caucasus. Het grenst enerzijds aan NAVO-lidstaat Turkije en anderzijds aan Iran, een belangrijke Russische bondgenoot. Rusland heeft ook een militaire basis in Armenië en het land is dus erg belangrijk voor Rusland om invloed te behouden in die regio. Daarom dreigt Rusland ook met zware economische gevolgen als Armenië voortgaat op zijn pad richting Europese Unie. En Poetin wees er gisteren ook nog eens op dat de crisis in Oekraïne begonnen is met pogingen om toe te treden tot de EU.
0: Dankjewel, Marijn. En Kim Meileman stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden aan hoge snelheid. Annie de Pree geeft een overzicht van haar carrière.
6: Het afscheid van Kim Meilemans komt er na haar allerbeste seizoen ooit. Meilemans won de algemene wereldbeker en werd zo op haar 30ste de nummer 1 van de wereld. Op de Olympische Winterspelen kon ze daarna geen medaille pakken. Ze verloor de ongelijke strijd van de rijkere wintersportlanden. Maar nadat ze in Duitsland geboren werd, heeft ze het land van haar ouders, België, toch op de kaart gezet in het skeleton. Ze nam een eerste keer deel aan de Winterspelen in 2018 en daarna groeide ze nog uit tot tweevoudig Europees kampioene en ze heeft ook een zilveren WK-medaille in haar bezit. Ze noemt dit het perfecte moment om te stoppen en is dankbaar voor de bijzondere reis die ze kon maken.
0: Het is intussen droog op de meeste plaatsen. Lokaal kan het in de namiddag en ook tegen de avond wel opnieuw onweren. Maar we krijgen ook enkele mooie opklaringen. En het blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, dan halen we nog 24 graden. Dit nieuws begon in de provincie Vlaams-Brabant in de regio Mechelen. Daar heeft het onweer van vanmorgen wateroverlast veroorzaakt. Verschillende straten liepen onder en sommige huizen werden getroffen door de bliksem. Een volledig overzicht kan je vinden in de app van VRT Nieuws.
7: Zo is dat. Op de E40 naar de kust sta je een half uur in de file van Oostkamp tot Jabbeke. Daar verspert een defecte bus één rijstrook. Files naar Antwerpen dan op de A12 in Zandvliet. Dat komt door werken. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. In Herentwilselen is de Brusselse steenweg versperd. Dat komt door water en modder vlakbij het complex met de E314 is dat. En op andere plaatsen slechts kleine vertragingen.
8: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
7: En nu, de 14 grootste hits.
9: Radio 2 Top 30.
10: Dirk Gijs.
7: Ja, de lijst met de best verkochte, meest gestreamde en meest gedraaide hits in Vlaanderen.
10: Radio 2 Top 30. 14. 4, 3,

0: Ik heb het gevoel dat die trompetjes wel blijven hangen. Wie weet, een kanshebber voor Radio 2 Zomerhit. Het zou zomaar kunnen. Sam Goor is met Rak 6 plaatsen gestegen en op 14 beland. Rak, wat betekent dat eigenlijk, Sam?
1: Rak, dat wil zeggen niet afgeven. Feesten, bijvoorbeeld ga je dan bungee jumpen doen. Plaatsen zeggen, nee, ik had niet doen, ik twijfel. Nee, onder Joe, Rak gaan.
0: Doorgaan. Wij gaan ook door met de Radio 2 Top 30. Nu met Jelly Roll.

Toch nog vier plaatsen gestegen van 17 naar 13. Max en Andy Grammer en The Thing I Love. En nu Aaron Blommaert. Hij is pas 23, heeft al een lange carrière achter de rug. En zijn eerste plaat is er Oorsprong. En dat geeft helemaal weer wie hij is en waar hij vandaan komt.

0: Ja, ja. Het is weer een heel strak duet. Aaron Blommaert met Zoe Levi. En Tranen van Goud op 11. We hebben weer 10 platen gehad. Tijd voor een overzicht, hè. Radio 2,
1: tot 20.
0: Die Die van Shakira met Burna Boy. Nieuw binnengekomen trouwens op 20 en dit was 19. Ik ontmoet je halverwege. Halverwege. Van Suzanne en Freek. Het is trouwens het Suzanne en Freek weekend. Straks na 1 uur kan je elk uur bij Karen tickets winnen voor een concert. Op 18 Milk Inc. Music is my medicine. En Madison. Ja, ah, lekker dansnummertje. Toch nog eentje gestegen. 17 is voor Teddy Swims. Zijn Mr. Know-it-all. Harry Styles zakt naar 16. Met die American Girls. Hij concerteert nog vanavond in Amsterdam. En de hoogste nieuwe komen we tegen op 15. Bangaranga, bangaranga. Ja, Bangaranga, winnaar van het Eurovisie Songfestival. Hè. Dara, en dat is niet zo vaak gebeurd, maar zowel de vakjury als de publieksjury waren het eens.
2: 1, 2, 3, rak! Niemand gaat naar huis, dicht maar uit.
0: Sanne Goris met Rak. 6 plaatsen gestegen, beland op 14 en ook een stijger op 13. Jelly Roll. I'm good, zo heet hij. 12, Max en Andy Grammer. 2 gezakt met The Thing I Love. En ik heb hier nog een stijger van plus 2, Aaron Blommaert. Maar dan wel in duet met Zoe Levi. En we beginnen aan de top 10.
3: Radio 2 top 30.
1: De beste 10.

0: Vorige week waren er die American Music Awards en deze Olivia Dean was 7 keer genomineerd. Dat is heel erg veel. Maar ramp o ramp, 7 nominaties en ze won geen enkele prijs.
1: Kriebels in de buik, een snellere hartslag, fonkelende ogen.
2: Het is duidelijk, je nadert een werf.
1: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
2: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
1: Ook wij vieren mee met een uitzending van Radio 2 Weekend. Live vanop de grootste werf in Vlaanderen.
2: Oosterweel in Antwerpen.
1: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik alle sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hey, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue?
3: Oh. Ja!
2: Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is er.
5: De Vos Lemmes.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.
6: Tot 30.
7: 9.

Eentje gezakt. Mooi duo, hoor. Fleming en Meteor met Niet Nodig. Eentje gezakt, maar dat is op zich niet zo erg. Want donderdag is de nieuwe uitgekomen van Meteor. En die klinkt zo.

0: Ja, de verwachtingen liggen hoog. Ik verwacht hem binnenkort ook wel in de Radio 2 Top 30. De nieuwe Meteor dus en Nooduitgang. Vooralsnog niet genoteerd. Op de E40 naar de kust sta je een half uur in de file van Brugge tot Jabeke. Daar verspert een defecte bus één strook. Files naar Antwerpen op de A12 in Zandvliet, dat komt door werken. Op de E313 een kwartier aanschuiven vanaf Ranst. Op andere plaatsen kleine vertragingen. En in Herend-Winkselen is de Brusselse steenweg versperd. Dat komt door water en modder. Vlakbij het complex met de E314.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: We gaan het tempo optrekken met een dansplaat op 7. Bruno Mars en I Just Might. Er is wel eentje gezakt deze week.

0: Heerlijk dansbaar, Bruno Mars. Ik wil je toch even bijpraten over die American Music Awards die er pas zijn geweest. BTS is de grote winnaar daar in Las Vegas. Bruno Mars die had 3 prijzen op die Music Awards. Beste mannelijke R&B-artiest, beste R&B-nummer en ook nog eens beste R&B-album. En ook somber viel in de prijzen. 2 keer op de awards. Eentje voor beste rock alternative nummer. En ook eentje voor beste rock alternative album. We gaan hem spelen. Hier is Somber.
1: Radio 2 Top 30. 6.
0: Alternative, alternative, alternative, alternative. Of alternatief, dat is ook goed, dat is makkelijker. Act zeker, simpeler. Heeft een beetje een Beach Boys vibe, vind ik. Somber Homewrecker.

0: toch nog twee plaatsen gestegen, Somber en Homewrecker. We zijn bijna toe aan de top 5. Het begint heel spannend te worden. Maar eer het zover is, ik kan je vertellen, er is al een en ander veranderd. Hè. Eer het zover is, nog een overzicht van de top 3 vorige week.
1: Radio 2, top 30, 3. That's so easy.
0: All in love with me. 25 weken staat ze al genoteerd. Olivia Dean, vorige week op 3 met It's So Easy. Dit was 2. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ja, ze is deze week binnengekomen met die nieuwe Die Die. Zoo stond dus op 2 en dit was vorige week 1. Nacht in Amsterdam. Bazaar. Een nacht in Amsterdam. Ik kan je nu al vertellen dat we straks een nieuwe nummer 1 hebben. Maar we beginnen nu aan de top 5.
2: Radio 2 top 30. Elke dag telt
1: voor 2. Dirk Gijs.
2: Radio 2. Radio 2 top 30.

Twee keer Taylor Swift. Twee keer Bazaar. En twee keer deze Shakira. Hè. Ze is net binnengekomen met die nieuwe Die Die. Officieel voetballied voor het WK in Amerika. En deze zoo doet het nog altijd uitstekend. Niet meer op twee, maar eentje gezakt. Is nu beland op nummer vier. En ik heb hier nog muziek van Bazaar. Ook de tweede keer. Hun nieuwe plaat Exit is uit. En ja, twee weken geleden speelden ze nog de lotto plat, hè? Twee keer.

0: dan ook Maxime en Babette op nummer 2, daarnet op 3. En dat was vorige week de nummer 1, hè, hadden we Nacht in Amsterdam. Dus we hebben een nieuwe nummer 1. Je hoort hem straks, maar eerst een overzicht. Olivia Dean staat na 37 weken nog altijd in de top 10 met Man I Need. En Bart Peters komt de top 10 weer binnen met De Bevalligste.
1: 9.
2: De bevalligste, de liefdadigste. Ik zeg niet zomaar het toevalligste.
1: 8.
3: Je hebt haar niet nodig.
0: Meteor en Fleming zagen er eentje, belanden op 8. En idem voor Bruno Mars, ook min 1 voor I Just Might.
1: 7.
0: Somber stijgt er weer deze week met zijn homewrecker. Plus 2 en min 2 voor Olivia Dean. So easy.
1: 5.
0: Shakira valt van 2 naar 4 met Zoo, maar haar nieuwe Die Die kwam net binnen. Hè. En Nacht in Amsterdam verliest na 1 week al zijn nummer 1 en valt naar 3. En hoe dan ook, een mooie plus 3 voor Maxime en Babette met hoe dan ook. Elk uur tickets weg voor Suzanne en Freek in Antwerpen. Blijf luisteren.

0: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
2: VRT Radio 2.
3: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
4: Soms gedragen kinderen zich...
3: Onbegrijpelijk.
5: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
6: Ontdek de leukste luisterverhalen, spelletjes en programma's van Ketnet op VRT Max.
7: VRT Max. Maak elk moment de max.

0: er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Met vandaag ook weer tickets voor Life is Live. Want Suzanne en Freek staan daar deze zomer op het podium. Je kan ze winnen, maar dan heb ik wel jouw stem nodig.
4: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
5: Het is 1 uur. Een goedemiddag. WRT Nieuws met Toon Janssens. Het onweer heeft her en der wateroverlast veroorzaakt, vooral in Vlaams-Brabant. En onze landgenoten en nummer 1 van de wereld, Kim Meilemans, stopt met skeleton. Het onweer van vanmorgen heeft op verschillende plaatsen schade veroorzaakt aan daken door blikseminslagen en verschillende straten zijn ook ondergelopen. In Zaventem is een steenweg in de buurt van de luchthaven afgesloten door wateroverlast. Het waterniveau stond in geen tijd erg hoog. Verschillende auto's en kelders liepen onder. En ook de brandweer zelf bleef niet gespaard. Een verslag van Tess de Keerschieter.
6: Water is tot hier gekomen, hier, kun je zien. Dan zie je daar in de hoeken. Ik kan met de auto niet weg, dus dat is niet leuk. Pak de bus.
3: Buurtbewoner Salih Ben Bouya toont hoe zijn auto tot boven de zetels onder water stond door de plotse regenval.
6: Het gebeurt is een ramp en dat moeten wij zo accepteren zoals het is. Daar kunnen wij niks aan doen. Hè.
3: Dat het vanmorgen snel ging, weet ook de lokale brandweer. In geen tijd liep hun brandweerwagen onder terwijl ze een kelder aan het leegpompen waren. Officier van wacht Bruno Corneli.

0: is. Door de hevige regenval spoot het water blijkbaar meters uit de riooldeksels. En als ons mensen buiten kwamen, stond inderdaad ons voertuig volledig onder water. Het was binnen een minuut of twee was dat voorgevallen. Ja.
1: Ondertussen is het water hier weggetrokken en wordt de schade opgemeten.
2: Vooral het centrum van het land kreeg het zwaar te verduren door het onweer. In Bertem in Vlaams-Brabant is in enkele tientallen huizen water binnengekomen. De brandweer is er overbevraagd. En intussen proberen gemeentearbeiders al wel wat te helpen, dat zegt burgemeester Joël van der Elst.
3: Het is zo dat we op een aantal sites echt wel heel veel water te verduren gekregen hebben. Onderaan Bertembos, daar zijn onze werkmannen volop bezig. En dan aan het laagste punt waar de voer komt, daar zitten we ook met een overstroming waar de voer buiten naar oevers is gegaan. Maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat er toch verschillende huizen onder water gelopen zijn.
2: En ook in Leuven en Herent is er wateroverlast. De liberale vakbond ACLVB verandert vanaf vandaag zijn naam naar Sinova. Het woord liberaal valt ook weg en wordt vervangen door Vrije Vakbond. De vakbond doet dat omdat hij niet langer geassocieerd wil worden met de liberale partijen. Voorzitter Gert Ruijens.
4: Wij willen niet gelieerd worden aan geen enkele politieke partij. Wij willen met alle democratische politieke partijen rond de tafel gaan zitten om de grieven die er zijn, om oplossingen aan te reiken voor het maatschappelijk probleem. En daar willen we dus niet specifiek bij MR of bij anders voor gaan. Dat was al lang in het verleden in ieder geval, maar wij werden er altijd mee geassocieerd. Als Vrije Vakbond willen wij vrij in doen en laten zijn om de problemen op tafel te brengen daar waar die nodig zijn.
2: Rusland roept zijn ambassadeur terug uit de Armeense hoofdstad Yerevan om het te hebben over de Europese ambities van Armenië. Gisteren had de Russische president Poetin ook al gewaarschuwd omdat het land toenadering zoekt tot Europa. Marijn Trio, wat is er aan de hand?
5: Er zijn parlementsverkiezingen in Armenië volgende zondag en Rusland probeert zware druk te zetten om die verkiezingen in zijn voordeel te doen uitdraaien. De huidige premier Pashinyan loopt voorop in de peilingen en terwijl Armenië en Rusland altijd goede banden hebben gehad, heeft Pashinyan nu vaak kritiek op Poetin en zoekt hij toenadering tot het Westen en de Europese Unie.
2: En waarom is Armenië zo belangrijk voor Rusland?
5: Het is een ex-Sovjetland in de Caucasus. Armenië grenst enerzijds aan NAVO-lidstaat Turkije en anderzijds aan Iran, een belangrijke Russische bondgenoot. Rusland heeft een militaire basis in Armenië en het land is dus erg belangrijk voor Rusland om invloed te behouden in die regio. Daarom dreigt Rusland ook met zware economische gevolgen als Armenië voortgaat op zijn pad richting EU. En Poetin wees er gisteren ook al op dat de crisis in Oekraïne begon met pogingen om toe te treden tot de EU.
2: Oké, dankjewel Marijn. Sport. Kim Meilemans stopt met skeleton. Dat is een wintersport waarbij atleten met een kleine slee op hun buik een ijsbaan afglijden tegen hoge snelheid. Andy de Pre geeft een overzicht van haar carrière.
6: Het afscheid van Kim Meilemans komt er na haar allerbeste seizoen ooit. Meilemans won de algemene wereldbeker en werd zo op haar 30ste de nummer 1 van de wereld. Op de Olympische Winterspelen kon ze daarna geen medaille pakken. Ze verloor de ongelijke strijd van de rijkere wintersportlanden. Maar nadat ze in Duitsland geboren werd, heeft ze het land van haar ouders, België, toch op de kaart gezet in het skeleton. Ze nam een eerste keer deel aan de Winterspelen in 2018 en daarna groeide ze nog uit tot tweevoudig Europees kampioene en ze heeft ook een zilveren WK-medaille in haar bezit. Ze noemt dit het perfecte moment om te stoppen en is dankbaar voor de bijzondere reis die ze kon maken.
2: Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de achtste finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Ze won samen met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Klepac in twee sets van een Argentijns-Braziliaans duo. Het werd 2-6-2. Elise Mertens en Magali Kempe zijn nog de enige twee Belgische vrouwen in het dubbelspel in Parijs. Gisteren werd Hanne van de Winkel ook nog uitgeschakeld. Het weer. Op de meeste plaatsen is het intussen droog. Lokaal kan het in de namiddag en ook wel tegen de avond opnieuw onweren. Het blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan halen we nog 24 graden. Dit nieuws begon in de provincie Vlaams-Brabant en ook in de regio Mechelen. Daar heeft het onweer vanmorgen wateroverlast veroorzaakt. Verschillende straten liepen onder en sommige huizen werden getroffen door de bliksem. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Tom. 5:05 op de E40 naar de kust sta je een klein half uur in de file van Loppem tot Jabeke, want daar verspert een defecte bus één rijstrook. Op de E40 van Brussel naar Gent zijn er problemen door een obstakel net voorbij Groot-Bijgaarde. Files naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313 ook een half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring richting Nederland verlieg je een kwartier van Antwerpen-West tot Deurne. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen. En in Herentwinkselen is de Brusselse Steenweg versperd door water en modder. Dat vlakbij het complex met de E314.
7: Europabank. De bank die durft.

Suzanne en Freek, ze komen naar ons land. 27 juni staan ze op het festival Life is Life. Ze krijgen daar fijn gezelschap, want ook Kleimans en Van Geel zullen er die dag zijn. Ozzak Henry is er ook bij. De Sugar Babes. Ah ja, Robbie Williams die komt trouwens ook nog langs die dag. Bart Peters is erbij. Davina Michel. Het wordt een hele toffe dag. Een hele toffe festivaldag. Life is Life. En dus ook Suzanne en Freek. Wil je daar graag naartoe? En dat hoeft je zelfs helemaal niks te kosten. Dan kan je hier een duo-ticket winnen. Wat moet je doen? Ga naar ons Radio 2-kanaal op VRT Max en stem op die ultieme 3 van Suzanne en Freek. Alleen op die manier maak je kans. Veel succes! Radio 2 Weekend.

0: Nee hoor, hij hoeft niet. Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. Stemmen doe je dus via VRT Max. Voor die ultieme drie van Suzanne en Freek. Wat je dus een duo-ticket kan opleveren. Voor het festival Life is Live op 27 juni. Waar ze ook komen optreden. Veel succes. Radio
1: 2. Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreen.

0: VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
3: Krevel.
4: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: Radio 2. Radio 2.
6: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of my baker.

Boney M. en hun Ma Baker. Ik moet altijd aan die strips van Lucky Luke denken als ik dit liedje hoor. Ondertussen 8 minuten voor 2:30 geworden. We gaan nog eens naar deze dame. Dit is Amy McDonald en het mooie This is the Life.

0: Cher en Do You Believe. Ik hoop dat jij je hoop niet hebt opgegeven om die tickets te winnen voor Suzanne en Freek op Live is Live. Want je maakt vandaag nog 3 keer kans en morgen doen we dat ook nog zo. Is aan de weg. Het is ondertussen 2:30 op de E40 naar de kust. Sta je een klein 30 minuten in de file van Loppem tot de Jabeke. Daar verspert een defecte bus 1 rijstrook. File naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E34 vanaf Oelichem en op de E313, 25 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Antwerpen-West tot Deurne. Op andere plaatsen zijn er wat kleine vertragingen. En in Herent-Winkselen is de Brusselse steenweg versperd. Dat komt daar door water en modder, vlakbij het complex met de E314.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zometeen, Suzanne en Freek. Heb jij gestemd voor die ultieme 3? Hou je telefoon bij de hand, want als die overgaat, heb ik misschien heel goed nieuws.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Suzanne en Freek en hun blauwe dag. Zometeen ga ik telefoneren naar iemand die gestemd heeft voor onze ultieme drie van Suzanne en Freek. Heb jij dat gedaan? Zit jij op dit moment te luisteren en denk je, oh ja, ik heb gestemd? Zorg dan dat je je telefoon zeker bij de hand hebt, want als die zometeen overgaat, dan is het zover, hè?

0: Ja, tof nummer, hè. Lilian Saint-Pierre en hier bij mij. Radio 2. Suzanne en Freek komen naar ons land. Wie gestemd heeft, maakt kans op een duo-ticket voor Life is Life.
1: Met Kevin.
0: Dag Kevin, met Karen van Radio 2. Goedemiddag.
1: Ah, hallo, goedemiddag.
0: Kevin.
1: Ja?
0: Welk liedje van Suzanne en Freek hoor jij graag?
1: Blauwe dag vind ik wel een hele mooie... Mooi liedje van Suzanne en Freek.
0: Dat is een heel mooi liedje, Kevin. Het wordt voor jou geen blauwe dag, want je mag naar Life is Life.
1: Oh, keileuk!
0: Ben je grote fan van hem?
1: Ja, zeker. Absoluut. Ik heb al verschillende concerten gaan kijken en het is echt altijd wel enorm plezant met hun.
0: Ja. Ah, fijn, fijn, fijn. En je krijgt er ook nog eens Ozak Henry, Kleimans en Van Geel, Bart Peters, de Sugar Babes, Davina Michel en Robbie Williams bovenop.
1: Amai.
0: Die komen allemaal, hè. Nee, dat dacht ik ook al. 27 juni dus, Life is Life. Kevin, jij bent erbij met nog iemand. Maak er daar een heel tof weekend van. Bye-bye.
2: We waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
3: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
4: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
3: Goedemorgen, Maxime.
5: Doe jij dagcrèmpjes?
3: Ja, dagcrèmpje.
5: Ah,
3: ja,
5: een avondcrèmpje ook.
4: Zie je wel, mooi glow heb je.
5: Heel
4: dat is waar, hè.
3: Siska Scooters en Wilde Stadsbader, goedemorgen.
6: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
7: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
8: Goedemorgen, morgen.
9: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
10: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
11: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Amai, zie. Die kerk in Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
13: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
9: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
14: Radio 2.

Ryan Sanchez en Until I Found You. Kevin die is heel erg blij dat hij naar Live is Live mag. Ja, wat wil je zelf, hè? Heel tof festival. 3 dagen lang Live is Live. Maar op zaterdag dus onder andere met Suzanne en Freek, Bart Peters, Robbie Williams, Davina Michel, Ozak Henry, de Sugar Babes, Kleimans en Van Geel. Ze zullen er allemaal zijn. Denk je nu, ah, daar wil ik eigenlijk ook heel graag naartoe. Surf dan even naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar zie je een foto van Suzanne en Freek. En klik dan even 3 van jouw favoriete liedjes van hen aan. En met een beetje geluk ga je straks ook aan de haal met zo'n duo-ticket.

Steve Aniston. En finally, deze week in Radio 2 Olala kreeg ik een fijn bezoek van deze dame. Isabella A. heeft een nieuwe single uit. Lekkere dansbare plaat die ze gemaakt heeft eigenlijk met een vriendin van in het begin van haar carrière, toen ze nog heel erg jong was. Dit is die nieuwe

Kanye West, toen het allemaal nog een beetje goed ging met hem, samen met Estelle en een American Boy. Ondertussen heet hij ook niet meer Kanye West, hè. Heeft hij een andere naam. Ondertussen, 7 minuten voor 2 geworden. Vergeet vooral niet te stemmen voor die ultieme 3 wat Suzanne en Freek betreft. Want dat kan je dus een ticket opleveren voor Live is Live, het festival eind juni in Antwerpen. VRT Radio 2. Tot aan het nieuws van 2 uur mogen de handjes in de lucht voor Avicii en Wake Me Up.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, het zijn hoogstraten.

0: Wauw.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.
4: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
5: La maffia!
4: Sissi, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
6: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
5: Snotneusneus. Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Krevel.
9: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
14: Je hoeft niet te wachten tot het avond is om een ticket te scoren voor Life is Life. Dat kan zelfs zo meteen al na het nieuws van 2 uur.
15: Elke dag, telk voor 2, BRT Radio 2.
16: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Op de autosnelweg E40 in de richting van Oostende heeft de politie een bus van de internationale vervoersmaatschappij Flixbus aan de kant gezet. Dat gebeurde net voor de afrit Jabbeke. De chauffeur had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. En er zijn ook wapens gevonden, zegt Anne Berger van de federale politie.
17: De Flixbus is gestopt op de pechstrook ter hoogte van Snellegem op de E40. Dat is iets voor Jabbeke. En de wegpolitie, met steun van de politie zone Houten, hebben alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd ook. En de bus die wordt momenteel ook volledig onderzocht. En intussen zijn er wel al 2 vuurwapens gevonden op het toilet van de bus. Maar dus dat onderzoek loopt nog, dus de afhandeling kan ook nog even duren.
16: De politie raadt aan om de E40 naar Oostende via de afrit Jabbeke te verlaten. De sociale inspectiediensten houden een grote actie tegen sociale fraude in de verhuissector. Veel bedrijven in die sector zijn vaak niet in orde met de arbeidswetgeving of gebruiken onveilig materiaal. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 verhuisfirma's die regels niet naleeft. Er worden vandaag controles uitgevoerd in 9 verschillende steden. De firma's weten dat er controleurs op pad zijn, zegt Bart Stalpaert van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst.
18: Dat wordt ook kenbaar gemaakt aan de sector zelf, die dus op voorhand hun leden kunnen verwittigen, zodanig dat zij zich kunnen in orde brengen met de reglementering. Wij hebben ook checklisten ter beschikking die ze kunnen nagaan op onze website, waardoor dat ze beter zich kunnen voorbereiden op een controle.
16: Sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 8e finales van het dubbelspel bij de vrouwen. Samen met haar Chinese dubbelpartner Zhang klopte Mertens in de 2e ronde een Argentijns-Duits duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-1. Eerder vandaag plaatste ook Magali Kempe zich met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Krepac voor de kwartfinale. En Mertens en Kempe zijn de enige overgebleven Belgische vrouwen.

0: Op Roland Garros. Straks speelt ook nog Rafael Collignon de derde ronde in het enkelspel bij de mannen. En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn Nederlandse trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. 2 jaar geleden volgde hij Jurgen Klopp op. In zijn eerste jaar werd hij kampioen met Liverpool. Slot had normaal nog een contract tot 2027 bij de Engelse topclub. Zijn opvolger is nog niet bekend. Het weer. Op de meeste plaatsen is het intussen droog. Lokaal kan het in de namiddag en ook tegen de avond opnieuw onweren. Blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan halen we nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Toon. Het is 2:03. Op de E40 naar de kust sta je 20 minuten in de file van Loppem tot net voor Jabbeke. Daar is 1 rijstrook dicht. Oorzaak is dus een onderzoek van de politie in een bus voor internationaal reisvervoer. Dat hoort in het nieuws. Die interventie kan nog even duren. Verkeer richting Oostende, Bredene en De Haan kan beter vanaf Brugge omrijden via de N31 en de N9. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke, op de E34 vanaf Oelichem en op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen. In Herentwinkselen is de Brusselse Steenweg versperd door water en modder, dat vlakbij het complex met de E314.
2: Hoogstraten, na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
3: Radio 2.
2: Radio 2 weekend.
3: Karen.

daarmee begon het allemaal, hè. Daarmee braken ze helemaal door hier bij ons en in Nederland, Suzanne en Freek. En als het avond is, 27 juni, niet als het avond is, maar door de dag komen ze naar Live is Live, het festival in Antwerpen. 27 juni zal dat allemaal doorgaan aan het Middenvijverpark in Antwerpen. Veel groen eigenlijk op die festivalsite. Suzanne en Freek zullen erbij zijn en misschien jij ook. Surf even naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Klik op die foto van Suzanne en Freek. En daar kan je aanklikken welke drie liedjes van hen je heel erg mooi vindt. Als je dat doet, gewoon op die manier, maak je kans op zo'n duo-ticket. Vandaag moet ik nog twee mensen... Ja, moet. Mag ik nog twee mensen gelukkig maken. En ook morgen. Zeker stemmen dus.

Documentaire over Céline Dion. Het zal eerder echt een serie worden. Een dramaserie die gebaseerd zal zijn op het leven van de jonge Céline. Blijft wel allemaal in de familie, want haar broer Jacques die gaat het hele project produceren. Het zal zich allemaal afspelen in Quebec, in het oosten van Canada, waar ze natuurlijk afkomstig van is.

Wouter Elden en It's My Life. Jelle van Daal, die kennen we nog als het vroegere gezicht van Let's Go. Tegenwoordig zingt ze ook wel eens in het Nederlands. En dat doet zij heel erg goed, hoor. Nieuwste single van haar, Kleuren in de Regen, kwam ze trouwens deze week nog voorstellen hier bij Radio 2. Ik wil hem graag met je delen, want het is de moeite.

0: Tof, hè? Ik vind het een leuke single.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: De beste buurt van Vlaanderen.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
3: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joehoe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
7: Maar schatje, zeg jij nu aan het stofzuigen?
8: Ja, mocht dat niet misschien?
7: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
8: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
7: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
9: Bebat.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

Love and Pride. Morgen trekken we erop uit met Radio 2 Key Weekend. En jij bent meer dan welkom. Want morgen is het Open Wervendag. 120 werven in heel België openen dan de deuren voor het grote publiek. En wij zullen er ook bij zijn morgen op misschien wel de grootste werf van het land. De werf waar al het meest over geschreven is, maar ook heel indrukwekkend, namelijk van op Oosterweel in Antwerpen. Waar de tunnels onder de Schelde gebouwd zullen worden, daar zitten we met Radio 2. Alle andere werven bij jou in de buurt, welke werven hun deuren openen, waar je zo'n veiligheidshelm mag gaan opzetten, dat kan je dus allemaal nalezen op de website van openwervendag.be.

0: souvenir.
1: Maar mooi gevonden, Willy. De eerste keer. Ondertussen is het een minuut over 2:30 geworden. Op de E40 naar de kust sta je 20 minuten in de file van Loppem tot net voor Jabbeke. Daar is één rijstrook dicht. De oorzaak, dat hoorde je daar straks al in het nieuws, is een onderzoek van de politie in een bus voor internationaal reizigersvervoer. Die interventie die kan nog even duren. Verkeer richting Oostende, Bredene en De Haan kan beter omrijden via Brugge, via de N31 en de N9. Of vanaf Brugge via die N31 en de N9. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Dat komt door de toestroom naar de K3 Originals in het Sportpaleis. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de E34 vanaf Oelichem. Ook op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de A12, 10 minuten vanaf de Bevrijdingstunnel. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen. En weet ook, in Herentwinkselen is de Brusselse Steenweg versperd. Dat komt door water en modder vlakbij het complex met de E314.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Heb jij gestemd voor Suzanne en Freek? Hou je telefoon bij de hand, want als die zo meteen overgaat, dan ben ik het misschien wel met heel fijn nieuws.

0: Suzanne en Freek, ze dromen in kleur. Benieuwd of er ook gedroomd wordt en vooral de telefoon wordt opgenomen bij wie ik op dit moment aan het bellen ben. Ik ben zeer benieuwd.
1: Hallo met Annelore.
0: Hallo Annelore. Met Kara van Radio
1: Hallo.
0: 2, Annelore. Oeh, ja, die reacties krijg ik niet zo vaak als ik bel naar iemand. Maar vertel eens, Annelore, welk liedje van Suzanne en Freek hoor jij bijvoorbeeld heel erg graag?
1: Ik hoorde net het liedje graag Dromen in Kleur. Dat vind ik een heel mooi lied van hem.
0: Ah wel, je hoeft niet langer te dromen. Het is gewoon zo. Jij mag 27 juni naar Life is Life, Annelore.
1: Joehoe!
0: Zeg, weet je al wie je meeneemt?
1: Ik denk mijn vriend of mijn zus. Ik weet het nog niet.
0: Voilà, maar dat is heel makkelijk. Nu ben je zo, hè? Kan je dingetjes laten doen, hè? Voor jou? Zo.
1: Ja hoor, ja. Ik bedenk wel een leuk plannetje.
0: Voilà, voilà. Ik wens jou heel veel plezier, niet alleen met Suzanne en Freek, maar natuurlijk ook met de Sugar Babes, met Bart Peters, met Ozak Henry, Davina Michel, Kleinmans en Van Geel. En och ja, Robbie Williams, die komt ook nog die dag. Tof, hè?
1: Fantastisch.
0: Ah, voilà. Annelore, heel veel plezier en nog een heel fijn weekend. Bye bye!

0: geef dat geloof in die Tickets for Life is Live niet op, want over een uurtje mogen er weer de deur uit.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
0: Nu, op VRT Max.
2: Als de muren konden praten.
0: Een podcast van Radio 2.
3: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
3: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
0: James Cook.
1: Bij ons komt iedereen uit de kast.
0: Bjorn Soenes.
4: Dit is voor het eerst in lang thuis.
0: En Steffi Merci.
5: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
2: Als de muren konden praten.
0: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
4: Welkom in onze mooie stulp.
0: Op Radio 2.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
7: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
9: Ja!
10: Maar ja...
8: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
11: Oh ja! Maar ja...
8: Een rollerdisco starten met enkel ethisch pop?
9: Oh ja!
10: Maar ja...
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
12: Backstage Producties stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
13: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
12: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
13: Aspe, het slotakkoord.
12: Met onder andere Francesca van Thiele en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
14: Ricci, citroen met framboos.
15: Ricci, Belgische limonade.
16: Altijd verfrissend.
17: Ricci.
18: Lotto is op zoek naar een maag.
19: Een maag?
18: Met een baksteen erin.
19: Ah, zo.
18: Om je droomwoning te bouwen.
19: Ik zie graag een strakke fermette.
18: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
19: Hoe dan?
20: C'est si bon.
18: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
21: Ricoplanet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Ricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
22: Radio 2.
23: Elke dag telt voor 2.

0: oppas als iemand dat tegen je zegt, hè. Alhoewel, dat is tegenwoordig bij... Nogal in, blijkbaar, hè. Een part-time lover. Stevie Wonder was een tijd vooruit. Ondertussen 14 minuten voor drie geworden op deze zwoele zaterdagmiddag. Want het is behoorlijk warm hier. Zullen we een beetje afkoeling zoeken? Dat kan. Want in november kan je weer naar... Nou ja, weer, het zal de laatste keer zijn naar de Radio Bene Red Pack in Concert Best of Christmas. Jawel, voor de laatste keer zal die VRT Big Band met het beste van Vlaamse artiesten weer op het podium staan van die Koningin Elisabethzaal. Het gaat allemaal door op 8 november. En jij kan erbij zijn, samen met onder andere Yannick Bovie, Lies, Helmoet Lotti, Vanessa van Hoven. Ze zijn er allemaal bij. Wil je zeker zijn van je kaartje? Ga dan nu naar het kanaal van Radio Bene op VRT Max en bestel daar alvast je tickets. Hey, good luck, babe.
1: Radio 2 Weekend. Karen.

Toen waren de batterijen van de platenspeler of de cassetterecorder een beetje leeg. Chapel Run en Good Luck Babe na de 90s. Hey, doen we graag hoor. Met Alanis Morissette en deze gigantische hit. Dit is Ironic.

0: Morissette en Ironic. En als je goed naar die tekst luistert, dan moet je toch wel eens denken, ja, inderdaad, dat heb ik misschien ook wel eens een keertje meegemaakt. En dit is Kurt Nielsen.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Krijg je nog net voor het nieuws van 3 uur de winnaar ooit van World Idol. Waar is de tijd gebleven, zeg? Dit is

0: 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2. Hey, hey, VRT. Radio 2.
0: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bij gedacht.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten, of wat?
6: Soms gedragen kinderen zich...
5: Vermoeiend.
6: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Ken je dat gevoel als je gratis kaartjes wint voor een concert? Nee? Dan moet je misschien eens stemmen op de ultieme 3 van Suzanne en Freek. En ga je dat misschien kennen?
2: Elke dag, telk voor 2.
8: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De E40 is afgesloten tussen Loppem en Jabbeke in de richting van de kust. Al het verkeer wordt daar tegengehouden. Op de autosnelweg heeft de politie een bus van de internationale vervoersmaatschappij Flixbus aan de kant gezet. Dat gebeurde net voor de afrit Jabbeke. De chauffeur had de politie gebeld omdat hij wapens had gezien. En er zijn ook wapens gevonden, zegt Anne Berger van de federale politie.
9: De Flixbus is gestopt op de pechstrook ter hoogte van Snellegem op de E40. Dat is iets voor Jabbeke. En de bus die wordt momenteel ook volledig onderzocht. En intussen zijn er wel al 2 vuurwapens gevonden op het toilet van de bus. Maar dus dat onderzoek loopt nog, dus de afhandeling kan ook nog even duren.
8: De sociale inspectiediensten houden een grote actie tegen sociale fraude in de verhuissector. Veel bedrijven in die sector zijn vaak niet in orde met de arbeidswetgeving of gebruiken onveilig materiaal. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 verhuisfirma's de regels niet naleeft. Er worden vandaag controles uitgevoerd in 9 verschillende steden en daarmee willen de inspectiediensten een duidelijk signaal geven dat verhuizen eerlijk, veilig en correct moet verlopen. Dat zegt minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders.
10: Het is belangrijk om zwart werk aan te pakken, om geld te recupereren dat de overheid mist. Maar we willen ook mensen beschermen, want iemand die in het zwart werkt en die iets aan de hand krijgt, heeft echt heel veel problemen. We kennen gevallen van mensen die een arbeidsongeval krijgen en dan gewoon geen enkele verzekering hebben. En dat willen we niet. We willen echt mensen maximaal beschermen. En ook consumenten die beroep doen op firma's, de zekerheid geven dat die firma's in orde zijn.
8: Sport. Zojuist is de bekerfinale in het voetbal bij de vrouwen tussen Anderlecht en Zulte Waregem van start gegaan. Anderlecht won de beker al 11 keer en is de grote favoriet. Voor Zulte Waregem is het de eerste bekerfinale. Het staat er op dit moment nog 0-0. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan het opnieuw onweren. Het blijft warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan halen we nog 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Toon. Je hoorde het net dus in het nieuws. Op de E40 naar de kust sta je een half uur in de file van Loppem tot net voorbij Jabbeke. Daar is 1 rijstrook dicht. De oorzaak is dus dat politieonderzoek in die bus. De weg is momenteel versperd richting Oostende, Bredene en De Haan. Kan je beter vanaf Brugge omrijden via de N31 en de N9. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Dat komt door de toestroom van de K3 Originals in het Sportpaleis. Ook files naar Antwerpen op de E313, een kwartier vanaf Randst en op andere plaatsen wat kleine vertragingen. Europa Bank.

twee weken kunnen ze in Nederland kijken naar een documentaire op Videoland. Suzanne en Freek, we vieren het leven. Want ze hebben in het afgelopen jaar gevolgd met een cameraploeg hun voorbereidingen voor die grote concerten. Maar natuurlijk ook dat nieuws toen Freek te horen kreeg dat hij ziek is. En ja, dat zit allemaal in die documentaire. De geboorte van hun kindje Sef. En wat Suzanne en Freek betreft, dit weekend staan ze centraal hier bij Radio 2. De reden, hun komst natuurlijk naar Life is Life. Het festival op 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Je kan erbij zijn, gratis tickets. Vandaag mag ik nog een duo-ticket weggeven. Morgen mogen er ook nog drie de deur uit, maar je moet daar toch wel iets voor doen. Het is niet veel, maar toch wel iets. Ga even naar onze Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar zie je een foto van Suzanne en Freek. Als je daarop klikt, dan kan je ons laten weten wat je drie favoriete liedjes van hen zijn. En met een beetje geluk val je dan straks of morgen in de prijzen.

Lekker zomers, alsof het nog niet warm genoeg is. Met deze sunroof van Nicky Orr en Daisy. Radio 2. Je moet eens luisteren naar de nieuwe versie, de podcast Mensen erger je niet. Daarin is Luc Appermond te gast en die heeft het over domotica. De moeite hoor.

geil en zotverliefd. Dus zeker eens luisteren naar de podcast Mens Ergeren Niet. Luc Appermont is daarin te gast en vertelt over domotica in hun huis. Dat hij eigenlijk daar een beetje genoeg van heeft. En gewoon weg door op de lichtknop ook het licht gewoon aan te kunnen doen. Ik snap dat helemaal.

0: Ik hoop dat je het geluk hebt om vandaag dat laatste duo-ticket voor Suzanne en Freek in de wacht te slepen. Laatste duo-ticket voor Life is Live vandaag, maar morgen mag ik er ook nog weggeven. Als jij de afgelopen dagen al gestemd hebt voor die ultieme drie, dan blijf je dus in the running, zoals ze dat zeggen. Dan blijf je dus gewoon kans maken.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta, want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Ik krijg er altijd zo'n vakantiegevoel van deze Alexandrie, Alexandra. Alsof ik in Cannes op die boulevard loop. Ik ben daar nog nooit geweest, hè. Maar ik beeld dat dan zo in. En dan uit de boxen op de straten, zo dit soort muziek. Claude François en Alexandrie, Alexandra. Ja, nog nooit geweest van mijn hele leven niet. Ik ga ook niet zo graag op reis, hè. Maar ik ga wel heel graag op reis in mijn hoofd. Dat wel. Ja, het is warm, ik weet het. Ronan Keating is dit en Life is a Rollercoaster.

Ronan Keating and Life is a Roller Coaster. Als je stond aan te schuiven op die Antwerpse ring om naar de concerten van K3 te gaan, dan weet je dat dat Live een beetje een rollercoaster is. Want ja, K3, de originals, ook vandaag geven ze weer een concert. Dat doen ze vanmiddag nog, dat doen ze vanavond. Morgen ook nog twee concerten. Dus dan is het weer met z'n allen, ja, echt met z'n allen 20.000 helemaal van dit, toch?

0: 3. De originals, hè? Nog een paar keer en dan nooit meer. Ondertussen is het iets over 3:30 geworden. Kijken even naar de weg. Op de E40 naar de kust sta je nog steeds 20 minuten in de file van Loppem tot net voor Jabbeke. Daar is één rijstrook dicht. Onderzoek, ze zijn er nog altijd die bus aan het onderzoeken met de politie. Waar je in het nieuws over hoorde. Richting Oostende, Bredene en De Haan kan je beter vanaf Brugge omrijden via de N31 en de N9. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nog altijd 20 minuten van Wilrijk tot Deurne. Dat komt dus door die toestroom naar de K3 Originals in het Sportpaleis. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
0: Als je gestemd hebt voor die ultieme 3 van Suzanne en Freek, hou je telefoon bij de hand. Want misschien gaat die zo meteen wel over.

0: Freek.
1: Schat, het komt goed.
0: En niemand, maar van niemand, ga ik toch wel naar iemand. Ik ben benieuwd waar we terechtkomen. Want er zijn heel veel mensen die gestemd hebben voor die ultieme drie van Suzanne en Freek. Laat ons hopen dat de telefoon daar wordt op...
2: Welkom bij voicemail.
0: Oh nee, nee zeg, dat gaan we zo met... Dana!
2: Is niet beschikbaar op dit moment. Gelieve een bericht te laten na de toon. Om deze oproep te beëindigen, hangt u gewoon op of druk op hekje voor meer opties. Bedankt voor uw oproep.
0: Ah wel, piep. Laat piep maar komen. Dana, goedemiddag. Het is met Karen van Radio 2. Als je nu op dit moment iets anders aan het doen bent, dan heb ik goed nieuws voor jou. Want je hebt gestemd voor de ultieme drie van Suzanne en Freek. Ik zie hier bijvoorbeeld als het avond is in je top 3 staan. Dana, 27 juni, hou die dag alvast maar vrij, want jij mag naar Life is Life. Veel plezier!
3: Radio 2.
0: Dat is toch leuk? Als Dana dan bijvoorbeeld straks uit haar werk komt, dan hoort ze dit berichtje en dan wordt ze natuurlijk helemaal gek. Morgen mag ik nog 3 tickets weggeven, 3 duo-tickets. En misschien worden die wel van jou.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Ondertussen heb ik Dana net al even teruggehoord. Want ze was inderdaad aan het werk en ze had de voicemail beluisterd. En ze werd helemaal gek natuurlijk. Dual ticket voor Life is Life in the Pocket. En morgen mogen er dus nog 3 de deur uit. Wie weet voor jou. Ga naar ons kanaal op VRT Max. En stem daarvoor die ultieme 3 van Suzanne en Freek. En op die manier maak je kans op zo'n dual ticket.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: De beste buurt van Vlaanderen.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
3: Met een live uitzending van

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
2: Mama, is mijn broodels klaar?
3: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
4: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
2: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
5: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
5: Hoogstraten aardbeien.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

Sasha, niet uitgenodigd. Not at this party. Maar jij natuurlijk wel. Hè? En ik hoop misschien wel morgen voor Life is Life. Kwart voor vier is het geworden. Alsof het nog niet warm genoeg is, gaan we nog een beetje headbangen, een beetje meeklappen en een beetje meewiegen met Joan Jett en The Blackhearts. En I love rock and roll.

Morgen ben ik ook weg uit deze studio, want dan zitten we met de Radio 2 Weekend op de Open Werfdag op de werf van Oosterweel. Jij bent meer dan welkom, maar bekijk eerst even op de website van Open Werfdag hoe je

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
3: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
4: La maffia!
3: Sissi, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
4: Snotneus. Snotneus.
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Schijnt bij jou de zon nog of is het al aan het onweren? Het heeft al lelijk gedaan in bepaalde delen van ons land. Daarmee de vraag. Hoor je nu in het nieuws van 4?

0: VRT Nieuws met Toon Janssens. De politie heeft twee vuurwapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Frankrijk. Op de E40 in Jabbeek in de richting van Oostende. De chauffeur van de bus had zelf de politie gebeld. Koen Braakman, wat weten we?
1: Wel, de chauffeur van een Flixbus had rond 11 uur vanmorgen de politie gebeld, omdat hij gezien had dat er een vuurwapen op zijn bus was. Hij ging op de pechstrook staan vlak voor de afrit Jabbeke. De politie heeft dan de bus doorzocht en effectief twee vuurwapens gevonden in het toilet, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: De twee vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen, waren in plastic gewikkeld. Om die reden hebben we uit voorzorg dovo ter plaatse laten komen en ook een explosieve hond. Gelukkig blijkt het negatief, dus er is geen explosiegevaar na onderzoek door dovo.
1: Nu, tijdens dat onderzoek van dovo werd voor alle zekerheid wel even de snelweg volledig afgesloten. Intussen kunt u daar weer door. Alle passagiers van die bus zijn gefouilleerd, maar voorlopig is niemand opgepakt. De bus blijft ook ter plaatse waar hij staat. De passagiers zijn inmiddels naar elders overgebracht en zij mogen voorlopig niet voortreizen.
0: Oké, dankjewel Koen. De sociale inspectiediensten houden een grote actie tegen sociale fraude in de verhuissector. Veel bedrijven in die sector zijn vaak niet in orde met de arbeidswetgeving of gebruiken onveilig materiaal. Uit eerdere controles blijkt dat ongeveer 1 op de 3 verhuisfirma's de regels niet naleeft. Er worden vandaag controles uitgevoerd in 9 verschillende steden. De firma's weten dat er controleurs op pad zijn, zegt Bart Stalpaert van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst.
3: Dat wordt ook kenbaar gemaakt aan de sector zelf, die dus op voorhand hun leden kunnen verwittigen, zodanig dat zij zich kunnen in orde brengen met de reglementering. Wij hebben ook checklisten ter beschikking die ze kunnen nagaan op onze website, waardoor dat ze beter zich kunnen voorbereiden op een controle.
0: In Brussel trekt de 2-jaarlijkse Zinnekeparade door de straten. Voor de 14e keer al. Verschillende groepen of synodes vormen een folkloristische stoet in het centrale thema Droom dit jaar. Met onder meer kleurrijke praalwagens, dromenvangers en dansers die nachtmerries uitbeelden. Er zijn dit jaar maar 14 groepen, minder dan anders, omdat het door de lange regeringsonderhandelingen in Brussel niet zeker was of de parade nog wel geld zou krijgen van het gewest. Zowel deelnemers als toeschouwers zijn erg enthousiast.
4: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed zien uiten met muziek, met theater, zoveel mensen, doet dat ontroert me ook.
5: Alles kan op een toffe manier. Dus het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Zo plezanter.
6: Eigenlijk is zo die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
0: Sport op dit moment is de bekerfinale in het voetbal bij de vrouwen aan de gang tussen Anderlecht en Zulte Waregem. Bij het begin van de tweede helft staat het er 2-0 voor Anderlecht. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan het opnieuw onweren. Het blijft warm, temperaturen tot 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en halen we nog 24.

0: 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: 3 over 4, toch best druk op de weg hoor. Op de E40 naar de kust sta je 10 minuten in de file van Loppem tot net voor Jabbeke. Daar is 1 rijstrook dicht. De oorzaak is een onderzoek van de politie in een bus voor internationaal reizigersvervoer. Op de Blankenbergse Steenweg liever in Brugge is de oprit naar de A11 richting Knokke versperd. Dat heeft te maken met een obstakel daar. Op de E314 van Nederland naar Leumen, 10 minuten vertraag je bij Park Midden-Limburg door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring dan nog richting in Nederland verlies je een kwartier. Van Wilrijk tot Deurne. In Brussel op de Kleine Ring richting Koekelberg 20 minuten aanschuiven daar. Van Troon tot in de Kruidtuintunnel. Daar is een ongeval gebeurd. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
3: Radio 2, Weekendwijzer.
4: Romy de Ridder.
2: Mocht het bij jou al lelijk doen, regen dat met bakken uit de lucht valt, laat het even weten in de app van Radio 2. Ik ga je toch de komende 2 uur meenemen, vooral binnen, naar bijvoorbeeld de Lotto Arena zometeen. Ook Oostende komt eraan en de cinemazaal.

zo, when about damn time. 7:07 zijn we en de voorlaatste dag van mei. En we moeten eerlijk zijn, het doet een beetje gek buiten. Hè? Hevige regen, bliksem, hebben al meerdere straten doen onderlopen. Ook schade aan verschillende daken, vooral in het centrum van het land. Beelden en meer info lees je op VRT Nieuws. Ja, het KMI zegt ook dat het vanavond en morgen nog best onweerachtig blijft. Dus dat belooft. Nu, de fans van de Italiaan Zucchero, die hebben daar lang geen last van vanavond. Want Zucchero, de Italiaan, die gaat hen overspoelen met rock, met blues en met ballads. Zoals deze bijvoorbeeld. Ah, wordt mooi. Ja, via Ticketswap kan je nog enkele tickets bemachtigen, zie ik. Dus waag je kans, zit je lekker binnen, helemaal beveiligd voor regen en onweer. En kan je genieten van prachtige muziek. Nu, voor prachtige muziek moet je ook niet ver gaan, hoor. Lotto Arena kan, maar hier bij Radio 2 blijven kan ook gewoon. Dit is Show Me Love. Van Robin S. Goedemiddag.

0: nieuwste single van de Romeo's. Ik zag jou maar even. Ja, vorige maand hebben ze die nog live gezongen tijdens Radio 2 Weekwatchers. En over de Weekwatchers gesproken vanmorgen. Deze ochtend was Wim Obroek nog te gast bij Radio 2 Weekwatchers, bij Ruben van Gucht. Hij is natuurlijk acteur, hij is muzikant, maar hij is dit weekend ook gastheer voor Oostende voor Anker. Curator eigenlijk.
1: En dan ben je eigenlijk gewoon inhoudelijk de inspirator, de organisator van alles wat er inhoudelijk kan en mag gebeuren. En dan is het aan de overheidsdiensten
2: om te zien wat er gefinancierd kan worden.
1: Dat mag en dat mag niet.
0: En er zal wel wat mogen, want het is al 25 jaar lang een traditie daar in Oostende. En er is wel iets nieuws, want Wim die heeft een instituut op poten gezet met een toch opvallend moeilijke naam.
1: Het instituut voor onderzoek van de betovering der zeeën. Oh. Het IOBZ. En ik wou een heel moeilijke afkorting, want alle oceanologische afkortingen van instituten zijn moeilijk. VLIS, ILVO, MDK, IOBZ, het IOPS. Het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën. Het bestaat, maar als je het googelt, opletten, je komt ook bij de International Bank of Zimbabwe.
2: Ah ja, dat is iets anders.
1: Wij staan op één bovenaan op Google. En dat is een instituut wat eigenlijk de schoonheid en de betovering en het acute lijden van de zee onderzoekt. Het is... Slappe lach is hier al. Hè.
2: Ja, maar het is geweldig.
1: En... Dus eigenlijk, dat instituut organiseert organiseert dat Maritiem Festival. Je ziet daar de Tall Ships, de Drie Masters, Le Français, prachtige schepen. Le Français, het schip wat in de jaren 50 is gebruikt voor de film Moby Dick. En wij organiseren daar lezingen, we proberen concertjes te doen. Maar het is vooral een fantastisch groot festival van oude schepen. Je kan ze bezoeken,
2: mooi,
1: je kan ermee gaan varen.
0: Klopt, je kan ze bezoeken. Je kan er inderdaad ook mee varen. Bijvoorbeeld een groot indrukwekkend zeilschip staat daar in Oostende. En daar kan je gewoon een ritje op maken. Ik zou voor de zekerheid misschien wel de weerapp even checken. Maar anders, kom af, ga richting Oostende. Het is nog tot en met morgen daar. En het is grotendeels gratis. Oostende voor Anker.

Outkast en Hey Ya. Hey Ya, de zon die schijnt. In Kortrijk laat Basiel weten in de app van Radio 2. Ook in Zandhoven is die goed aan het schijnen, laat Martin de Haas weten. Die zit onder een parapluutje te genieten van de zon. En dan krijg je nog eens dit op je radio. Ja,

0: Sweet and the Waves, Walking on Sunshine. Hoor je zo meteen hier op Radio 2? Dus geen enkele reden om die radio af te zetten, hè?
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
10: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het is Multiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, maar het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
16: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
17: Ja, mocht dat niet misschien?
16: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
17: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
16: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
17: B-Bad.
16: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
18: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
18: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
18: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: van Samang en Hot Shots. Nieuw. En ook wel leuk dat hij een keer in het Engels zingt. Was even lang geleden. Hij heeft een lange tijd ook gewoon Nederlandstalig gezongen, hè, onze Stan van Samang. Maar hij kon er mensen mee verrassen. Waaronder ook Peter van de Veire. Hij was op bezoek, Stan van Samang, bij Goedemorgen Morgen. En ja, er was toch wel een verrassingseffect. Je luistert even mee.
1: Veel mensen zijn verrast en dat was een beetje de bedoeling. Dus dat is leuk. Jij ook?
2: Ik had zo van, wow man, dit kon een... En dat is echt positief bedoeld. Dit kon een hit van U2 zijn.
1: Dat kijk eens.
2: Ja, nee, dat is echt heel goed gedaan.
1: Dat had gekund, waar het niet dat ik hem geschreven heb.
0: Ja, Hot Shots, dat heeft hij geschreven. De nieuwste single dus. Kan je trouwens ook live horen. Want, groot nieuws toch wel, Stan van Samang die viert 20 jaar muziek. Volgend jaar, 2027. Het is natuurlijk allemaal begonnen bij het programma Steracteur, Sterartiest. Dus noteer even in je agenda, 24 april 2027, in het depot in Leuven. Dan is het groot feest, 20 jaar Stan van Samang. En tickets kan je gewoon nu al vinden online. Nu, als je zegt, Romy, zeg hallo, die weekendtips, dat zijn tips voor volgend jaar, daar heb ik nu absoluut niets aan. Ik wil vooral weten wat er nu aan de gang is, liefst misschien nog bij mij in de buurt. En wel, kijk, dan is deze voor jou.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
4: Radio 2 in Antwerpen.
0: Dag Els, welke fijne zaken heeft Antwerpen in de aanbieding?
5: Wel Romy, dit weekend is de rondreizende expo Arbeid Adelt in Lier. Die gaat over 100 jaar vakmanschap in de Kempen en toont een heleboel ambachten. Het is bovendien een interactieve expo waar je zelf nog een en ander kan leren of uitproberen. Dit weekend dus in Lier op de Lavenier-site van 10 tot 5. Daarna trekt de expo nog langs Herenthout, Putten, Groppendonk, Nijlen, Herentals, Olen, Heistoppenberg en Berlaar. En op elke locatie krijgt hij een eigen lokale invulling met verhalen en vakmanschap uit de streek. Een volledig overzicht vind je op kempenskarakter.be. Morgen en ook volgende week zondag trekt de eeuwenoude heilig bloedprocessie weer door de straten van Hoogstraten. Tussen de beide zondagen in wordt er ook feest gevierd in Hoogstraten. Op de kermis, de jaarmarkt en tijdens de stratenloop. Het volledig programma staat op heiligbloedhoogstraten.be. En ben je fan van design? Dan kan je ook morgen nog naar Antwerp Design Market in de Waagnatie van 9 tot 5.

0: Code Rood van Jaap Reesema. Intussen is het al iets over 4:30. Op de E40 naar de kust is de weg in Jabeke inmiddels vrijgemaakt. De files zijn daar verdwenen. Op één plaats gaat het nog wel traag. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je een kwartier. Van Wilrijk tot en met de Deurne. Daar staat er nog een kleine file. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2, Weekendwijzer.
1: Radio 2.
3: Romy de Ridder.

0: Je moet al heel wat doen om Shania Twain impressed te zien. That don't impress me much. Het is 20 voor 5. En Filmfestival Cannes zit er natuurlijk op. We hebben dat ontzettend goed gedaan met ons Belgenland. De prijzen beste acteur, beste actrice en beste scenario zijn allemaal naar België of Belgische films gegaan. Topprestatie, maar de filmtip van deze week is toch voor een andere film, een Spaanse film. Het heeft wel een Engelse titel, The Beloved. En daar hoor je zo meteen alles over.
1: Alleen huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoop, man!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Elke dag telt voor twee.
8: Radio 2.

0: Destiny's Child, an independent woman. Ja, geen Radio 2 Weekendwijzer zonder een filmtip natuurlijk. En dus ook niet zonder Lieve van Gils. Een hele goede middag, Lieve.
1: Goedemiddag, dag Romy.
0: Ben je intussen wel bekomen van heel het kan-avontuur, Lieve?
1: Ja, ja, het is een weekje geleden intussen. Okay. En het waren spannende dagen, zeker met die film die Lucas Zontar in competitie had. Hè, die K-word. Ja, die kwam in aanmerking voor de Gouden Palm. Daar viste hij net naast, maar hij heeft prijzen gepakt. Hè. Die twee jonge acteurs, je hebt het misschien wel gezien.
0: Zeker.
1: Of gehoord, die twee snotneuzen, die gingen daar met elk met een acteerprijs lopen. Dus dat was een aangename verrassing, dat had niemand zien aankomen.
0: Zeker wel. Die film en Lucas Zonte die heeft vorige week natuurlijk al onze aandacht opgeëist en terecht. Ja. Maar nu is het misschien wel tijd om een andere film in de picture te zetten. Hè? Een Spaanse film deze keer.
1: Inderdaad, met een Engelse titel. Heeft ook een Spaanse titel, El Ser Querido. Maar in het Engels heet die The Beloved. Met in de hoofdrol niemand minder dan Javier Bardem. En heel erg de moeite die film. Romy, hij speelt de rol van Esteban Martinez. Een bekende filmregisseur. Heeft al twee Oscars gewonnen. En hij gaat een nieuwe film maken. En deze film begint met een ontmoeting met zijn dochter. Die heeft hij 13 jaar niet gezien. Emilia heet ze. En hij wil haar een rol aanbieden in zijn nieuwe film.
0: Okay.
1: En zij kan die rol gebruiken, want haar carrière, zij is een actrice, maar die zit wat in het slop. Je denkt, die gaat blij zijn, maar niks, nee. Zij vraagt zich duidelijk af, ze hebben elkaar 13 jaar niet gezien. Wat denk jij eigenlijk wel? Want je komt dan stilaan te weten dat hij als papa niet aanwezig was, dat hij een drankprobleem had en dat hij op een gegeven moment zijn familie helemaal in de steek heeft gelaten. En hij lijkt dat nu goed te willen maken, maar zij denkt bij zichzelf, hé jongen, niet zomaar met één vingerknip. Nee. Dan moet je eerst eens uitleggen wat je mij eigenlijk wil vertellen. En dat lukt hem niet, want hij is een echte macho. Ik heb met Bardem gebabbeld.
0: Ah, ja?
1: In Cannes. Ja, fantastische ontmoeting. Wow. Geweldige vent. En hij geeft van zichzelf ook toe. Romy, ik ben zelf destijds, hij zegt, ik ben van 69, ben 57, ik ben onder het regime van Franco groot geworden. En wij werden aangeleerd om als mannen echte venten te zijn. Stoer en ons nooit kwetsbaar te tonen. Ik heb nu geleerd dat dat allemaal fout is. Maar zo'n regisseur voert hij op in die film. En die man die heeft nooit geleerd om zijn gevoelens te tonen. En weet niet hoe hij zich moet verzoenen met zijn dochter. Mm-hmm. En daar gaat het over. Echt een bullebak die gewoon is om op zijn wenken bediend te worden. He? Zo een man die overstroomt van toxische mannelijkheid. En dat topic, dat probleem wil deze film op de kaart zetten.
0: Oké, okay. The Beloved. Ja. Ja, heel mooi. Nu, je maakt ook kans op een prijs daarin kan, hè?
1: Hij maakte kans, want hij zat ook in de officiële competitie, zoals die film van Lucas Don, maar heeft geen prijs gepakt. Ja, je zou kunnen zeggen, Bardem zelf ooit een Oscar gewonnen. Die is hier geklopt door twee Belgische rookies. Dat is natuurlijk op
0: mogen
1: zich wel
0: trots
1: heel,
0: op zijn.
1: Heel erg vreemd, daar mogen we trots op zijn. Maar Bardem zelf, die pakte daar toch ook weer heel veel aandacht in Cannes op een persconferentie. Ook toen ik met hem sprak, hij valt dus politieke leiders aan en zegt, Poetin, Trump, Netanyahu, die lopen ook over van toxische mannelijkheid. Die redeneren van, hey, mijn lul is groter dan die van jou. Ik ga jou plat bombarderen. En je kan er eens mee lachen, maar dat is een attitude.
0: Serieus.
1: Ja, die duizenden mensenlevens tot gevolg heeft. En hij zegt, en daar moeten wij tegen optreden. Ook als ik, en hij blijft roepen, hè, Romy, er zijn heel weinig acteurs die dat doen zoals hij. Hij blijft die problemen op de kaart zetten. Ook als je daar misschien daardoor naast rollen van kan grijpen of moet gaan grijpen, dat kan me geen fluit schelen. Ik vroeg hem, waarom doe je dat dan? Zo, ja, overal elke gelegenheid te baat nemen om megafoon voor je mond te houden. En hij antwoordde dit. Hè.
2: The question is, why wouldn't you do that if you had the chance and the choice to do it? Why wouldn't you do it? Because you want to save your pocket, you want to save your money, you want your swimming pool bigger with more water. I know people like that. I imagine that most of the people that don't speak, and they could speak because they have their life resolved personally and professionally, don't speak because of that. And that's a shame. Shame on them.
1: Ja, prachtig toch. Hij zegt, waarom? Het is mijn plicht om dat te doen, zegt hij. Waarom zou ik het niet doen? Omdat ik dan misschien in een kleinere auto moet rijden of mijn zwembad met minder water kan vullen. Hij zegt, het is een shame on you, zegt hij tegen acteurs die beroemd zijn en hun beroemdheid niet gebruiken als een platform om die problemen in de wereld aan te kaarten. En hij doet dat wel en ik heb daar heel erg veel respect voor die man. En los daarvan is het ook een film die heel erg de moeite is. Het is ook nog eens een heel knappe acteur. Dus The Beloved, mijn tip van de week.
0: Ja, geweldig, dankjewel, lieve Van Gils.
3: Ze denkt dat ik niet bezig ben.
0: Dit is Gers Padoel.
3: Denk dat ik geen gevoelens heb.
0: Het is 4:50.
3: Terwijl ik nu alleen maar denk aan
0: en de beat gaat komen, hoor.
3: Vrije ziel,
0: komt-ie!
3: Kerel, zeg me wat je wil.

0: ga eerlijk zijn, ik heb het even moeten opzoeken. Hoe dat ik nu juist deze naam uitspreek. Ricky Epoveri. Zoiets ongeveer. Ja, schiet me niet dood als je half Italiaans bent. En u denkt, wat is dat, Romy? Sara Perchettiamo, 45 jaar geleden op ons losgelaten. En nog steeds een feest, elke keer als je het op de radio hoort, toch? En dinsdag... Dinsdag is het een grote dag voor al wie een beetje Italiaans bloed in zich heeft. Dan is er een grootse Italiaanse feestdag. En uiteraard kan dat bij Radio 2 en vooral eigenlijk bij Radio Bene niet zomaar passeren. We gaan het groots aanpakken. Heel groots. En het enige wat jij moet doen is eigenlijk gewoon luisteren en je radio van Radio 2 even kort naar Radio Bene verzetten. Dat is voor één keer toegestaan.
1: Dinsdag op Radio Bene.
0: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
0: Met de grootste Italiaanse evergreens.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: Wij waren... zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
3: Bij onze Luc Wijns en Ayana Ducouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
4: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
3: Goedemorgen, Maxime.
5: Doe jij dagcrèmpjes?
3: Ja, dagcrèmpje.
5: Ah,
3: ja,
5: een avondcrèmpje ook.
4: Zie je wel, mooi glow heb je.
5: Jelke.
4: Dat is waar, hè.
3: En Siska Scooters en Wilde Stadsbader, goedemorgen.
6: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
7: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
8: Goedemorgen, morgen.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
9: Oh.

0: 90 krijg je nu 500 gram aardbeien.
1: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Klopt, en Yin gaat op stap met Yang. Als je nu denkt, waar heeft die Romy het over? Wel, wordt zometeen allemaal duidelijk na het nieuws van 5 uur.

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In een groot deel van ons land geldt vanavond code oranje voor onweer. Er zijn wapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Frankrijk. En meer dan de helft van de bevolking van Zuid-Soedan heeft voedselhulp nodig. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Ja, weervrouw Sabine Hagedoorn, wat mogen we verwachten?
1: Vanavond en vannacht krijgen we onweders vanaf de Franse grens. En die kunnen lokaal hevig en gevaarlijk zijn met kans op wateroverlast, hagel en zware windvlagen die ook voor schade kunnen zorgen. Vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen ze plaatselijk zeer hevig zijn. Dus in Wallonië, Brussel en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In het westen wordt het al gauw droger. En dan morgen krijgen we eerst vooral in het oosten nog regen- en onweersbuien. Later wordt het vrijwel droog met geregeld zon. En de hitte is dan weggebliksemd. Het wordt minder warm met maximaal nog tot 24 graden.
0: Oké, dankjewel Sabine. De politie heeft 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Frankrijk op de E40 in Jabbeke in de richting van Oostende. De chauffeur van de bus had de politie zelf gebeld. Ja, Koen Braakman, wat weten we op dit moment?
2: De chauffeur van een Flixbus had rond 11 uur vanmorgen de politie gebeld, omdat hij gezien had dat er een vuurwapen op zijn bus was. Hij ging op de pechstrook staan vlak voor de afrit Jabbeke. De politie heeft dan de bus doorzocht en inderdaad 2 vuurwapens gevonden in het toilet, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: De 2 vuurwapens die daar in het toilet waren aangetroffen, waren in plastic gewikkeld. Om die reden hebben we uit voorzorg Dovo ter plaatse laten komen en ook een explosieve hond. Gelukkig blijkt het negatief, dus er is geen explosiegevaar na onderzoek door Dovo.
2: En tijdens dat onderzoek van Dovo werd de snelweg even volledig afgesloten. Intussen kunnen auto's daar weer gewoon verder rijden. Voorlopig is ook niemand opgepakt, maar het onderzoek loopt. U hoort nog eens Anne Berger.
3: Zo'n Flixbus is eigenlijk zoals een internationale trein. Die stopt eigenlijk ook op verschillende plekken. Dus het kan ook goed zijn dat er iemand is op- of afgestapt.
2: De bus is intussen vrijgegeven, is ook al opnieuw vertrokken met alle passagiers.
0: Oké, dankjewel Koen. In Brussel trekt de 2-jaarlijkse Zinnekeparade door de straten voor de 14e keer al. Verschillende groepen of synodes vormen een folkloristische stoet. Er zijn dit jaar maar 14 groepen, minder dan anders, omdat het door de lange regeringsonderhandelingen in Brussel niet zeker was of de parade nog geld zou krijgen van het gewest. Tess de Keerschieter was erbij.
4: Kleurrijke praalwagens, vol muziek, menselijke dromenvangers of dansers die nachtmerries uitbeelden. Met 1600 Brusselaars paraderen ze in een lus door het centrum van de hoofdstad.
5: Eigenlijk is die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
6: Om uit te wisselen. Plezier, energie, cultuur. Alles wat voor mij een beetje Brussel is.
4: Het aantal groepen of synodes zijn er dit jaar wel maar 14 in plaats van 20. Leen de Spiegelaren van Zinneke VZW legt uit waarom.
5: Op het moment dat de synodes moesten worden vastgelegd, waren wij nog heel onzeker over onze middelen, vooral dan vanuit het gewest. De regering was nog niet gevormd. Ondertussen hebben we wel eind vorig jaar wat zekerheid gekregen, maar enkel voor dit jaar.
4: De toeschouwers kunnen het spektakel alvast meer dan smaken.
7: Het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Het is heel plezanter.
8: Het is mooi. De maquillage.
9: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed zien uiten, dat ontroert me ook.
0: In het Afrikaanse land Zuid-Soedan hebben meer dan 7 miljoen mensen voedselhulp nodig. Dat is meer dan de helft van de bevolking. De Verenigde Naties trekken aan de alarmbel. Vorige maand al waarschuwden ze voor een enorme hongersnood. Stijn Verkruijsen is in Zuid-Soedan.
10: In een kamp voor interne vluchtelingen in Zuid-Soedan screenen gezondheidswerkers van Save the

0: Children, kinderen. Het ene na het andere krijgt de diagnose.
1: It's a beer. This is 10.5.
2: Yes, the beer is not a good.
0: Ernstig ondervoed. Zulke kinderen krijgen speciale krachtvoeding of worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de VN dreigt een hongersnood in de gebieden waar gevochten wordt. Chris Nyanmandi van de hulporganisatie Save the Children bevestigt.
3: There are areas where there is a high risk of famine right now, where there's been ongoing violence and therefore families have not been able to engage in normal farming activities and normal business activities.
0: Zuid-Soedan splitste in 2011 af van Soedan, maar raakte al snel in een burgeroorlog verwikkeld. Die duurde 5 jaar, maar in een deel van het land is het vechten opnieuw begonnen. Zuid-Soedan is dit jaar 15 jaar, maar het is een verjaardag in mineur.
4: Sport in het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen. In de finale klopte Anderlecht Zulte Waregem met 3-0 na 2 doelpunten van Nikki IJzerman en eentje van Luna van Zijr. Voor Anderlecht is het de 12e keer dat ze de beker winnen. En in de wielerronde van Italië heeft roze truidrager Jonas Vingegaard de voorlaatste rit gewonnen. De Deen was de sterkste in een bergrit met aankomst bergop en wordt morgen waarschijnlijk ook de eindwinnaar van de Giro. Een verslag door Caro Houbrechts.
5: Jonas Vingegaard heeft nog maar eens getoond wie de beste renner in deze Giro is. Hij heeft nu ook de voorlaatste etappe gedomineerd. Een rit met aankomst bergop was dat. Ritwinst nummer 5 al voor de Deen. En met een voorsprong van meer dan 5 minuten op nummer 2 in het klassement Felix Gall is de eindzegepakken een formaliteit. De laatste rit morgen is een massasprint, dus veilig aankomen in Rome. En het is binnen voor Vingegaard. De Tour de France won hij al 2 keer. De Vuelta staat ook op zijn erelijst. En zonder ongelukken wordt hij morgen nog maar de 8e renner die alle 3 de grote rondes op zijn naam heeft weten schrijven.
4: En vandaag is ook de Giro voor de vrouw gestart. De eerste rit is een volledig vlakke etappe met aankomst in Ravenna. De rensters moeten er nog zo'n 80 kilometer afleggen. Het weer. Vanavond en vannacht kans op regen of onweersbuien die in het centrum en het zuidoosten van het land hevig kunnen zijn. Minimaal van 14 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog wat regen of onweersbuien in het oosten. Later overal wisselend bewolkt en droog en tot 24 graden dan. En ook maandag overwegend droog met zon en wolken en tot 24 graden ook. En ook vooraan in dit nieuws zat het weer. Het KMI heeft dus code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Daar is er kans op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Meer op vrtnieuws.be.
6: Europabank. De bank die durft.
7: En nog meer over het weer gesproken. Ik krijg hier een toffe reactie van de verkeersredactie. Er staat hier, geniet van de zon en het weekend. Met hartelijke groeten van diezelfde verkeersredactie. Want op de snelwegen zijn er momenteel alleen maar kleine vertragingen. Kijk, word je toch gelukkig van op een zaterdag namiddag?
8: Radio 2, Weekendwijzer.
7: Romy de Ridder. Goedemiddag.

Tien over vijf. Jamie Little, Another Day. In Wieke Voorst wordt er op dit eigenste moment gelopen, gerend, gespeurd. Want er is daar een levensloop van Stichting tegen Kanker aan de gang. En luisteraar Els Marien, die is daar, die loopt ook mee. En zij gaat onze oren en ogen zijn, zometeen, na Berra.

0: of welkom in Wiekevorst bij Antwerpen. Radio 2. Een hele goede middag, Els Marië.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent even onze reporter van dienst. Hè, want op dit eigenste moment is er daar in Wiekevorst een levensloop van Stichting Tegen Kanker aan de gang. Om 4 uur, dus een dik uur geleden, zijn de vechters beginnen lopen. Dat had je mij al verteld. Hoe gaat dat juist in zijn werk en wie zijn die vechters juist?
1: Ja, om 4 uur was er de openingsceremonie. De openingsceremonie waarna dan de vechters het eerste wandeltoertje deden. De vechters zijn mensen met kanker of mensen die kanker overwonnen hebben. En zij gaan dan samen een toertje over het veld onder luid applaus. Ja, hier komt net een vechter aan. Dus de warme sfeer is hier geweldig. Dat is toch wel altijd een kippenvelmoment. Ja.
0: Dat denk ik ook wel. Nu, jij loopt zelf ook mee, Els. Wat staat er op de planning?
1: Ja, na dit gesprek ga ik nog 1,5 uur wandelen en dan een uurtje pauze. En dan ga ik terug een uurtje wandelen. En morgen staat er ook nog wel wat wandelen op het programma, dus we zijn druk bezig.
0: Maar zo'n levensloop wil eigenlijk zeggen dat je niet per se moet lopen, dan je mag ook wandelen.
1: Je mag ook wandelen. Het is 24 uur in beweging zijn.
0: Oh ja.
1: En 24 uur met je team aflossen, zodat er altijd iemand in beweging is. Eigenlijk met het idee van kanker stopt ook niet, dus wij gaan ook 24 uur door.
0: Ja, je begint zelf al over je team. Jullie hebben een geweldige teamnaam. Yin op stap met Yang. Van waar die naam, Els? Leg uit.
1: Ja, ik denk dat iedereen een beetje op zoek is naar balans in zijn leven. Een balans tussen de hectiek, een balans naar een beetje zingeving in je leven. En wij wandelen hier, dus vandaar Yin op stap met Yang. Omdat wij zo ook die balans zoeken.
0: Jazeker. En vind maar eens een balans als je getroffen wordt met zo'n hard nieuws als dat lelijke K-woord, denk ik. Hè? Je doet dat niet alleen. Je hebt dus inderdaad een groot team achter je. Wat zijn zo van die mensen waarvoor je het doet, die je in je achterhoofd heeft of hebt als team?
1: Wij zijn hier eigenlijk mee gestart als team naar aanleiding van het engagement van mijn ouders en hun vrienden die meededen met de eerste editie.
0: Oh ja.
1: Zij deden dat vanuit hun eigen verhaal, vanuit het verhaal van een vriendin die overleden was of een moeder. En wij dachten als kinderen en vrienden van oké, wij willen daar ook iets voor doen. Nu, ondertussen moeten we zeggen, na die 10 jaar hebben we ook al heel wat mensen moeten afgeven aan kanker. Mijn man is overleden aan kanker. De mama van teamgenoten, zelfs meerdere mama's. Dus ja, het verhaal is wel een blijvend verhaal. En we merken wel dat dat steeds dichter komt en dat iedereen wel ergens raakt.
0: Zeker wel, ja. Met al die mensen in je achterhoofd doe je het dus allemaal. Heel mooi, die levensloop. Wat staat er na dat lopen nog op de planning? Is er nog een leuke teambuilding achteraf? Een hapje en een drankje of zo?
1: Wij staan hier zelf met broodjes. Dus wij verkopen broodjes. Ja. En wij zijn een hecht team. Dus wij hebben onze babbel aan ons teamtentje, maar ook met de andere teams. Dus dat komt zeker goed.
0: Oké, geweldig. Dus tussen het lopen of het wandelen door, komt dat allemaal in orde. Dat eten en die leuke klets doen daar met elkaar. Die levensloop worden georganiseerd door Stichting Tegen Kanker, niet te vergeten. Morgen nog, daar in Nederland, maar ook in Leuven dit weekend. Meer info als je wil langskomen of als je zelf nog wil lopen, kan gewoon gevonden worden op www.levensloop.be. Els, dank je wel. Succes nog tijdens dat wandelen. Want je hebt nog wel wat uren te gaan, maar dat komt in orde. Hè.
1: Dat komt zeker in orde. We zijn omringd door mooie mensen, dus dat komt helemaal goed.
0: Ja, ik krijg de sfeer tot hier in Brussel met mij mee. Dank je wel, Els.
1: Graag gedaan.

0: is 25 over 5. En Radio 2 Weekendwijzer zit vol met weekendtips uiteraard. Maar soms is het zo simpel als gewoon een nieuwe podcastaflevering in je oren stoppen. Ook dat is genieten van je weekend.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen zitten te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
10: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
11: Ja, mocht dat niet misschien?
10: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
11: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
10: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed.
9: Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
12: B-Bad.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
13: Lico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Lico Planet. Voorwaarden in de winkel.
14: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
15: Radio 2.
3: Elke dag telt voor 2.

With één keer, everybody. Zeker wel, voor 6 uur. Dat is al bijna in aantocht. 25 minuten heb ik nog te gaan met jou. Voordat het zover is, voor 6 uur, trakteer ik je nog op deze. Laura Tesoro en Loïc Notin. Ja, ze is eergisteren met spoed geopereerd aan een blinde darmontsteking, ons Laura Tesoro. Maar ze is intussen wel gelukkig thuis en aan het herstellen. Je hoort ook nog deze voor 6 uur.

stream je erop. Madi Wodo, de nieuwste van Gert en James. Madi Wodo, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Echt toch, ja, bon. Zwat, sfeer en gezelligheid. Dus nog tot en met 6 uur hier op Radio 2. Gegarandeerd.

0: Laura Tessura en Louis Knoté. En Strangers. Ja, Laura Tessoro, half Italiaans, hè?
1: Dinsdag op Radio Bene.
0: Radio Bene, Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
0: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Lasciatemi cantare.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bolcamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.

0: moet een goede dokter zijn. Dr. Beats, Miami Sound Machine. Het is bijna 6 uur, maar nog niet helemaal. Radio 2. En maar goed ook, want ik heb nog een laatste weekendwijzertip. Namelijk broek. En nee, ik ga het niet hebben met jou over een of andere jeans of een linnenbroek, maar wel over het openluchtfestival genaamd Broek. In Mechelen is dat te doen van 3 tot 7 juni. En iemand die daar iets mee te maken heeft, is Maya Westerveld. Hele goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hey Maya, jij bent huisartiest van Nona. Vertel eens, wat is Nona precies?
1: Nona is een kunstcentrum in Mechelen. En dat is een huis waar theater, dans, jong werk samenkomt. Abattoir Vermee is het huisgezelschap. En we hebben ook een sociaal-artistieke werking en die heet Stampot.
0: Oké, okay. Ja, want je zegt al dans, theater, kunst. Dat is eigenlijk al een mooie samenvatting van dat openluchtfestival, hè, wat Broek is.
1: Ja, klopt.
0: Vertel, wat maakt het zo uniek? Ja.
1: Ik denk locatie hoofdzakelijk en de combinatie van allerlei verschillende disciplines. We hebben nu een hele mooie expo ook in de oude hotelruïne. Dat is wel ook een aanrader. Er is jong werk te zien, er is voor het eerst ook jeugdtheater te zien. Dus het is een hele brede waaier. En wij met de sociaal-artistieke werking, wij maken de openingsvoorstelling. En
0: oh,
1: dat
0: wow.
1: is een première. Ja, die is 2 keer te zien op 3 en 4 juni. En dat is een samenwerking tussen spelers van Stampot en Wijze Sterk. En Wijze Sterk is een dagbesteding voor mensen met en zonder beperking. En wij maken samen een voorstelling over voetbal. Met echte voetballers, onder andere.
0: Oké, okay. En zijn er bekende voetballers? Moeten we bepaalde namen kennen? Of?
1: Nou, we hebben Piet de Boer gevraagd om zijn oude KV Mechelen team op te trommelen. En dat is gedeeltelijk gelukt.
0: Oké, okay, leuk. Maar dat zijn natuurlijk dan, dat zijn geen acteurs, die voetballers. Ah nee, dat zijn voetballers. Dus hoe doen die het dan?
1: Dat weet ik nog niet. Dat maakt het heel spannend. Maar de cast is een mengeling van mensen die al een jaar aan het repeteren zijn.
0: Okay.
1: En ook mensen die nog nooit op scène hebben gestaan. We hebben professionele acteurs. We hebben een aantal muzikanten. Dus het wordt een eclectische cast.
0: Oh, ik ben benieuwd wat het gaat worden.
1: Ja. Ja.
0: En er wordt dus nog niet gerepeteerd dan nu die laatste dagen voor 3 juni er aankomt met elkaar, met z'n allen.
1: Ja, we zijn nu keihard aan het repeteren om alle ingrediënten bij elkaar op dat veld te krijgen. We spelen op een groot voetbalveld, maar dat is niet een voetbalveld zoals je het kent, uiteraard. Het wordt allemaal net een beetje eigenwijzer.
0: Oh, maar zo mysterieus, Maya, allemaal. Oké, okay. Je bent er wel aan het intrigeren. Van 3 tot en met 7 juni dus in het Vrijbroekpark Mechelen. Vandaar waarschijnlijk de naam Openluchtfestival Broek. Maar die kick-off, dat doe jij eigenlijk dan zowel op 3 als 4 juni dan. Zeg nog eens 1 keer de naam van jouw voorstelling.
1: Middenstip.
0: Middenstip, duidelijk. Want het gaat natuurlijk over voetbal. Info vinden we op www.nona.be. Of als je gewoon Broek Mechelen intikt, vind je het ook wel. Het werkt wel met tickets, hè? Maya, we moeten er snel bij zijn.
1: Je moet er snel bij zijn. Er zijn nog tickets beschikbaar. Die zijn te vinden op de website.
0: Kijk, goed. Wel, kijk. Ik wens je ontzettend veel succes. Ik ben benieuwd. En geniet ervan alvast, hè.
1: Oké, merci.
0: Je weet hoe laat het is als je dit hoort.

zijn. Marivodo. De nieuwste van Gert en James. Misschien wel een zomerhit in wording. Ik heb zo'n voorgevoel, ik weet het niet. Nu, hoe dan ook, het weekend is volop bezig. Het komt er niet aan, we zijn er volop van aan het genieten. Met veel leuks om te doen. We hebben hier al enkele weekendtips gehoord. Als je er een paar hebt gemist, dan kan je het herbeluisteren uiteraard op VRT Max. Maar vooral na 6 uur veel meer muziek hier op Radio 2. Want dan is het natuurlijk tijd voor de Radio 2 top. Dat is niet waar wat ik zeg. Radio 2 album 200. Zo is het. Met muziek enkel en alleen uit de beste albums van dit moment. Dus veel plezier. Deze krijg je nog van mij. Simply Red en Fairgrounds. Goedemiddag.

0: morgen.
1: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
2: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
1: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
0: Van mij. Joehoe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste

0: Radio 2. Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als ze muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
1: 2. Elke dag telt voor twee. Backstage Producties stelt voor. Aspen, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
2: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
1: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
2: Aspen, het slotakkoord.
1: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
3: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
4: Soms gedragen kinderen zich.
3: Onuitstaand
2: slotakkoord.
1: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
3: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan...

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Een album van Niks op 1. Hoe dan ook, ik zorg voor de goede tracks vanavond.
3: Elke dag, telk voor twee.
4: Zes uur, een goede avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. In een groot deel van ons land geldt vanavond code oranje voor onweer. En meer dan de helft van de Zuid-Soedanese bevolking heeft voedselhulp nodig. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Weervrouw Sabine Hagedoren vertelt wat we mogen verwachten.
5: Vanavond en vannacht krijgen we onweders vanaf de Franse grens. En die kunnen lokaal hevig en gevaarlijk zijn met kans op wateroverlast, hagel en zware windvlagen die ook voor schade kunnen zorgen. Vooral in het centrum en het oosten van het land kunnen ze plaatselijk zeer hevig zijn. Dus in Wallonië, Brussel en de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. In het westen wordt het al gauw droger. En dan morgen krijgen we eerst vooral in het oosten nog regen- en onweersbuien. Later wordt het vrijwel droog met geregeld zon. En de hitte is dan weggebliksemd. Het wordt minder warm met maximaal nog tot 24 graden.
4: De politie heeft twee vuurwapens gevonden in een Flixbus op de E40 in Jabbeke. De bus was onderweg naar Frankrijk. De chauffeur had zelf de politie gebeld omdat hij een vuurwapen gezien had. De bus werd doorzocht, ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse en de snelweg werd volledig afgesloten. Maar intussen is de bus vrijgegeven en heeft hij zijn reis kunnen verder zetten met alle passagiers aan boord. Voorlopig is er ook nog niemand opgepakt. In Brussel is de tweejaarlijkse Zinnekeparade door de straten getrokken, voor de 14e keer al. 1500 deelnemers vormden in verschillende groepen een folkloristische stoet, al waren het deze keer wel minder groepen dan anders, omdat het door de lange regeringsonderhandelingen in Brussel niet zeker was of de parade nog geld zou krijgen van het gewest. Tess de Keerschieter ging kijken in Brussel.
6: Kleurrijke praalwagens, vol muziek, menselijke dromenvangers of dansers die nachtmerries uitbeelden. Met 1600 Brusselaars paraderen ze in een lus door het centrum van de hoofdstad.
7: Eigenlijk is zo die parade een beetje een excuus dat we samen iets maken. En dat vind ik een heel mooi idee.
8: Om uit te wisselen. Plezier, energie, cultuur. Alles wat voor mij een beetje Brussel is.
6: Het aantal groepen of synodes zijn er dit jaar wel maar 14 in plaats van 20. Leen de Spiegelaren van Zinneke VZ2 legt uit waarom.
7: Op het moment dat de synodes moesten worden vastgelegd, waren wij nog heel onzeker over onze middelen, vooral dan vanuit het gewest. De regering was nog niet gevormd. Ondertussen hebben we wel eind vorig jaar wat zekerheid gekregen, maar enkel voor dit jaar.
6: De toeschouwers kunnen het spektakel alvast meer dan smaken.
9: Het moet niet altijd zo binnen de lijntjes zijn. Gewoon een keer goed buiten de lijntjes kleuren. Het is heel plezanter.
10: Het is mooi. De maquillage.
11: Om zoveel mensen zich zo mooi aangekleed zien uiten, dat ontroert me ook.
4: In het Afrikaanse land Zuid-Soedan hebben meer dan 7 miljoen mensen voedselhulp nodig. Dat is meer dan de helft van de bevolking. De Verenigde Naties trekken aan de alarmbel. Vorige maand al waarschuwden ze voor een enorme hongersnood. Stijn Verkruijsen is in Zuid-Soedan.
12: In een kamp voor interne vluchtelingen in Zuid-Soedan screenen gezondheidswerkers van Save the Children kinderen. Het ene na het andere krijgt de diagnose.
13: It's a beer. This is 10.5.
14: Yes, the beer is not a good.
12: Ernstig ondervoed. Zulke kinderen krijgen speciale krachtvoeding of worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de VN dreigt een hongersnood in de gebieden waar gevochten wordt. Chris Nyanmandi van de hulporganisatie Save the Children bevestigt.
15: There are areas where there is a high risk of famine right now, where there has been ongoing violence and therefore families have not been able to engage in normal farming activities and normal business activities.
12: Zuid-Soedan splitste in 2011 af van Soedan, maar raakte al snel in een burgeroorlog verwikkeld. Die duurde 5 jaar, maar in een deel van het land is het vechten opnieuw begonnen. Zuid-Soedan is dit jaar 15 jaar, maar het is een verjaardag in mineur.
4: Sport. Anderlecht heeft de finale van de beker van België bij de vrouwen gewonnen. Anderlecht was vooraf de uitgesproken favoriet en won uiteindelijk met 3-0 van Zulte Waregem. Na 2 doelpunten van Nicky.

0: Die IJzerman en eentje van Luna van Zijr. Voor haar is het haar eerste grote prijs en daar is ze bijzonder blij mee.
1: Persoonlijk sprak ik over een vloek. 2 bekerfinales, 2 keer verloren, 3e keer goede keer en het is gelukt, dus ik ben heel blij.
0: Het is al de 12e keer dat Anderlecht de beker wint en dat is een record. En in de Hongaarse hoofdstad Budapest is zo net de Champions League finale bij de mannen van start gegaan. De Engelse kampioen Arsenal speelt tegen de Franse kampioen Paris Saint-Germain, de titelverdediger in de Champions League. Bij Arsenal start rode duivel Leandro Trossard in de basis. Het staat er nu nog 0-0. En in de wielerronde van Italië heeft roze truidrager Jonas Vingegaard de voorlaatste rit gewonnen. De Deen was de sterkste in een bergrit met aankomst bergop. Voor Vingegaard is het al zijn 5e ritoverwinning in deze Giro. En hij wordt morgen heel waarschijnlijk dus ook de eindwinnaar. Vingegaard wordt zo de 8e renner die zowel de Giro, de Vuelta en de Tour kan winnen. En daar is hij bijzonder gelukkig mee.
2: Yeah, to now win 5 stages here and to have a solid lead going into tomorrow is special for me. Tomorrow we will enjoy the day and we will also enjoy the evening tonight, even though it will be a long night with the flight to Rome, but we will for sure enjoy it.
0: En vandaag is ook de Giro bij de vrouwen van start gegaan. De eerste etappe is een volledig vlakke rit met aankomst in Ravenna. De rensters moeten nog zo'n 40 kilometer afleggen. Het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien die in het centrum en het zuidoosten van het land hevig kunnen zijn. Minima van 14 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog regen of onweersbuien in het oosten. Later overal wisselend bewolkt en droog. Tot 24 graden dan. Ook maandag overwegend droog met zon en wolken en ook tot 24 graden. En vooraan in dit nieuws zat het weer. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en in Wallonië. Daar is kans op wateroverlast, hagel en zware windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, we zijn weer mee. Files ondertussen naar Antwerpen op de E313. 10 minuten vertragen daar vanaf Wommelgem. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Wilrijk tot Deurne. En door het concert van K3 Originals staan er files op verschillende wegen in Deurne en Merksem. Onder meer op de Bisschophoflaan, de Groenendaallaan en de Bredabaan.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
5: Album 200, samen met Ultratop.
6: Niels van der Loo.
3: Code oranje vanavond. De windvlagen hier helpen ons om nog sneller bij die nummer 1 te geraken. Iets voor 8, dan weet je wie er deze week op nummer 1 staat.
5: Hey, hey, hey. WRT Radio 2. 165.

0: re-entry in de lijst. Ja, die hebben er ook, en re-entries erin zitten. Westlife, onze eerste op nummer 165. En zometeen gaan we naar muziek van Suzanne en Freek. En die heb je misschien al zien voorbijkomen, want dit weekend... Ja, het is een beetje een Suzanne en Freek weekend bij Radio 2. Want Karen gaat op zoek naar een ultieme 3 van Suzanne en Freek. Want op zaterdag 27 juni staan ze op Life is Life in het Middenvijverpark in Antwerpen. Samen met onder meer Robbie Williams, Bart Peters, Sugar Babes, Davina Michel, Ozak Henry en Kleimans en Van Geel. En Radio 2 geeft tickets weg voor Live is Live op zaterdag 27 juni. Wat moet je doen? Luisteren naar Radio 2 Weekend met Karen Meijnen. Want zij geeft dus nog tot zondag, nog tot morgen, elk uur een duo-ticket weg.
1: WRT Radio 2. 156.
0: 28 plaatsen vooruit ten opzichte van vorige week. Ze gaan ook nog vooruit, ook nog. Met het album Gedeeld door ons.

0: Ja, ik krijg het er nog warmer van, hoor, van dit nummer. Van Prince, Take Me With You, uit het legendarische album Purple Rain. Verscheen op 25 juni 1984. Was ook de soundtrack van de film toen, Purple Rain. En zijn zesde studioalbum al, maar met dit album ja, groeide Prince uit tot een echte wereldster. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar hier in de studio is het lekker warm, heet om te puffen. Hoe hou jij het nog cool deze dagen? Laat mij even weten in onze Radio 2-app. Of misschien heb je daar al wat onweer bij jou in de buurt, want er wordt al wat verwacht. Code oranje op heel wat plaatsen. Op dit moment in Brussel is het nog vredig, mooi en warm. Dus laat maar weten als het bij jou anders is.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè?
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heel
3: dat is waar, hè?
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
9: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
12: Radio 2. Radio 2, album 200, samen met Ultratop.
13: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
12: 103.

Marley en de Wailers op 103 deze week. Vorige week op 106, dat zijn drie plaatsen. Winst. Ja, en waarom Bob Marley? Omdat hij hier eigenlijk de afgelopen dagen bijna even zomers was als in Jamaica. De oorsprong trouwens van de titel van de song, Three Little Birds, komt door de vogels die naast Bob Marley zijn huis kwamen zitten. Hij zingt daar ook over, hè. Hij hield daar enorm van. Hij had ook drie achtergrondzangeressen. De I Trees heette die. Maar op het podium noemde hij die vaak My Three Little Birds. Een vogelliefhebber, die Mr. Bob Marley. Ja, de vogeltjes die zullen het ook al warm gehad hebben. Iedereen zoekt zijn koelte op. Ik krijg nog een berichtje binnen van Yves Dufour uit Vilvoorde. Die zegt, ik zit gewoon lekker fris in mijn kelder aan de modeltrein te werken. Yves, goede zaak dat je daar ook een radio geïnstalleerd hebt in die kelder. We gaan verder met Miss Dua Lipa. Ja, een beetje tempo erin steken in onze Radio 2 album 200.

Montiel en Romeo. Ja, ze kunnen het ook in het Frans hoor. K3. Ze staan 4 keer in de lijst. Vier platen in de lijst. Je moet dat doen, hè. Gert Verhulst heeft zich deze week ook uitgesproken over K3, over de K3 Originals. Kwam langs bij Goedemorgen Morgen. 7 juni is de allerlaatste keer. En dan is het gedaan. Hij was de gast in Goedemorgen Morgen samen met James. En ja, het is dus inderdaad afgelopen dan. Ze komen dan niet meer samen. Dus wie nog gaat kijken, geniet ervan. Files naar Antwerpen, de E313, een kwartier van voor Wommelgem. In Antwerpen-Oost zijn er problemen door een ongeval op de aansluiting na de ring richting Nederland. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Wilrijk tot Deurne. Ja, door dat concert van K3 Originals staan er files op verschillende wegen in Deurne en Merksem. Onder meer op de Bisschoppelaflaan en op de Groenendaallaan. Hou daar rekening mee.

de muziek van Calvin Harris in de Radio 2 album 200. Calvin Harris met Giant. Het album 96 Months is 87 plekken gestegen deze week. Ja. Goeie zaak voor de man. Trouwens komen nog berichten binnen van mensen die het ook warm hebben op dit moment. Ik dacht dat het afgekoeld was, maar blijkbaar niet overal, behalve in de kelder van Yves. Yves Dufour, die was daar bezig met zijn modeltreintjes, die zegt: ik hoor jullie gelukkig heel de dag. Mirjam van Proeien, die had beter haar verzameling treindorpen ook in de kelder gezet, maar ze stuurt: mijn treindorp staat onder het dak. Veel te warm dus. Ja, misschien toch maar verplaatsen naar de kelder, denk ik dan.

0: Ja hoor. Ook Adele is welkom op ons feestje in onze Radio 2-album. 200 uit haar album 21 stijgt 14 plaatsen. Christelle die laat hier weten dat Adele de beste zangeres is van de wereld. Haar liedjes zijn zo goed, je wordt ze nooit beu. Ook al zijn het droevige nummers, melancholische nummers, je blijft hoe dan ook van haar houden. En wel, Christelle, helemaal mee eens hoor. En wie zit er ook in deze week? Roxy Dekker. Sugar Daddy met dat album Mama, I Made It.
1: 58.
0: 58, dat wil zeggen 30 plaatsen gestegen ten opzichte van vorige week.

We zitten al aan nummer 56 vandaag. Dire Straits, Brothers in Arms, dat album, legendarische album, stijgt 15 plekken deze week ten opzichte van vorige week. Komt nog een berichtje binnen van Pieter Jan uit Jette. Die is op dit moment pasta aan het eten en die doet dat niet alleen, het eten van die pasta. Die is pasta aan het eten met nog 4, 5 andere vrienden. Waarom doen ze dat? Omdat ze zich aan het klaarmaken zijn voor de 20 kilometer van Brussel. Grote loopwedstrijd in Brussel morgen. Ja, en pasta eten is dan blijkbaar goed, hè, om je voor te bereiden voor zo'n loopwedstrijd. Ik vraag me dan wel af, zo'n hitte, om dan te lopen. Jij liever dan ik, Pieter Jan. Hoe dan ook, heel veel succes morgen met die 20 kilometer van Brussel. En terwijl je dan toch die pasta eet, gaan wij hier door met de lijst. Heel wat goede muziek zit erin. Ik zorg voor de beste tracks. Videogames, bijvoorbeeld van Lana Del Rey, komt er nog aan. En als je dan denkt aan videogames, dat was die doorbraaksingle voor Lana Del Rey. Betekende eigenlijk die internationale doorbraak voor haar. Het nummer ontstond nadat ze zelf een eenvoudige videoclip monteerde. En dat had ze gedaan eigenlijk met oude videobeelden. En dat maakte eigenlijk dat nummer, ja, zo legendarisch. Die video ging dan viraal op YouTube. Ja, toen was het nog met YouTube, toen was het nog zonder TikTok. En maakte van haar, ja, eigenlijk een echte wereldster. Ze was toen nog onbekend. Niemand kende toen Lana Del Rey. Maar plots werd ze wereldwijd bekend. En zo gaat dat dus met die artiesten. Dus ook Lana Del Rey. Dat nummer verscheen dan later op haar album. En daar hebben we het over. Hè, over dat album Born to Die. En dat album dat stijgt hier deze week 41 plekken ten opzichte van vorige week. Vorige week op 93. Deze week op 52. Lana Del Rey. We gaan naar videogames.

0: Wanneer zijn we daar geweest? In...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
1: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Straks de queen van de Radio 2 album. Ze staat deze week 8 keer in de lijst. Ja, dat is Kassa Kassa. Money, money.

0: En ze brengen normaal gezien het mooiere voetbal. Dus iedereen schuift de Fransen naar voren als topfavoriet. Maar na 45 minuten staat Arsenal zowaar 0-1 voor. Via een doelpunt van de Duitse spits Kai Havertz. Een goal die werkelijk uit het niets viel. Met een onorthodoxe assist van onze landgenoot Leandro Trossard. Hij blokte het wegtrappen van de bal met de arm. En lanceerde zo Havertz die de bal in het dak van het doel schoot. En dus na 45 minuten de Londense voorsprong. PSG heeft wel nog een hele tweede helft om daar iets aan te veranderen.
1: Oké, dankjewel Michael. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen heeft Lorena Wiebes de openingsetappe gewonnen. De Nederlandse kampioene was de snelste in een massasprint. Ze haalden het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Wiebes is ook meteen de eerste leider in het algemeen klassement. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste rit in de Giro bij de mannen. De Deen pakte zo als een vijfde ritoverwinning in deze Giro en wordt morgen meer dan waarschijnlijk dan ook de eindwinnaar. Vingegaard is dan de achtste renner in de geschiedenis die zowel de Giro, de Vuelta als de Tour kan winnen. Jongeren komen op sociale media regelmatig financiële influencers tegen die hen proberen te overtuigen om snel geld te verdienen door te beleggen. Dat blijkt uit getuigenissen bij VRT Nieuws. Minderjarigen mogen in ons land niet beleggen, maar sommigen doen dat dan toch ook in digitale cryptomunten. En sommigen gebruiken daarvoor dan de identiteitskaart en bankrekening van hun ouders. Maar dat alles is niet zonder risico, want soms worden de jongeren ook opgelicht door zulke influencers. Jim Lano van de financiële toezichthouder FSMA zegt dat het belangrijk is om altijd kritisch te blijven.
2: Handel alleen met vergunde platformen. Op de lijst van de Europese toezichthouder kan je zien wie alle vergunning heeft om in Europa cryptodiensten aan te bieden. Ten tweede, wees steeds kritisch en realistisch als je een aanbod wordt gedaan. Mensen trappen al snel in frauduleuze aanbiedingen en ten derde, wees ook heel voorzichtig. Als je denkt dat je slachtoffer zou zijn, verwijt direct de politie, informeer de FSMA en maak zeker geen extra geld meer over.
1: Het weer vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien die in het centrum en het zuidoosten van het land hevig kunnen zijn. Minima van 14 tot 18 graden. Ook morgen eerst nog regen of onweersbuien in het oosten van het land, later overal wisselend bewolkt en meestal droog. En tot 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Oké, dankjewel. Files naar Antwerpen op de E313, 10 minuten van voor Wommelgem. En door het concert van K3 Originals staan er files op de Groenendaallaan tussen Merksem en Deurne. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
4: Radio 2 Album 200, samen met Ultratop.
5: Niels van der Loo.
3: Stilte voor de storm. Wie staat er hier straks op 1? Misschien zorgt onze nummer 1 wel voor wat afkoeling. Maar mijn gevoel zegt dat die hitte nog wel wat gaat blijven hangen hier vanavond. Hey.

Winehouse en Rehab van het album Back to Black. Komt nog een berichtje binnen van Lola Vijverman. Die zegt, waar is Taylor Swift? Ah, Taylor Swift komt eraan hoor. Taylor staat er 8 keer in deze week. Heel wat records verbroken ook met haar nieuwste album. The Life of a Showgirl staat er deze week op 46. Dat zijn 12 plaatsen vooruit ten opzichte van vorige week. Ik heb me laten vertellen dat Taylor Swift dat het eigenlijk de enige persoon is die echt goed staat met vuurrode lippenstift. Iconen door haar muziek, maar ook met haar lippenstift. Nu ben je misschien aan het luisteren en denk je, nee, ik sta ook met rode lippenstift. Foto's altijd welkom in het Radio 2-app.

0: Sander uit Brussel is ook mee aan het genieten op de muziek van Lady Gaga. Ondanks de hitte kan die toch niet blijven stilzitten. Terecht. Op nummer 45 deze week, 14 plaatsen naar boven. Ja, Lady Gaga, dat is altijd een feestje. Nu, als ik de muziek hoor van Lady Gaga, dan moet ik soms denken aan haar vleesoutfit. Ik weet niet of jij het nog weet, maar zelfs haar schoenen die waren toen gemaakt van vlees. Het gaat over de outfit van de MTV Video Music Awards in 2010. Ze had daar toen ja, een speciale outfit gemaakt, puur uit vlees. Niet echt voor de vegetariërs onder ons. Het zou nu wel niet lang goed blijven, denk ik, met zo'n 30 graden. Ik ben niet echt een goed idee. En dan nog de lichaamstemperatuur van Lady Gaga erbij. En Lady Gaga wordt dan gewoon een menselijke, ja, een menselijke barbecue.
1: 31.
0: Hola, we zitten al aan nummer 31. Dat is voor Somber. I barely know her. Op 31. Eén plaatsje naar voor ten opzichte van vorige week. Zullen we nog eens gaan voor die grote hit. Undressed.

0: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Radio 2. Radio 2, album 200, samen met Ultratop.
5: Elke dag telt voor twee. VRT, Radio 2.
4: 26.

0: Goed bezig, goed bezig, die Billie Eilish. Ook hier in onze Radio 2 album 200 op 26. Ja, het is moeilijk om haar live te zien. Ze komt niet zo heel vaak optreden in Europa. Ze zou eigenlijk vaker moeten komen. Ik merk in de Radio 2-app ook dat er verschillende fans zijn van Billie Eilish. En de cinema is er die concertfilm van haar. En dat is toch wel bijzonder hoor. Want bij sommige vertoningen maken ze er echt een feest van. Ze gaan gewoon allemaal naar voren en beginnen dan te dansen en mee te doen. Allemaal tijdens die vertoning.
1: VRT Radio 2. 25.
0: Ja, hoe tof is dat, hè? Dan ga je naar de film en dan zit je daar allemaal met fans. Dan kan je gewoon genieten daarvan. Alsof dat je haar eigenlijk live kan zien. Iets gemakkelijker dan naar een duur optreden gaan kijken, bijvoorbeeld. Nu even allemaal chillen met Sade. Hang on to your love. Past wel bij deze zomerse temperaturen.

0: Je geeft toe, hè. De muziek, daar zal het niet aan liggen vanavond. Op nummer 25. Ja, dat is een ding tegenwoordig, hè. Muziekfilms. Straks komt er ook nog muziek aan van Michael Jackson. Christelle Aho uit Koekelberg. Goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Jij bent een van die fans van Billie Eilish in onze Radio 2-app. Ik had het daarnet over die concertfilm van Billie Eilish. Je bent daar naartoe geweest, hè? Hoe was dat?
1: Ja, alwel, ik ben met mijn vriendin Mathilde gegaan naar de UGC. En het was, ja, hoe moet ik het beschrijven? Ik vond het superleuk. We kregen daar een 3D-bril. En we mochten daar gewoon gaan zitten. En toen het begon, iedereen in de zaal stond potricht. Mm-hmm. En ging gewoon lopend naar het podium van voor. En toen je de 3D-bril opzetten, mm-hmm, zag je gewoon de confetti's gewoon vliegen, alsof je echt de concert gewoon meemaakte.
0: Ja, ja.
1: En het was echt iets dat ik moeilijk kan beschrijven.
0: Ja, en dan moet er toch iemand in die zaal dan op een bepaald moment beslissen van ik sta op, ik ben de eerste, ik ga naar voor.
1: Ja, wel, ik was met mijn vriendin aan het spreken en waren ze van allee, zouden wij gaan? Zouden we niet gaan? En plots stond ik recht en ik
0: liep
1: gewoon naar voren.
0: Jij was de eerste?
1: Ja,
0: oké.
1: Ja, ja, ik was van, ik wil dit. Ik heb het overal gezien op TikTok en Instagram. En ik was van, ik wil het ook eigenlijk meemaken. Maar ik zag dat niemand durfde. Dus ik was van, ja, oké, okay, who cares, YOLO, hè.
0: Ja. Zeg, en waarom denk je dat we haar muziek blijven streamen? Want ze staat hier heel hoog in de lijst.
1: Ik denk door haar laatste album, Hit Me Hard and Soft, die was redelijk iconisch en werd ook snel bekend. En al haar liedjes waren goed, vond ik. En wat, ik was niet alleen, iedereen vond het juist goed. En ja, ze komt niet vaak naar Europa, mm-hmm, dus wanneer ze daarover een film heeft gemaakt, moest ik direct gewoon gaan. Hè.
0: Ja, en het helpt natuurlijk voor die streamingcijfers. Hè. Christelle, nog een fijne avond en dankjewel om je verhaal te delen.
1: Dankjewel.
2: Radio 2, album 200.
3: Elke dag telt voor twee.
4: R.E. VRT.
3: Radio 2.
2: 20.

Noah Kahan, The Great Divine, zo heet dat album. Met dat nummer Doors. Straks de twee B's. Bruno Mars komt er nog aan. En ook Bazaar. Eerst even kijken naar die files. Files naar Antwerpen op de E313. 10 minuten van voor Wommelgem. En door dat concert van de K3 Originals staan er files op de Groenendaallaan tussen Merksem en Deurne. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

Ja, de klokjes die horen erbij, hè. Bruno Mars, zijn nieuwste album, staat er nu 13 weken in. Maar dat album Doo-Wops & Hooligans overstijgt hij toch en staat nu al 469 weken in de album 200. Daaruit hoorde je daar juist Marry You. 17. En dan zitten we met dat nieuwste album van Bazaar. Exit blijft het ook goed doen in de lijst, hè. Gaat wel twee plaatsen naar beneden.

0: dinsdag op Radio Bene.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
1: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Lasciatemi cantare.
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.

0: met dat nieuwste album van Ray op 12. Het is echt een herontdekking. Nu doet ze eindelijk wat ze echt zelf wil qua muzikale keuzes. Radio
1: 11. Meisje van honing.

fan van dit nummer van Aaron Blommaert en Zoë Levi. Tranen van goud. Komt uit het album Oorsprong. Bracht hij enkele weken geleden uit. Zijn allereerste album. Album over loslaten. Zelf beslissen wie je bent. Beetje een reis naar volwassenheid. En je eigen weg dan durven volgen. Nu donderdag, dan stelt hij dat album Oorsprong aan jou voor. En dat tijdens een intieme avond voor Radio 2 luisteraars. En jij kan daar dus bij zijn. Samen met je gezin of je vrienden. En dan dat album helemaal ontdekken. Helemaal live in Aalst gaat hij dat doen. In Aalst, waar dus zijn eigen oorsprong ook ligt. Dus dat ja, klopt dan allemaal eigenlijk. Hè? Hoe kan je winnen? Luister de komende dagen naar Radio 2. En stuur dan Aaron in de Radio 2-app als je nummer van hem hoort passeren. Op die manier maak je dan kans op 4 tickets voor deze nu al bijzondere avond. En kan je geen tickets bemachtigen? Geen nood. Luister dan gewoon donderdag naar Radio 2. Olala. Kinderbrie, die neemt je mee in het moment alsof je er zelf bij bent. Radio 2.

Love, Michael Jackson samen met Paul McCartney. The Girl Is Mine komt uit de Thriller. Gisteren verscheen het nieuwe album van Paul McCartney. Daar komt ook dat nummer uit. Misschien volgende week dan wel in die album 200, wie weet. En vorige week vertelde ik nog dat Camille haar nieuwste album live voorstelde in Oostende. Ze heeft dat gedaan voor heel wat fans. Was blijkbaar echt wel de moeite. En ja, ze is graag bij Radio 2. Ook het buurtfeest dat we gaan doen binnenkort. Hè. En vandaag komt ze binnen op nummer 1 in de album 200. Geniet nog van Dirk. En heel graag. Tot volgende week.

0: Antwerpen.
1: De jaren 80, ze waren prachtig. Maar dat kan je ook zeggen van de jaren 90 en van de Nillies. Straks tophits bij Radio 2, 80, 90 en Nillies.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het voetbal wordt de finale van de Champions League gespeeld tussen de Engelse club Arsenal en de Franse Paris Saint-Germain. Het slot van de reguliere speeltijd is intussen voorbij. Michael van Varenberg, weten we al wie het gaat halen daar?
4: Wel, we zitten nog in de laatste seconden van het slot van die reguliere speeltijd. Het lijkt er echt sterk op dat deze finale niet binnen de 90 minuten gaat beslist worden. En dat we naar verlenging gaan bij een 1-1 tussenstand.
3: Michael van Varenberg, weten we al wie het gaat halen daar?
4: Wel, we zitten nog in de laatste seconden van het slot van die reguliere speeltijd. Het lijkt er echt sterk op dat deze finale niet binnen de 90 minuten gaat beslist worden.

0: Ja, van Paris Saint-Germain kreeg terecht een penalty omgezet door Ousmane Dembélé. Er volgden nog kansen op de zegen voor PSG. Zij proberen nog een tweede keer op rij te winnen. Maar dat zal dus wellicht moeten gebeuren in de extra time. Nog twee kwartieren te gaan.
1: Dankjewel, Michael. In Oostenrijk hebben duizenden mensen een deel van de Brennerpas bezet. Dat is de snelweg door de Alpen naar Italië. De actievoerders protesteerden tegen het drukke verkeer op de bergpas en in een nabijgelegen dorpje. De voorbije jaren is vooral het vrachtverkeer over de Brennerpas sterk gestegen tot 2,5 miljoen vrachtwagens vorig jaar. Door het dorpje zelf rijdt ook heel wat sluipverkeer. Een uurtje geleden is de bergpas weer in beide richtingen opengegaan voor het verkeer. Regeringspartij CD&V wil dat de kleuterleerkrachten meer ondersteuning krijgen in de klas. Dat is gezegd op de gezinsdag van de partij. CD&V wil dat er per 10 kleuters een volwassen begeleider is. Zijn er meer dan 10 kleuters in één klas, dan moet de kleuterleerkracht dus medewerkers krijgen, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
2: We willen eigenlijk streven en we hebben een ratio voor ogen van één begeleider of één volwassene eigenlijk ten opzichte van 10 kleuters. We willen wel zeggen dat er in elke kleuterklas ook één kleuteronderwijzer moet blijven bestaan, omdat die net de doelen uittekent. En die wordt dan ondersteund via een kinderverzorger of een onderwijsassistent om in te gaan op bijvoorbeeld, ik zeg maar, plasmomenten, fruit snijden enzovoort.
1: CD&V wil dat de komende jaren er 4000 extra kleuterleiders en kinderverzorgers worden aangeworven. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Weervrouw Sabine Haagdoorn.
3: Voorlopig zitten we nog altijd in die erg warme lucht, drukkend warm. En ook voor vanavond en vannacht geeft dat onweersbuien. Die lokaal alweer fel kunnen zijn. Niet overal, maar daar waar ze fel zijn, kunnen ze gepaard gaan met veel neerslag op korte tijd. Kans op hagel, ook zware windstoten. En dat geldt vooral voor het centrum en het zuidoosten van het land. Dus voor de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en voor Wallonië. Noordwesten waarschijnlijk is de kans kleiner.
1: En in Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt na een verkeersongeval eerder deze week. Hij botste met zijn wagen tegen een vangrail op een snelweg. Volgens de politie waren er bij het incident geen andere voertuigen betrokken en er vielen ook geen gewonden. Maar de voetballer wordt onder meer wel verdacht van rijden onder invloed van drugs. Hij zou ook weerspannig zijn geweest. Intussen is hij op borgtocht vrijgelaten. Sterling speelt nog tot juni voor de Nederlandse club Feyenoord. Eerder voetbalde hij ook nog voor de Engelse clubs Liverpool, Manchester City, Chelsea en Arsenal. En dan nog het weer vanavond en vannacht, dus nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog, temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 280, 90 en Nillies.
5: Dirk Gijs.
6: Geen Aaron Pommelien of Harry Styles nu, maar alleen het beste uit de jaren 80, de 90 en de Nillies. Dus welkom erbij. We vliegen erin met Robbie Williams. Nee.

Radio 2, 80, 90, Nilly's feestje bouwen met Robbie Williams en Rock DJ. En hij komt, hè, want hij staat op Live is Live in het Middenvijverpark in Antwerpen op zaterdag 27 juni. Dat is niet meer zo lang. En Suzanne en Freek komen ook. En, is geen toeval, maar dit weekend is ook het Suzanne en Freek weekend bij Karen. En elk uur geeft ze tickets weg voor Suzanne en Freek, dus eigenlijk ook voor Robbie Williams. Zeker luisteren morgen en winnen.

Dat blijft een beetje een lastige, hè? Dat paradijs op aarde. Ik denk dat we dat zelf een beetje moeten maken. Wat is een pijnpuntje in deze wereld? Mama's jasje. Radio 2. En nu gaan we tijdreizen. Ik neem je 40 jaar terug in de tijd mee. We gaan naar 30 mei 1986, naar de top 30 van toen. En op 3 stond toen deze. Falco en Rock Me Amadeus. Echt een zalige hit van de Oostenrijker Falco en Rock Me Amadeus. En op 2 in de Radio 2 Top 30 stond, 40 jaar geleden, Cliff Richard. Maar niet die 60s hit, maar de herwerkte versie van die 60s hit met The Young One.

Als je het niet meegemaakt hebt, dan vind je dit raar klinken natuurlijk. Maar de Young Ones, dat was een satirisch programma op televisie. Was best wel cool bij de kids. En daardoor kwam het ook in de Radio 2 Top 30. 86, Sandra Kim won het Eurovisie Songfestival. Nogal wetens dat zij op 30 mei toen op nummer 1 stond met deze

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpje.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Zie je wel, mooie glow heb je.
3: Jelke.
2: Dat is waar, hè.
1: En Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en

Huey Lewis and the News and the Power of Love. Als je deze muziek hoort en ik zeg een vliegende auto, dan denk je natuurlijk aan Back to the Future. Het komt uit de soundtrack. De regisseur Robert Zemeckis wou dat Huey Lewis de titelsong ging spelen. Hij had daar geen zin in. Hij dacht, ik zing niet over Back to the Future. En Robert Zemeckis zei van, maar ja, maak maar om het even wat, we gebruiken het sowieso. En zo gebeurde het.

Queen en You Don't Fool Me. Een beetje gek, want zanger Freddie Mercury heeft deze versie nooit gehoord. Want hij overleed en pas 4 jaar later, in 1995, is het album Made in Heaven uitgekomen. Ze hebben dan archiefmateriaal bewerkt en dit is een van die liedjes. You Don't Fool Me. Nu Rob de Nijs. Bo.

Radio 82-90 Nelly's, dat is super gevarieerd. Dat is soms een rustige plaat. Maar op zaterdagavond mag dat ook een beetje actie zijn. Lukt zeker met Chumbawamba, feestnummer. En dat lukt ook met deze B-52's en de Love.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Straks, na het nieuws van 9 uur, nog een uur toppers uit de jaren 80, 90 en de Nillies. En die mogen ook up tempo zijn. Ah ja, want het is weekend.

0: is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het voetbal wordt de finale van de Champions League gespeeld tussen de Engelse club Arsenal en de Franse club Paris Saint-Germain. Strafschoppen moeten bepalen wie de beker gaat winnen. Michael van Varenberg, weten we ondertussen al wie het gehaald heeft daar?
1: Nee, dat weten we nog niet, maar het kan nu bepaald worden. Gabriel Magalhaes staat klaar voor de 5e strafschop bij Arsenal. Hij mag niet missen, of het zit erop en hij mist. Hij trapt hem over het doel. En dus wint PSG voor een tweede op een volgende keer de Champions League finale. De centrumverdediger uit Brazilië van Arsenal kreeg hem niet tussen de palen. Het heeft veel voeten in de aarde gehad. In een Hongaarse hittegolf leverde PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat ook geen vereiste. Arsenal kwam dan Pardoes op voorsprong na 6 minuten via Havertz. Op assist van Rode Duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG dan langzij via een strafschop van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou dus gemaakt worden op penalties. En PSG flikt het voor het tweede jaar op rij. En treuren is dus bij de Noord-Londenaren en Leandro Trossard.
0: Oké, dankjewel Michael. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot. Bij die aanval zouden 3 opvarenden om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger beweert dat de boot gebruikt werd om drugs te smokkelen, maar heeft daar geen bewijzen van getoond. Sinds september vorig jaar heeft de VS al tientallen gelijkaardige aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn in totaal nu al ruim 200 mensen gedood. De aanvallen zijn zeer omstreden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in strijd met het internationaal recht. Regeringspartij CD&V wil dat kleuterleerkrachten meer ondersteuning krijgen in de klas. Dat is gezegd op de gezinsdag van de partij. CD&V wil dat er per 10 kleuters 1 volwassen begeleider is. Zijn er meer dan 10 kleuters in 1 klas, dan moet de kleuterleerkracht dus medewerkers krijgen, zegt Vlaams parlementslid Loes van Drommen.
2: We willen eigenlijk streven en we hebben een ratio voor ogen van 1 begeleider of 1 volwassene eigenlijk ten opzichte van 10 kleuters. We willen wel zeggen dat er elke kleuterklas ook 1 kleuteronderwijzer moet blijven bestaan, omdat die net de doelen uittekent. En die wordt dan ondersteund via een kinderverzorger of een onderwijsassistent om in te gaan op bijvoorbeeld, ik zeg maar, plasmomenten, fruit snijden enzovoort.
0: CD&V wil dat de komende jaren er 4000 extra kleuterleiders en kinderverzorgers worden aangeworven. In Laeken in Brussel is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval met een tram. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek het slachtoffer al overleden. De trambestuurder was in shock. Het parket is een onderzoek begonnen. En dan nog een sportbericht, want op het tennistoernooi van Roland Garros is Coco Gauff uitgeschakeld. De Amerikaanse heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Ze verloor tegen Anastasia Potapova in 3 sets. Gauff won vorig jaar nog de finale van het tennistoernooi. En op dit moment speelt landgenoot Rafael Collignon in de 3e ronde tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. De 5e set is er zo net begonnen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Het is 3 over 9.
4: Radio 2. Radio 2 80, 90 en Millies.
3: En we openen met de Whiskey Boys.
5: Dirk Gijs. WRT Radio 2.
6: Oei nee, het zijn de Water Boys. Allee, toch school voor je zaterdagavond.

The Waterboys en Hole of the Moon bij Radio 8290 Nillies. En nu gaan we de hoogte in. Nee, echt waar, je moet er eens op letten. Het is Mariah Carey. En ze scheert hoge toppen met haar stem. En het is ook een bijzondere artieste, want ze was de eerste die haar eerste 5 singles op rij op nummer 1 kreeg in de Verenigde Staten. Emotions.

daarmee zitten we in de jaren 80. De rhythm of the night, de ritme van jouw zaterdagnacht. Dat zijn de klanken van Radio 2, mag ik hopen. En ik heb nog Isabelle A. Als je je afvraagt, waar is ze mee bezig? Wel, ze heeft een nieuwe single uit, die heet Smeek maar niet om mij. Die heeft ze gemaakt met een oude vriendin van haar die ze toevallig tegen het lijf liep. Maar dit is nog Ik heb hem zo lief.

Fine Young Cannibals. She drives me crazy, daar braak ze mee door. Ik was altijd verrast dat ze een oud liedje zo van Elvis Presley coverden, maar ze kwamen ermee weg. Radio 2. En nu maken we een sprong. Gaan we 30 jaar terug in de tijd en we belanden aan op 30 mei 1996. De top 30 zag er toen zo uit, althans de top 3. Op 3, Fool's Garden en Lemon Tree. Ja, speciaal. Dat is de enige hit die ik ken die over een citroenboom gaat. Goed voor de nummer 3 toen. Op 2 stond Eurodance van Captain Jack. Captain Jack met Captain Jack op nummer 2 in de Radio 2 Top 30 van 30 mei 1996. En ja, het waren de 90s, dus hoog dagen voor de dance. Op 1 stond onze Tu Fabiola met Lift You Up.

0: To Fabiola en Lift You Up op nummer 1 in de Radio 2 Top 30 op 30 mei 1996. En we hebben daar een heel groot plezier mee gedaan aan Melissa uit Meissen en aan Wim uit Gent.
1: Radio 2 80 90.

0: It's in his kist, is filmmuziek. Hij komt uit de film Mermaids. Je hoorde Cher. Ik heb nog een leuke tip, misschien voor nu. Hè? De nieuwste podcast, Alles Goed, bijvoorbeeld. Heb jij die al gehoord? Is met Evi Gruijaert. Je vindt dat op VRT Max. Wel, niemand minder dan nieuwsanker Fatma Taspinaar is de gast. En het gaat onder meer over kinderen opvoeden. En ja, Fatma is sinds een dik jaar mama, dus zij kan daar zeker over meepraten. De nieuwe podcast, Alles Goed, nu te beluisteren op VRT Max. En nu doen we het rustig aan met de remol van het Groene Woud.
1: Twee meisjes op het strand.

nog niet gedaan hoor. Nee, nee. Bats are burning, je hoorde Midnight Oil. En nu Jan Leijers en Paul Michiels. Paul Michiels heeft een nieuwe single uit. En Jan Leijers schrijft muziek voor onder meer Bart KL.

Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Terwijl het iets voor 10 uur is geworden. Dus het zit erop hier bij Radio 2, 8090 Nieuws. Dankjewel voor het luisteren. En volgende week zijn we er ook weer terug. Hè, vanaf 6 uur dan vrijdag tussen 6 en 10.

0: is 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor de 2e jaar op rij de Champions League gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen de Engelse club Arsenal na strafschoppen. Een verslag van Michael van Varenberg.
1: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een 2e keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
0: Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop begin deze maand het Hantavirus is uitgebroken, is weer vrijgegeven en mag weer varen. Het is na de uitbraak volledig gereinigd. Het schip was eigenlijk de voorbije week al vrijgegeven moeten worden, maar de Nederlandse overheid oordeelde na een eerste inspectie dat het schip nog niet schoon genoeg was. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. De VS blokkeert sinds vorige maand zelf ook de straat van Hormuz. In principe mag geen enkel schip van of naar een Iraanse haven varen in de Persische Golf en de Golf van Oman. In totaal zou het Amerikaanse leger al zo'n 120 schepen hebben tegengehouden. Het schip dat nu werd aangevallen voer onder Gambiaanse vlag. Het is niet duidelijk of er gewonden of doden zijn gevallen bij de aanval. Op het Grand Slam toernooi van Roland Garros kwam met Raphaël Collignon vanavond de laatste Belgische man in het enkelspel in actie, Gilles Meulemans. Een super tiebreak moest daar beslissen over wie doorstoten naar de 4e ronde. Weten we intussen al wie het gehaald heeft daar?
2: Ja, het is de Italiaan Matteo Arnaldi geworden. Jammer, jammer, jammer voor Raphaël Collignon die een zeer goede wedstrijd heeft gespeeld op hoog niveau. Beide spelers waren aan elkaar gewaagd. De eerste set ging naar Arnaldi met 6-4. Dan kon Collignon de 2 sets erna winnen. Maar de 2 laatste sets gingen toch weer naar de Italiaan. Het was een super tiebreak op het einde inderdaad bij 6-6. Die moest beslissen over winst of verlies. En daarin was Arnaldi van beide start net iets sterker op de cruciale punten. Maakte Collignon net dat foutje dat hij niet mocht maken. En zo werd het 10-4 in die super tiebreak. Geen 4e ronde voor Raphaël Collignon. En zo zijn alle Belgen uitgeschakeld op Roland Garros in het enkelspel.
0: Bedankt, Jill. Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Coco Gauff zich ook niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Ze verloor tegen Anastasia Potapova in 3 sets. Gauff won vorig jaar nog de finale van het tennistoernooi. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won eerder vandaag de eerste etappe, maar werd enkele uren na de koers uit de Giro gezet, omdat haar fiets te licht werd bevonden door de wedstrijdjury. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag morgen ook niet meer van start gaan in de Giro. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien. Bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Naar Radio 2 Relax.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
5: VRT Radio 2. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight. Together.

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en de tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb. Palias, liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van moeten genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om te zien.

0: iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain liever in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen in Parijs op straat om de overwinning te vieren. Maar al snel werd er hier en daar brand gesticht. Er werden onder meer deelsteps, fietsen en auto's in brand gestoken. Agenten werden ook beschoten met vuurpijlen. De politie zette daarop traangas in. Tientallen mensen zijn intussen al opgepakt. Paris Saint-Germain heeft dus voor het tweede jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Een verslag van Michael van Varenberg.
1: In een Hongaarse hittegolf leverde PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
0: Op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenoot Rafael Collignon uitgeschakeld in de 3e ronde. Hij verloor tegen de Italiaan Matteo Arnaldi in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
2: Wat scheelde het weinig voor Rafael Collignon? Na 4 uur en 58 minuten moest hij zich in de 5e set toch gewonnen geven aan de Italiaan Matteo Arnaldi. Collignon overpowerde 2 dagen geleden nog de nummer 5 van de wereld, Ben Shelton, maar dit was een heel andere wedstrijd. Eentje met lange rallies waarin vooral de Italiaan nog elke bal ging halen. Collignon kwam wel 2-1 voor, maar in een wedstrijd van hoog niveau was het logisch dat de beslissing zou vallen in de 5e set. Daarin was Matteo Arnaldi net iets beter op de punten waar het meeste stress mee gemoeid was. Een zeer knap toernooi van Rafael Collignon eindigt met een anticlimax in de 3e ronde. Alle Belgen zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros.
0: En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won eerder vandaag de eerste etappe, maar werd enkele uren na de koers uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht werd bevonden door de wedstrijdjury. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag morgen ook niet meer van start gaan in de Giro. En dan nog het weer vanavond en vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook morgen lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Wat zijn de grootste hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Top 30. Hier.

0: VRT-nieuws met Joppe Martijn. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen in Parijs op straat om de overwinning te vieren. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen. Maar al snel werd er hier en daar ook brand gesticht. Er werden onder meer deelsteps, fietsen en auto's in brand gestoken. Zo'n 150 supporters zouden ook geprobeerd hebben om het stadion van PSG binnen te dringen. Agenten werden ook beschoten met vuurpijlen. De politie zette daarop traangas in. Honderden mensen werden al opgepakt. Paris Saint-Germain heeft dus voor het tweede jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, reageerde na afloop teleurgesteld.
1: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kickers away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
0: Ook in Budapest waren er trouwens relletjes voor en na de wedstrijd. Ook daar pakte de politie verscheidene mensen op. De Libanese regering waarschuwt voor een escalatie van de oorlog in zijn land, in hun land. De voorbije dag zijn bij een aanval van het Israëlische leger 2 Libanese soldaten zwaar gewond geraakt. Hun voertuig zou geraakt zijn door een Israëlische drone. Volgens de Libanese regering gaat het Israëlische leger steeds triester te werk. Op papier is er een staakt het vuren, maar dat wordt door Israël voortdurend geschonden. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag ook opnieuw de inwoners van een tiental dorpen in het zuiden van Libanon gedwongen om te vertrekken. Nadien werden er dan bombardementen uitgevoerd in die regio. En op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenoot Rafael Collignon uitgeschakeld in de derde ronde. Hij verloor tegen de Italiaan Matteo Arnaldi in 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
2: Wat scheelde het weinig voor Rafael Collignon? Na 4 uur en 58 minuten moest hij zich in de 5e set toch gewonnen geven aan de Italiaan Matteo Arnaldi. Collignon overpowerde 2 dagen geleden nog de nummer 5 van de wereld, Ben Shelton, maar dit was een heel andere wedstrijd. Eentje met lange rallies waarin vooral de Italiaan nog elke bal ging halen. Collignon kwam wel 2-1 voor, maar in een wedstrijd van hoog niveau was het logisch dat de beslissing zou vallen in de 5e set. Daarin was Matteo Arnaldi net iets beter op de punten waar het meeste stress mee gemoeid was. Een zeer knap toernooi van Rafael Collignon eindigt met een anticlimax in de derde ronde. Alle Belgen zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros.
0: En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tot 6 uur morgen vroeg voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. Ook de komende dag lokaal eerst nog enkele regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Dat heeft juryvoorzitter Gilles Dure zo pas aangekondigd in Bozar in Brussel.
1: First prize, International Queen Elizabeth Grand Prize, Queen Mathilde Prize, Ettore Pagano.
0: Ettore Pagano is 23 jaar en speelde in de finale werk van Prokofiev. Tweede werd de Koreaanse Taeyeon Kim, die als laatste speelde. Zij krijgt ook de Clara Publieksprijs. Derde laureaat is de Canadees-Amerikaanse Leland Co. De winnaar krijgt dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Duizenden supporters van de club kwamen op straat om de overwinning te vieren. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen. Maar al snel werden er hier en daar ook auto's in brand gestoken en winkels beschadigd. Agenten werden beschoten met vuurpijlen, de politie zette traangas in, honderden mensen werden al opgepakt. En Paris Saint-Germain won dus de Champions League voor het tweede jaar op rij. De Engelse kampioen, Arsenal, van rode duivel Leandro Trossard, kwam nog vroeg op voorsprong. Maar dankzij een strafschop in de tweede helft kwam het tot verlengingen. Uiteindelijk werd het beslist door strafschoppen en daarin werd het 4-3 voor PSG. SD Works ProTime, dat is de wielerploeg van Lorena Wiebes, is niet te spreken over de diskwalificatie van de Nederlandse renster in de Giro Donne. Wiebes won de eerste etappe, maar enkele uren later werd ze uit de koers gezet omdat haar fiets te licht woog. De fiets moet minimaal 6,8 kilogram wegen. Volgens de wedstrijdjury was de fiets van Wiebes 20 gram te licht. SD Works ProTime zegt verbijsterd te zijn en stelt de meting in vraag. Volgens het wielerteam lag het gewicht van diezelfde fiets bij vorige wedstrijden telkens ruim boven het minimumgewicht. De ploeg vindt de straf ook veel te zwaar. Zeker omdat het overwicht van Wiebes in de sprint nooit verklaard kan worden door een lichtere fiets. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen en onweersbuien bij temperaturen van 14 tot 18 graden. Het KMI heeft code oranje afgekondigd tot 6 uur vanochtend voor Vlaams-Brabant, Brussel, Limburg en Wallonië. De dag begint met enkele lokale regen- of onweersbuien. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi. Altijd slim.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Radio 2.
3: Radio 2, top 30.

0: 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Goeienacht, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is bekend. Het is de Italiaanse cellist Ettore Pagano. Een verslag van Christine Bonneure.
4: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
5: First prize, Ettore Pagano.
4: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofjev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
6: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something